Goeienacht. Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië twee Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de Straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt volgens de transportsector voor grote problemen. Vrachtwagens moeten omrijden omdat de brug volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is. Brancheorganisatie TLN verwacht extra verkeersdrukte en hogere kosten voor de transportbedrijven. En Engeland is als 3e geëindigd op het WK. De ploeg won de troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.

De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. Kylian Mbappé noemt bondscoach Deschamps een legende, ondanks het verlies van Frankrijk in de troostfinale van het WK. Deschamps nam na 14 jaar afscheid als bondscoach. Mbappé zei dat de nederlaag niets afdoet aan zijn prestatie als speler en trainer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En de Hongaarse president heeft zijn eigen ontslag ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een wetswijziging van de nieuwe regering, waardoor hij vanaf maandag geen president meer is. Hij had ook niet heel veel keus. Zonder die handtekening was hij waarschijnlijk alsnog door het parlement weggestuurd. De nieuwe regering wil namelijk af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint-Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En de Noorse politie roept mensen op zich te melden als ze iets weten over de grote brand die een woonwijk bij Oslo heeft verwoest. De brand begon vermoedelijk in 1 woning en sloeg over naar ruim 100 huizen. Zo'n 400 bewoners moesten worden opgevangen en zijn volgens Noorse media alles kwijt. Er vielen geen ernstige gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. Engeland is derde geworden op het WK door de troostfinale met 6-4 van Frankrijk te winnen. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Voor Mbappé was het wel een goede wedstrijd, want hij werd topscorer alle tijden op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
6: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Maximum Summer.
22: Maximum Summer. Q.

Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG.

0: lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket...

0: zonne-energie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ja, goedemorgen. Het nieuws van 7 uur. Dit is Frans van der Beek.
3: Goedemorgen. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. Mensen die vannacht naar de troostfinale van het WK voetbal hebben gekeken, hebben zich geen moment verveeld. Er werd aan de lopende band gescoord. 10 keer maar liefst. Engeland won uiteindelijk met 6-4 en is dus derde geworden op dit WK. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en is Lionel Messi daarmee voorbij als topscorer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Eens even kijken naar de Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel een paar flitsers gespot. Eentje op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel, bijvoorbeeld bij 11.2. Er wordt gecontroleerd op de A12, Maarn richting Ede bij 83.2. En de laatste controle gezien op de A16. Rotterdam richting Dordrecht, hectometerpaal 7.6.
4: Q-Music. Jorien Renkema.
2: Goedemorgen voor de zondag. Het is 7 uur geweest. Zometeen...

0: sounds better with you. Q Music. Q Music.
1: Goedemorgen, zonnestraaltje. Hard werken voor weinig, nooit chagrijnig.

0: laten spelen voor zichzelf. Brian May, happy birthday to you. Het is vandaag 19 juli. De verjaardag van de gitarist van Queen, die je zojuist hoorde met Radio Gaga. 79 wordt hij vandaag. En still going strong, hè. Die man treedt nog steeds op met de grootte der aarde van nu. Dat vind ik heel leuk aan Brian May. Hij is 79, maar hij zegt alles behalve een oude zure man. Want hij is bijvoorbeeld tegenwoordig echt fan van Benson Boone. De nieuwe generatie vindt hij helemaal te gek en daar treedt hij ook wel eens mee op. Leuke gast lijkt me dat. Goedemorgen. Zoals gezegd, zondagochtend. Het is bijna 11 minuten over 7. Misschien ben je ook jarig vandaag. Dan zeg ik ook tegen jou, happy birthday to you. Word je nu wakker gemaakt met een ontbijtje op bed? Of, dat vind ik zelf eigenlijk nog leuker dan wakker gemaakt worden met een ontbijtje op bed, dat je wakker wordt van de geluiden in de keuken beneden. En dat je weet, hé, er is iemand voor mij bezig. Dat vind ik altijd leuk. Of misschien ben je gewoon al keihard aan het werk. Of kom je net uit de nachtdienst. Ja, of ben je druk om op vakantie te gaan. Want dat is toch ook wel een beetje wat de klok slaat deze weekenden, de laatste tijd. Echt heel Nederland heeft nu vakantie, dus misschien ben je onderweg. Ik had gisteren ook echt heel veel mensen aan de telefoon en in de app die in de auto naar Q-Music zaten te luisteren. Want dat is het mooie, hè, aan 2026. Waar je ook bent ter wereld, of ben je ergens echt in de krochten van de jungle. Als je een internetverbinding hebt, dan kan je naar Q-Music luisteren. En dan kan je ook een berichtje sturen naar de Q-app. Dus doe dat vooral, dat vind ik alleen maar heel erg gezellig. Hier op de radio hoor je zo meteen Wiz Khalifa en Charlie Puth met See You Again. En dit is Snelle, Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: En in Parijs 2 dagen de toerist uitgehangen en zijn nu op weg naar de camping waar we nog 2 weken gaan vertoeven. We luisteren met de telefoon op luidspreker naar Q. Nou, dat vind ik wel toewijding, Cindy, want het geluid is niet best, toch, als je het via de luidspreker moet luisteren. Dus dankjewel voor je toewijding. Annemarie, die is samen met haar man op weg naar Spa Francorchamps. Vanmiddag Max aanmoedigen. Fijne zondag. Nou, jij ook. Jullie ook. Jos, die is de Santiago de Compostela aan het lopen. Ik heb er nu al 4 kilometer op zitten, zegt hij. Nou, wat leuk dat zelfs jij dan naar Q Music luistert. Heel veel succes. Zet hem op. En over internationale berichten gesproken. Ongelooflijk. Hugo Jan, die appt vanuit Israël. Ik heb altijd Q Music aan in mijn auto, zegt hij. Maar er zijn ook gewoon mensen keihard aan het werk in Nederland. Zoals Goris, die gaat als havenmeester aan de slag vandaag. Dat is mijn vrijwilligerswerk, zegt hij. Sander, die is onderweg om een dak dicht te maken. Nou, en dat op een zondag. Ja, dat moet natuurlijk op een zondag, hè. Als het gaat regenen, dan moet dat dak dicht. Ik begrijp het. Nog 4 dagen werken en dan vakantie, zegt hij. En Nienke, die meldt zich nog.
1: Goedemorgen, Jorien. Ik luister vanuit de auto op weg naar weer een dagje werken in de GGZ. Fijne dag voor jou.
0: Nou, Marianne pakken we dan er even mee.
2: Goedemorgen, Jorien. Gezellig dat ik weer naar je mag luisteren. Ik mag weer een mooie dag werken in de thuiszorg. Op naar mijn leuke cliënten.
0: Nou, zijn we weer even op de hoogte van wat Q Music luisteren in Nederland aan het doen is. Adam Lambert hoor je nu in de ochtendshow van het weekend. This is What Do You Want From Me.

0: van je weekend.
1: Nou, wat ik graag voor je wil is zoveel mogelijk info over hoe jouw zondagochtend eruit ziet. Dat kan je me allemaal laten weten via de Q-Music app. En waarom vraag ik je dat? Nou, omdat ik daar zo meteen mee aan de slag wil om een soundtrack voor jouw weekend te draaien. Dat doe ik iedere zaterdag en zondagochtend. Dan kies ik dus aan de hand van jouw input een liedje dat volgens mij helemaal bij jou past. Ik zal je een concreet voorbeeld geven. 24 uur geleden had ik Renette aan de telefoon. Renette was ook onderweg, zoals zoveel Q-luisteraars, naar haar vakantieadres. Ze ging naar Zuid-Frankrijk. En ik sprak haar vanaf de Franse snelweg. Ze moest nog 8 uur rijden, dus dat echt nog een flinke weg voor de boeg. En toen dacht ik, ja, wat is nou leuk om te draaien voor iemand die onderweg is naar vakantie in Frankrijk? Ja, ik dacht toen automatisch meteen in dit liedje.

0: van de allermooiste Franse liedjes ooit gemaakt. Die ook nog eens qua tekst, als je het even door Google Translate haalt, letterlijk gaat over een stel dat elkaar tegenkomt langs de route de Soleil. Op weg naar vakantie. Dus volgens mij kon het niet toepasselijker. En deze was eigenlijk niet alleen voor Renette, maar gewoon voor iedereen die op weg was naar vakantie. Nou, nu heb je een idee van hoe het werkt. Laat me nu zoveel mogelijk informatie over jouw zondagochtend weten. En dan ga ik zo meteen misschien wel een soundtrack voor jou draaien.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben.
9: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Hoor je dat?
13: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: die anders doet.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Het is big sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Goedemorgen. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het kan lokaal nog gaan regenen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 18 tot 22 graden. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel flitsers gespot op de A2 bijvoorbeeld van Echt naar Maastricht bij 230.8. Er wordt gecontroleerd op de A10, Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11.2. Dan de controle op de A12 van Maarn naar Ede bij hectometerpaal 83.2. En op de A16, Rotterdam richting Dordrecht 7.6.
17: Jorien Renkema.

0: superleuk berichtje net binnen van Loes. En dat was een bericht met een foto. Want, nou ja, for your information, mocht je het nog niet weten. Je kan via de Q-Music app ook audioberichten sturen. En foto's, filmpjes. Nou, alles kan je deze kant op sturen. En Loes die stuurde dus een foto van hoe zij met, nou, durf al te gokken, haar vriend op een scooter zit. En zij rijden door Thailand. Het is daar 5 uur later en ze hebben allebei oortjes in waarmee ze naar de stream van Q-Music luisteren. Dus hallo, Loes, daar in Thailand op de scooter. Doe in hemelsnaam voorzichtig, moet ik het nog wel even bij zeggen. Ik heb Loes net even geprobeerd te bellen, maar ze zei, ja, sorry, bellen is echt, het kost heel veel geld, want ik heb alleen maar een e-sim. Dus dat wilde ze niet, begrijp ik, Loes. Maar ik vond jouw berichtje wel zo leuk dat ik dacht, ik wil toch een soundtrack voor jouw weekend gaan draaien. Want ik zag Loes daar op die foto rondrijden door Thailand op haar scooter. En toen moest ik meteen denken aan een liedje van Macklemore en Ryan Lewis. Je weet wel, die van Thrift Store. Nou, die hebben dus ook een liedje, het heet Downtown. En dat liedje is eigenlijk een soort audiotoneelstukje. Want Macklemore, die rapt hierin letterlijk over hoe hij naar een scooterwinkel gaat. De Moped Store. Hij koopt daar een scooter en vervolgens gaat hij daar de hele stad mee door en voelt hij zich de koning te rijk op zijn scootertje. Nou, toepasselijker kan volgens mij niet voor Loes daar in Thailand. Dus luister mee naar dit audiotoneelstuk over Macklemore die een scooter koopt. Oftewel, een moped.
1: I went to the moped store, what's uppers? The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
2: I got the one for you, follow me.
1: Ooh.

0: Hey, favoriete collega van Q-Music.
1: Wat zit jouw haar goed vanochtend en wat klinkt je stem weer vlekkeloos. Fantastisch.
2: Ja, we zijn naar je aan het luisteren, want we zijn al een beetje aan het wennen met het vroege opstaan.
1: God, ging niet lekker vroeg vanochtend, hè? Een beetje inkomen, want morgenochtend gaat hij nog vroeger.
2: Ja, dan vervangen we Mattie Marieke, gaan we de zomerochtendshow maken. Heel veel zin in. Maar goed, we zitten dus te luisteren en er valt ons één ding op. Jij hebt onze Spaanse zomerhit nog helemaal niet gedraaid.
1: No bueno, hè? Kom op, waar blijft hij nou?
2: We hebben er hard aan gewerkt, samen met Rolf Sanchez. Dus ja, we vragen het subtiel.
1: Ja, muchas gracias, alsjeblieft. Buenos dias, wil je hem even voor ons draaien? Machar, hartstikke leuk.
3: Nou, hoe zeg je vooruit dan maar in het Spaans? Tom en Joe, die je vanaf morgen de hele week in de ochtendshow van Q Music hoort, hebben een zomerhit gemaakt met Rolf Sanchez.

0: Hoi. Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huub's om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
1: Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Wee-oe.
17: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
22: laatste kans.
21: Nog 1 keer brullende motoren.
22: Ja,
21: dit mag je niet missen.
22: Oh.
21: Daar moet je bij zijn.
22: Naar binnen.
21: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
22: Ja.
21: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Goedemorgen. Het nieuws van 8 uur krijg je van Frans van der Beek.
24: Goedemorgen. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden 2 mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. 4 mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft vannacht 2 keer gescoord in de troostfinale van het WK voetbal en is de Argentijn Lionel Messi nu voorbij. Maar die komt vanavond nog in actie in de grote finale. De Fransen speelden tegen Engeland, dat met 6-4 won. En daarmee derde is

0: worden op het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Verkeersinformatie door Flitsmeister dan. Er is één file gemeld in Nederland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland, oftewel een grensfile. Duurt 5 minuten daar. Flitsers zijn gezien op de A2 van Echt naar Maastricht bij 230.3. Er worden gecontroleerd op de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11.2. Dan de A12 Maarn richting Ede. Daar staan ze bij 83.2. En op de A16 wordt gecontroleerd van Rotterdam naar Dordrecht bij 7.6. En de laatste controle is gezien op de A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.7. Music. Jorien Renkema. Ja, goedemorgen voor de zondagochtend. Imagine Dragons.

Het is zondagochtend, je luistert naar Q-Music met Imagine Dragons en Whatever It Takes. Er zijn wereldartiesten die werkelijk iedereen bij naam kent, hè? Dan hebben we het over de Michael Jacksons van deze wereld, Madonna, Beyoncé, nou, maar weinig mensen die niet weten wie dat zijn. Maar er zijn ook wereldartiesten die bijna niemand bij naam kent. Dat zijn artiesten die, nou, meerdere keren per dag soms wel op de radio te horen zijn, over de hele wereld, maar niemand weet eigenlijk bewust wie zij zijn. Larry Gold is zo iemand. Larry Gold is een man van 78. Hij komt uit Philadelphia, die al op zijn 13e optrad als cellist. En in de jaren daarna groeide hij uit tot een echte achter-de-schermen-held voor honderden popliedjes. Larry is namelijk arrangeur geworden voor strijkmuziek, in voornamelijk popmuziek dus. En de kans is heel groot dat als je een liedje op de radio hoort waar een orkest in zit, dat Larry dat dan heeft geschreven, gecomponeerd, gearrangeerd. Ik heb even een paar dingen op een rijtje gezet. Hoor even, alle strijkers in al deze popliedjes, die komen allemaal van die Larry Gold.

fighter. Allemaal dikke hits van Christina Aguilera, van Jennifer Lopez, van The Roots en van Justin Timberlake. Allemaal komen de strijkers van Larry Gold. Een wereldster dus die maar weinig mensen eigenlijk bij naam kennen. En hij heeft ook meegewerkt aan alle nieuwe hits van Bruno Mars. Zoals deze On My Soul. Alle violen en strijkers die je straks hoort in het refrein van deze. Ja, die komen dus allemaal van die Larry Gold. Dus Bruno moet gedacht hebben een beetje van Larry en een beetje van mezelf.

0: the Life. 2008 was het. Daarvoor Bruno Mars. Nummer 19 in de huidige top 40. On My Soul hoorde je. En nu op Q, de alarmschijf van de aankomende week. Eerste nieuwe single van Teddy Swims. En zeg je Teddy Swims, dan zeg je iconische stem. Veel tattoos. Ja, en top 40 hits. Want alles wat hij aanraakt, dat verandert in goud, lijkt het wel. Neem nou zijn nieuwe single. Is meteen uitgeroepen tot de alarmschijf. Is een prachtig liedje, maar ook wel een verdrietig liedje. Want dat is ook een beetje de keerzijde van de medaille. Ja, alles wat hij aanraakt verandert in goud. Is een carrière, maar privé gaat het iets minder. Want Teddy's relatie met de moeder van zijn kind is net uit. En daar gaat dit liedje over. Over hoe hij de tijd het liefst zou willen terugdraaien. En dat hij dus terug wil naar het begin van hun relatie. En dat hun relatie dan achterstevoren gaat. Snap je? Dus in plaats van dat het van heel goed naar slecht gaat, wil hij eigenlijk dat het van heel slecht weer terug naar goed gaat. Het is een hele goed bedachte tekst als je er goed naar luistert. Je hoort het in deze.
1: De Q Music. Alarmschijf.
2: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Fuse Tea, 1,25 liter, voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Goedemorgen. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan lokaal ook nog een bui vallen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en 18 tot 22 graden. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn twee files gemeld. Eentje op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen de Lutte en Duitsland heb je 7 minuten vertraging. En ook een grensfile op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 9 minuten vertraging. Flitsers zijn gezien op de A2 van Echt naar Maastricht bij hectometerpaal 230.3. Er wordt gecontroleerd op de A12 Maarn richting Ede bij 83.2. En op de A16 Rotterdam richting Dordrecht opletten bij 7.6.

Deze zomer zijn ze nog druk met hun residentieshows in Las Vegas. In de Sphere staan ze, de Backstreet Boys. Maar dan in september, dan is het zover, dan komen ze naar Duitsland. En dan gaan ze daar meerdere shows doen. Misschien ben je er wel bij. Backstreet Boys hoorde je op cue, As Long As You Love Me. Lekker wakker worden zo. Het is voor veel mensen vrijdag natuurlijk vandaag, zondag. En helemaal omdat het een zondag in de vakantie is. Alle vakanties zijn afgelopen vrijdag begonnen. Dus echt heel veel mensen zijn vrij. Lekker, hopelijk jij ook. Mocht je nog geen plannen hebben voor vandaag, dan heeft de man die je zo meteen op cue gaat horen misschien nog wel een weekend-inspiratie-tip voor je. Cameron Whitcomb, hij is sinds kort helemaal gek op skydiven. Hij mag tegenwoordig zelfs solo parachute springen. Daar moet je een cursus voor doen. Dan moet je echt minimaal zoveel sprongen doen met een tandem master, noem je dat zo? Met iemand op je rug in ieder geval, samen. Ik heb dat ook één keer in mijn leven gedaan. Maar als je dat dus vaak genoeg hebt gedaan en je hebt zo'n cursus afgerond, dan mag je dus in je eentje uit een vliegtuig springen. Nou, zover is het nu voor Cameron Whitcomb. Als je hem volgt op Instagram, dan zie je ook regelmatig de beelden daarvan. Gisteren nog een story van zijn vrije val. Dus ja, ik zou zeggen, laat je vooral inspireren door Cameron Whitcomb. Waag ook eens een sprong in het leven. Je hoort hem nu, de man zonder angst, Cameron Whitcomb dus, heeft gek genoeg een liedje dat dan Kingdom of Fear heet. Wat weet hij nou van angst?

Rita Ora, Let You Love Me. Het zou natuurlijk kunnen dat jij totaal niet in de vakantiesfeer zit. Dat jij gewoon de hele zomer moet doorwerken. Nou, geloof me, ik weet hoe het voelt. Ik werk ook gewoon de hele zomer hier bij Q Music. Ik ga ook niet op vakantie. Maar ik vind het wel heel leuk om in de Q-app te lezen dat er heel veel mensen wel zijn begonnen aan hun vakantie. Alissa bijvoorbeeld, die app zojuist. Wij zijn onderweg naar Parijs. We gaan een weekend naar Disneyland. Leuk. Ronald, die is onderweg vanuit Denemarken naar familie in Nederland voor een vakantietrip. En Tamara, die is haar laatste spullen aan het inpakken om te vertrekken naar Nijmegen voor de Vierdaagse. Ja, dat kan je bijna geen vakantie noemen, maar wel leuk. Tamara, heel veel succes alvast. Martijn, die appt, goedemorgen. Ik sta te wachten op de trein in Dalfsen voor een dagje Maastricht. Wel een flinke reis. Nou, inderdaad. Ik weet waar Dalfsen ligt. Dat is bij Zwolle. Naar Maastricht. Ik hoop dat er nog genoeg tijd overblijft om daar een beetje rond te kijken in Maastricht. Maar veel plezier daar. En leuk berichtje van Lisanne ook nog. Die zegt, ik ben team gebakken ei. We gaan zo naar de Efteling en daar horen broodjes ei bij. Och, heerlijk. Veel plezier vandaag bij de zondag.

0: Levine Ordia en Complicated.
1: Met je foute been uit bed.
0: Bas van Nimwegen, goedemorgen.
2: Hey Jorien, goedemorgen.
0: Hoe ben je er zelf uitgestapt vanochtend uit het bed?
2: Nou, op zich wel goed hoor. Ja, ja, mijn dochter die sliep nog een half uurtje door.
0: Oh.
2: En het huis was nog helemaal stil toen ik wegging.
0: Dat is fijn, hè?
2: Ja, dat is lekker, ja.
0: Ik heb vannacht echt heel goed en heel diep geslapen. Dus op zich is dat lekker. Alleen dan vind ik dat het zo moeilijk om eruit te komen.
2: Oh, dus ja, dan heb je echt het idee alsof je onder een vrachtwagen hebt gelegen.
0: Ja, nou, dat heb ik dus vanochtend een beetje doorstaan. Maar hey, ik heb het gered tot het einde van de show.
2: Hoor.
0: Nee, dankjewel. En zo meteen na 9, dan neem je het stokje over. Foute been in het bed komt er natuurlijk weer aan. Dus een fout liedje in een bepaald thema.
2: Ja, dinsdag start natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Daar gaat iedereen er weer tegenaan. Dus ik dacht, foute wandelliedjes. Dat is wel leuk. Maar alvast een beetje in de stemming te komen.
0: Ja, dat is wel toepasselijk. Want ik had net nog iemand die appte dat ze onderweg was naar de Vierdaagse. En,
2: dat is wel iets te vroeg, hè? Begin dinsdag pas.
0: Ja, maar mensen moeten gewoon rustig even acclimatiseren daar in Nijmegen, toch? Ja, en ook hier Niels bijvoorbeeld, die gaat daar bij de massageposten aan de slag. Oh. Hebt hij die net. Dus een goed thema, leuk. Ja, nou ja, het wandel-anthem is natuurlijk altijd de Proclaimers. I'm gonna be.
2: Oh ja.
0: 500 miles.
2: Goeie. Nou, Walk on Water zou ook kunnen.
0: Zeker.
2: Of de Passapas van Kinderen voor Kinderen.
0: Oh, goeie. Met de hele klas.
2: Ja.
0: Nou ja, als je dan toch bij Kinderen voor Kinderen hebt, dan kan je natuurlijk ook doen, bewegen is gezond.
2: Ja, jou reken ik ook goed, maar ook bloed, zweet en tranen kan hebben.
0: Mooi.
2: André Hazes, die kan eigenlijk altijd
0: André
2: Hazes.
0: Ja, bloed, zweet en blaren, ik zou je zo kunnen maken.
2: Nog beter.
0: Ja. Nou, kom maar door via de Q&A. Get ready for the OG.

0: seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Keesmeet Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeet.nl.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Yes.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: 9 uur. Goedemorgen, het Q Music nieuws krijgen van Frans van der Beek.
1: Goedemorgen. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden

0: niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. Toch nog een prijs voor Engeland op het WK. Ploeg is derde geworden. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Mbappé maakte er 2 en is daarmee WK-topscorer met 22 doelpunten. Tot nu toe dan, want Lionel Messi kan hem vanavond in de finale nog inhalen. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dankjewel Frans. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 5 minuten op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Duitse grens kom je in 9 minuten. 2 controles gezien op de A2 Echt Maastricht bij 230,3. En ook op de A16 staan ze Rotterdam-Dordrecht. Opletten daarbij 7,6. Q-music.

0: Even bij Q.
1: Met je foute been uit bed.
0: Zo, Leroy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent op weg naar Duitsland.
2: Ja, heerlijk, naar Movie Park. Even een dagje weg.
0: Movie Park, leuk. Oh, dat is best een eindje rijden, geloof ik, hè?
2: Vanuit Utrecht 2 uurtjes. Het valt op zich wel mee.
0: Oh, dat is nog te doen. Hey, leuk. En ben je echt zo'n attractiepark fanaat?
2: Ja, absoluut. We zijn ook net terug van 3 dagen Disneyland. Dus Movie Park kan er makkelijk bij.
0: Even een marathon attractiepark. Leuk.
2: Ja, precies. Ja. Hey,
0: en is er dan nog iets daar in het Movie Park waar je specifiek naar uitkijkt?
2: Eigenlijk niet, nee. Het is voor de ervaring.
0: Gewoon voor de ervaring?
2: Ja.
0: Ja, precies. Gewoon alles, het sfeertje even meepakken.
2: Ja, precies.
0: Hé, maar dan wandel jij natuurlijk ook wat kilometers af daar in dat park.
2: Maar absoluut, ja. We hebben de wandelschoenen aangetrokken, dus we zijn er klaar voor.
0: Kijk, ja, nou, dan kan je misschien ook gelijk door dinsdag naar Nijmegen. Daar start natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Is dat wat voor jou?
2: Nou, dat is wel next level, hoor. Dat moet ik wel zeggen, dat ga ik niet doen.
0: Het klonk eerst nog als een uitdaging, maar uiteindelijk gewoon al besloten, ga ik niet doen.
2: Nee. Meer de Vierdaagse goed trainen.
0: Ja, precies, goed trainen, ja. De Vierdaagse feesten misschien dan, is dat meer je ding?
2: Ja, dat klinkt meer als mijn straatje.
0: Nou, we waren op zoek naar foute liedjes die je kan linken aan de Nijmeegse Vierdaagse. Waarom deze?
2: Nou, ja, het is, je wandelt er wat vanaf. En zoals het nummer al zegt, 500 miles, wat je dan... gaat wandelen.
0: Zo is het. Hij komt heel veel binnen. Ik ga hem lekker draaien. Ik ga de foute benen uit bedstokken naar je opsturen. Goed?
2: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Kom in je kant.

in the Shadows bij Key Music. Je zou verwachten dat hij dit weekend op de Zwarte Cross is. Snelle. Hij is een echte Achterhoeker. Hij komt uit het dorpje Gorssel. En ja, de Zwarte Cross, dat is toch het feestje van het jaar. Als je uit de Achterhoek komt natuurlijk. Maar Snelle die slaat dat dit jaar even over. Hij is er niet bij. Nee, het is toch eigenlijk een beetje alsof ik als Brabander geen carnaval ga vieren. Moet je toch wel een hele goede reden hebben. Nou ja, dat heeft Snelle op zich ook wel. Ik zag dat hij op Ibiza zit. Lekker aan een cocktailtje in de zon. Heerlijk. Nou ja, wat dat betreft betaal je daar net zoveel voor een half lauw biertje als op de Zwarte Cross, denk ik. Alleen mooi werk moet je er even bij denken in Ushuaia. Je hoort Snelle nu samen met Zoe Levi. Dit is X-Sing bij Q Music.

0: Ezra, Green Green Grass bij Key Music. Dat is vrolijk wakker worden op zondagochtend. Hè? Nou, zometeen ook met deze. De Bauza komt eraan. Magnetic. En ook Joris gaat weer een liedje draaien op zijn draaiorgel.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon rolluiken.
10: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. €1,49.
14: Ja? Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis. My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem. En luister nu naar Miles Smith op Spotify.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: 9:30 geweest. Goedemorgen. Kim is ik weer van Weerplaza. Droog met af en toe wat zon. Max 21 graden. Nieuw verkeer van Flitsmeister dan met één file. Langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 11 minuten. Twee controles. Die staan op de A2 Echt Maastricht bij 230,3. En ook op de A16 Rotterdam-Dordrecht. Daarbij 7,6.
22: Bas van Nimwegen.

0: Bonnie Tyler, Back Your Music. Een Total Eclipse of the Heart. Het is 9:50 op zondag.
1: Joris!
2: Daar is Joris!
0: Dan staat hij weer klaar met zijn draaiorgel. Joris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hé hey Joris, ik las deze week nog dat er minder Duitse toeristen in het noorden van Nederland zijn deze zomer. Heb je er last van? Of,
3: Nou, ik heb ze gisteren allemaal gezien, denk ik, dan degene die er waren.
0: Ja, waar?
3: Ja, in Groningen. Allemaal Duitsers hoor, gisteren.
0: Oh echt? Ja? Toch wel?
3: Ja, ze waren er hoor. Altijd. Vaste prik.
0: Maar zijn dat een beetje gullegevers?
3: Nou,
0: ik weet genoeg. Dat lachje zegt genoeg.
3: Nou, ja. Weet je wat grappig is? De ene keer heb je er hartstikke leuke dag door als ze komen. Want dan hebben ze geld mee. Maar de andere keer dan komen ze en dan gaan ze alleen maar friet eten.
0: Friet eten?
3: Ja. Ja, dat is heel gek. En foto's maken natuurlijk van Dorrel.
0: Ja, precies. Maar betalen ook maar.
3: Ja, ook maar. Ja, je moet af en toe wel allemaal contant geld hebben.
0: Oh wel?
3: Ja, want in Duitsland is alles nog heel veel contant.
0: Ah, maar je moet af en toe ook even een Duits liedje draaien dan, Joris. Je moet er een beetje op inspelen.
3: Oh, is dat het? Oh, ja. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Gisteren heb ik heel veel Ich bin wie du gedraaid. Nou, dan slaan ze wel aan, hoor.
0: Ja? Ich bin wie du is wel de klapper.
3: Ja, dat vinden ze nog altijd leuk. Dat is echt grappig, hoor.
0: Atemloos toch die nacht misschien ook wel van Helene Fischer.
3: Ja, ook een goeie. Ja, precies. Ja.
0: Nou, ik stuur nog wel wat tips door wat je kan draaien voor dit Duits.
3: Hartstikke goed, Bas. Ik heb wat aan jou. Dankjewel.
0: Ga je weer een liedje draaien op de radio. Ja, aan jou aan de andere kant van de radio de taak om te raden welk liedje Joris draait. Weet je het? Stuur het dan deze kant op via de Q-app. Maak je kans op het Q-prijspakket. Nog een kleine hint, Joris.
3: Nou, dit is wel een klassieketje. En het is geen Duits liedje.
0: Oké, nou, kom maar op.
3: Komt-ie af.

0: Nieuwste van Marshmallow, Another Drink, hoorde je bij Q.
1: Horis. Daar is Joris.
0: En Horis, daar is Loes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat op kraamvisite vandaag.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat leuk. Bij wie?
2: Bij vrienden.
0: Oké, en hoe oud is het kindje?
2: Wat zal het zijn? 2,5 ongeveer. 2,5 maand.
0: Ja, precies. Geen 2,5 jaar. Anders ben je wel aan de late kant, Loes.
2: Ja, precies. Nou, ik wel een beetje verzaakt.
0: Maar ben je dan ook iemand die graag de baby even vast wil houden? Of...
2: Wisselt een beetje. Had ik heel erg. Maar ik ben zelf ook al nu 2 jaar geleden moeder geworden. En sindsdien heb ik het wel iets minder.
0: Nou ja, dan denk je, ja, ik ken het wel.
2: Ik ken het.
0: Ik weet wel hoe het voelt om ondergespuugd te worden. En,
2: Precies. Ja. Maar zo'n kleintje, het is toch altijd wel weer schattig.
0: Ja, mooi hè. Blijf bijzonder. Ja. Hé, hey, ondertussen was jij, hoorde je uit het draaiorgel van Joris. Wat vond je ervan?
2: Ja. Moeilijk.
0: Moeilijk. Nou, ja, dat blijkt ook wel. Want er komen echt er komen heel veel antwoorden binnen. Maar ook heel veel foute antwoorden. Ik zag bijvoorbeeld The Scientist van Snow Patrol. Nou, dat is volgens mij van Coldplay. Schulte Brouw zie ik binnenkomen. Die Die André Hazes met Zomer. Halo van Beyoncé. Jar of Heart. Het gaat echt alle kanten op. Nou, dat zegt wel iets, Joris.
3: Ja, inderdaad. Ja, slecht dat je bent.
0: Nou, ik wilde het niet zeggen, maar ik ben blij dat jij het... Maar wat dacht jij te horen, Loes?
2: Ja, ik dacht Angels van Robbie Williams.
0: Angels.

0: Als je nu hoort, denk ik, oh ja, inderdaad. Maar het was moeilijk.
1: Hij was echt pittig, hoor.
0: Goed
1: ik heb
0: gedaan.
1: Heel veel andere opties in mijn hoofd gehad. Maar ik dacht, nee, dit moet hem zijn.
0: Nou, goed hoor. Goed gedaan. We gaan het Kimmy's prijspakket die kant op sturen, Loes.
1: Nou, helemaal super. Leuk.
0: En heel veel plezier vandaag bij de kraanvisite.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Fijne uitzending.
0: Dank je.
1: Doei, doei.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Casemate tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar casemate.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken,

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: 10 uur, goedemorgen. Het Key Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
2: Goedemorgen. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers...

0: negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. Politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of er daar ook onderdeel van is, is onbekend. De hele straat in Den Haag, waar eergisteren een drugslab werd ontdekt, is weer vrijgegeven. Gistermiddag moesten 200 mensen hun huis uit omdat het lab werd ontruimd. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug, maar auto's moesten wegblijven uit de straat. En nu zijn ze weer welkom. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 2 kilometer 15 minuten is je vertraging. 1 controle, die staat op de A2 Echt Maastricht. Opletten bij 230,6.
2: Bas van Nimwegen.
1: Ja, vanavond is hij de finale van het WK Voetbal 2026. Dit is de

The Muppets. Ja, beetje vreemde eend in de bijt. Maar ook Kermit de Kikker en Miss Piggy die staan vanavond gewoon op het podium. Gaan een mopje zingen. Dan zit ik te denken, ja, misschien hoor ik dan net zo graag gewoon het gezeik van Pierre van Hooijdonk of Valentijn Dries in de rust. Maar goed. De Muppets, ik ben heel benieuwd. Vanavond de finale van het WK voetbal. Argentinië tegen Spanje.

Frequencies bij Q. Live it all. Hey, luister even goed. Ja, ik weet niet, maar ik hoor iedere keer een oude classic in deze track van Lost Frequencies. Iedere keer als ik het hoor, en ik in eerste instantie dacht, wat is dit nou toch? Waar doet dit mij dit? Waar doet het me aan denken? Maar uiteindelijk kwam ik erop. Het gaat om I Won't Let You Down van PhD uit 1981. Dit. Die synthesizer in Live It All. Lijkt er wel op, toch? Ik krijg er heel erg dat gevoel van. I Won't Let You Down. Gewoon, ja, ik denk een beetje geïnspireerd. Is een beetje de inspiratie geweest voor Lost Frequencies. Jordam's juist bij Q-Music. Ja, datzelfde heb ik trouwens met de track die je nu gaat horen. Morgan Wallen en Love Somebody. Daar zit halverwege ergens die gitaarsolo. I just wanna love somebody. Dit lijkt dan weer sprekend op Training Season van Dua Lipa. Moet je maar horen als je dat over elkaar legt.

0: bij Key Music en American Girls. En hoe vaak was jij je auto? Nou, ik weet zeker dat je niet kan tippen aan Gert. Gert uit Schiedam. Ik zag deze week een artikel voorbij komen over deze Gert. Die gaat iedere dag, hij hoort het goed, iedere dag met zijn auto door de wasstraat. Soms zelfs 2 keer per dag. Noem het maar gewoon een verslaving, toch? Hij is inmiddels 2750 keer door zijn favoriete wasstraat geweest. Heeft hij ook een hele oorkonde en zo een prijspakket voor gekregen. Zit inmiddels echt gelak meer op zijn auto, dat kan niet anders. Nou, laten we zo meteen even beginnen met in ieder geval 4 wasbeurten voor jou. Ja, je maakt er weer kans op. In Bas betaalt je car wash gaan we zo meteen spelen. Wil je meedoen en kans maken op 4 wasbeurten? Stuur dan nu even het woord car wash deze kant op via de Q-Music app. Dus heel simpel, het woord car wash deze kant op in de Q-app. Speel je zo mee met Bas betaalt je car wash.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
14: Kimmy is ik weer. Het is droog met af en toe de zon. Het is max 21 graden. Dan een blik op de weg. 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Dan kom je in 3 kilometer. 17 minuten is je vertraging. En 1 controle op de A2. Echt Maastricht. Staan ze bij Born bij 230,1.
15: Bas van Nimwegen.
14: Yes. Met Martin Garrix en Ed Sheeran zo. En dit

Ah ja. Ja, we snappen het. Ed's Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran, Back Here Music. En Repeat It, inderdaad. En dit is Dua Lipa. Oh, jongens. Oh ja, Don't Start Now, ja. Ach.

0: Teddy Swims bij Q Music en Mr. Know It All. Nou, laten we het hopen. Want we gaan spelen. Bas betaalt je car wash. En stel hopen dat Nicky dat ene liedje weet te herkennen. Nicky, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hopelijk ga ik jou wat wasbeurt geven.
1: Ja, ik hoop het.
0: Krijg je vaak te horen dat je een vieze auto hebt?
1: Ja, zeker een vriendin. Die heeft altijd een hele schone auto. Die lacht me altijd uit.
0: Oh ja. Ja, dat is dan altijd leuk als die dan bij jou in de auto komt ook.
1: Ja, dat zeg ik. Ja, anders moet je maar uit jouw auto, hoor.
0: Ja, precies. Ja. Nou, wat goed. Hopelijk kan je er trots maken dat je zometeen 4 wasbeurten binnensleept.
1: Ik hoop het.
0: We gaan Bas betaalt je car wash spelen. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet zometeen zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Dus je gaat beginnen met bijvoorbeeld alleen de baslijn van een liedje. En naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het nummer horen. Even later komt er dan een pianootje bij, of een gitaartje, de drums. Hoe sneller je de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt.
1: Oké.
0: En ben je te laat, dan heb je helemaal niks. Maar daar gaan we niet vanuit, Nicky.
1: Nee, we gaan ons best doen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Daar ga je.
2: 4 wasbeurten.
1: Is je vinkel van Kelly Clarkson?
2: Nee, nog 3
3: wasbeurten.

0: twee wasbeurten.
1: Oh, dit is Coldplay met Coldplay.
0: Viva la vida? Viva la vida! Hartstikke goed! Goed gedaan, Nicky!
1: Yay!
0: Nou, krap hoor! Jullie dachten aan het begin, ik hoorde nog iemand op de achtergrond, of niet?
1: Ja. Klopt, ja. Ja, klopt. Een
0: stalgenootje. Ah, wat goed. Ja, die hebben echt een teamwork van gemaakt. Kelly Clarkson hoorde ik jullie zeggen, maar dat was niet goed, nee.
1: Nee.
0: Uiteindelijk kwam hij, werd hij ook herkenbaarder. Viva la vida, Coldplay. Hartstikke goed. We gaan twee wasbeurten. Ja, twee wasbeurten naar je overmaker. Komen je kant op.
1: Nou, daar ben ik super blij mee.
0: Schone auto, heerlijk.
1: Schone auto.

Olivia Dean met So Easy. Lekkere zonnige ochtendmuziek. Hij heeft een iets mindere easy Sunday. Hij staat vanavond op Tomorrowland. Ja, zijn debuut. Nog nooit eerder heeft hij er gestaan. Vet toch? Calvin Harris hoort hem nu. Samen met Sam Smith. Dit is Desire by Q.

0: Calvin Harris en Sam Smith, Desire, hoorde je bij Key Music. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws zometeen met Rebecca.
1: Ja, vanavond natuurlijk de finale van het WK voetbal. En ik vertel je zo waarom daar waarschijnlijk vooral hele rijke mensen naartoe gaan.
0: En we gaan zometeen terug in de Top 40 Classic naar dit tv-programma.
2: Megan.
0: Het is heel gezellig.
3: Calm down and listen to daddy.
4: Not unless you get lost!
5: Don't shout. I know you're angry.
0: Ja, weet je nog welk tv-programma dit was? Je hoort het zometeen. En ook Blink Twice is van Shabuzi Mel Smith. Komt eraan.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.

0: WLTP-cijfer zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Joehoe! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze. In een leuk plaatje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
19: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca Looyen.
20: Goedemorgen. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe ze moeten handhaven bij de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Daar mag sinds gisteren geen zwaar verkeer meer rijden, omdat de staalconstructie niet veilig genoeg is. Maar toch rijden er nog altijd vrachtwagens overheen. Rijkswaterstaat is nog met de politie in gesprek over het uitdelen van boetes of andere maatregelen. De vermiste opvarende van een boot die gisteren zonk in Amsterdam is teruggevonden. Hij is overleden, dat heeft de politie bekendgemaakt. Gisteren werd er massaal naar hem gezocht. Toen was het vermoeden al dat het slachtoffer niet meer in leven was. Het is nog onduidelijk hoe zijn boot kon zinken. Er is in ieder geval geen aanvaring geweest. In Frankrijk heeft een meisje van 17 per ongeluk de verkeerde operatie gekregen. Ze moest eigenlijk behandeld worden aan haar enkel, maar toen ze uit de narcose kwam, waren haar verstandskiezen getrokken. Door een fout in het ziekenhuis waren twee patiënten door elkaar gehaald. De ouders van het meisje gaan nu een klacht indienen.
19: Klein verschilletje.
21: WK 2026.
20: Ja, voetbalfans die last minute nog naar de WK-finale van vanavond willen, die moeten diep in de buidel tasten. De laatste kaartjes worden voor gigantische bedragen doorverkocht. De duurste staat voor maar liefst 2 miljoen euro te koop. Andere tweedehands kaartjes gaan voor ongeveer €9.000 weg. De gemiddelde prijzen voor een voetbalwedstrijd zijn daarmee nog nooit zo hoog geweest. Vanavond speelt Spanje de finale tegen Argentinië en die begint om 9 uur. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag en het blijft overwegend droog bij een graad of 20. Morgen iets grijzer, maar af en toe breekt de zon door. Het wordt dan maximaal 23 graden.
19: Dankjewel Rebecca, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 2 files op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 14 minuten en de A58 Tilburg-Breda tussen

0: Oevenhout en Galder. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Kom je in 19 minuten. Twee controles staan op de A2 Echt Maastricht bij 230,5. En ook op de A16 Rotterdam-Dordrecht opletten bij 7,6.
1: Music. Bas van Nimwegen.
0: Krijsende kinderen zometeen in de Top 40 Classic. Ja, terug naar...

0: terug naar 22 jaar geleden, 19 juli 2004. Ja, als je toen de tv aanzette, dan hoorde je krijsende kleuters en allerlei horrorkinderen. Herken je deze lieder nog? Spannend tv-programma Super Nanny. Was toen voor het eerst te zien. De Britse Joe Frost was Super Nanny natuurlijk. Die echte horrorkinderen ging heropvoeden. Dat deed ze eigenlijk. Nou, en dat, er werd wat afgekrijsd.
1: I listen to daddy.
2: Not unless you get lost!
1: Don't shout. I know you're angry.
3: Oh, sit down.
2: Yeah, not you. Now get lost!
1: Listen to daddy. I'm here with daddy.
2: No, you're not. You weren't here to begin with.
1: You know why I'm here with daddy? Because I'm helping all of you.
0: Ja, dat is een beetje alsof ik mijn dochter van 2,5 hoor dit. Nee, zeker niet. Nee, maar dit is wel waar je dan een beetje voor vreest, toch? Als je dan ooit kinderen zou krijgen dat ze dan zo worden. Maar goed. Joe ging dus langs bij gezinnen met van die terrorkinderen. En die ging ze dan heropvoeden. Super Nanny, 22 jaar geleden dus voor het eerst te zien op tv. Ik heb hier weer 3 liedjes uit de top 40 van toen. Aan jou de vraag, welke wil je horen? Stemmen in de Q Music app. Leuk als je dat even doet via een audio-appje. Kan ik even horen hoe fris je klinkt op zondagochtend. Ochtend. Ga je voor Bluff and the Counting Crows?
4: Baby, ik Spanjaals besluit.
0: Stonden op 1 toen met Holiday in Spain. Ga je voor Maroon 5? Stond op 3 met This Love. Ja, deze ben je misschien een beetje vergeten. Maria Mena. You're the only one. Stond op 35 toen. Nou, kom maar op. Welke wil je zo meteen helemaal horen? Spreek het in de audio-appje in de Q-app Holiday in Spain. This Love of You're the Only One. Liedje bij de meeste stemmen hoor je zo.

0: Key Music.
1: Risk It All. Terug in de tijd naar 19 juli 2004. Toen was het programma Super Nanny voor het eerst te zien op tv met Joe Frost. Ja, toen in de top 40 Counting Crows and Bluff met Holiday in Spain was keuze 1 vandaag. Maroon 5 in This Love kon je uitkiezen. En Maria Mena met You're the Only One. Femke Bokstart die zegt Bluff natuurlijk. Heerlijk op de zondagochtend. Danny de Harder die zegt lastige keuze Bas. Doe mij maar Bluff, de Counting Crows met Holiday in Spain. Patricia van Holenstein die zegt heerlijk Bluff en Counting Crows. Luister hier op de camping in Zuid-Frankrijk. Lekker. Marie dan?
2: Doe mij maar Holiday in Spain, want ik stap net in de auto, vol bepakt en bezakt. Niet richting Spanje, maar lekker kamperen in Oostenrijk.
3: Hey Bas, goedemorgen. Van mij lekker Maroon 5 hoor. Hele fijne zondag.
4: Neem ik Spanje als besluit? Nou, als ik vandaag naar buiten kijk, graag.
5: Doe mij maar even Counting Crows van Bluff en Holiday in Spain. Dank je.
6: Ja, dat moet natuurlijk Holiday in Spain worden.
1: Nou, we hebben een uitslag. 7% van de stemmen voor Maria Mena met You're the Only One. 22% voor Maroon 5 en This Love. En ja, dik gewonnen. 71% voor Counting Crows en Bluff. Holiday in Spain is de top 40 classic vandaag. Thanks voor je stem weer.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Q-Music, the party.
13: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stilverkeerde Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaats met Lars Boelen en Edwin Orlander.
12: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
14: Q-Music.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Crayon kozijnen.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
22: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
23: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
25: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki.

0: Van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak. Kees-Mee tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeet.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap.

0: 20 is het. Morgen ietsjes grijzer en dan zo'n 23 graden. Dank je verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 2 kilometer. 14 minuten is je vertraging. Controles op de A2 echt Maastricht bij Born bij 230,5. Op de A13 staan ze Rijswijk Rotterdam bij 6,9. En de A16 Rotterdam-Dordrecht opletten bij 7,6.
1: Bas van Nimwegen.

0: Mensen onderweg naar een vakantiebestemming vandaag ook, zie ik. Ik zag ook een appje binnenkomen van Mandy. Die zit nu ook in de auto, stuurt ze. Heel even bellen, is wel leuk.
1: Hallo, goedemiddag, met Nick de Graaf.
0: Nick? Nick, je spreekt met Bas van Key Music.
1: Hey.
0: Ik zoek eigenlijk Mandy.
1: Mandy?
0: Ik denk dat we een verkeerd nummer te pakken hebben. Ja, ik probeer Mandy terug te bellen. Die heeft namelijk een berichtje gestuurd in de Key Music app. Maar dan ben jij denk ik niet, Nick, zo te horen.
1: Nee, ik lig hier lekker nog uit de brak in Kos, dus daar ben ik niet mee.
0: Je zit in Kos?
1: Ja, ik zit in Kos.
0: Hé?
1: Nee, dat ben ik niet. Je hebt echt een verkeerde te pakken.
0: Hé, wat gek. Maar ja, nu ik je toch aan de telefoon heb, ben je lekker door het geluid gegaan gisteravond?
1: Ja, niet alleen gisteren, al de week eigenlijk al, maar...
0: Ik hoor het ook wel een beetje aan je, ja.
1: Wacht, de housekeeping komt.
0: Wat zeg je nou?
1: De housekeeping staat in de kamer.
0: Oh, heb je wel een broek aan?
1: Nee, maar het ging goed. Het is een aardige losstaan, dus helemaal top.
0: Maar je bent een beetje met je vrienden?
1: Ja, ik ben met mijn vrienden, ja. Het is elke avond al bond gemaakt. En de drankjes vliegen om de oren.
0: Hey, tot hoe lang blijven jullie nog?
1: Tot morgen.
0: Oh, morgen inpakken.
1: Ja, morgenochtend worden we opgehaald, dus we gaan even doorhalen, denk ik, vanavond. Ja. En dan lekker het vliegtuig wordt ons geslaagd.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Ja, het klinkt echt alsof ik mijn eigen jeugd aan de telefoon heb.
1: Ja, goed hè. Waarvoor bellen jullie? Willen jullie Mandy bellen dan?
0: Nou ja, Mandy had een bericht gestuurd dat ze op weg is naar Frankrijk met de familie voor vakantie. Maar voor je het weet zit je in Kos, hè?
1: Ik denk dat het een hele andere vakantie gaat worden dan ik.
0: Nou, dat idee heb ik ook inderdaad.
1: Ah, net zo mooi natuurlijk. Iedereen moet zijn eigen vakanties hebben.
0: Ja, ik vond het hartstikke gezellig je gesproken te hebben, Nick.
1: Ja, ik vond het ook hartstikke gezellig.
0: Nou, jij hebt ook een goed verhaal, hè, in de kroeg vanavond.
1: Ja, precies.
0: Had ik ineens Key Music aan de lijn van morgen.
1: Aan de telefoon, ja. Ja.
0: Nou, sorry voor het wakkerbellen dan.
1: Nee, dat maakt helemaal niet uit, joh, want de housekeeping is toch wel wakker.
0: Nou, daarom. Doe je maten de groeten daar en geniet nog even.
1: Ja, dankjewel. Jullie nog succes vanavond.

0: Rexha en David Guetta. New Religion bij Q-Music. Hey, heb je het gezien? Afgelopen week, ik kreeg een pushmelding, misschien jou ook wel. In het nieuws dat de musical over het leven van Michael Jackson naar Nederland komt. Hij was eerder echt een groot succes op Broadway in New York. Ook in Londen, Australië draaide hij ook al. Ja, en nu komt die musical dus naar Nederland. Vanaf volgend jaar is hij te zien. MJ, The Michael Jackson Musical heet hij. Ja, dat gaat al een hit worden, toch? Dat kan eigenlijk niet anders. Nu draait natuurlijk ook die film over het leven van Michael in de bioscoop. Ook een groot succes. Daardoor wordt zijn muziek ook weer heel veel gestreamd over de hele wereld. Kan haast niet anders dan dat die musical ook een succes gaat worden. Dus dan dat wordt hem denk ik een beetje de soldaat van Oranje van 2027 dan. Denk je niet? Denk ik wel. Dus dan ga je dit weer horen.
1: Wegens succes verlengd.
0: Ja! Ja, precies. Allemaal reclamespotjes om hem ook te gaan zien. Gewoon 15 jaar lang gaat die musical gewoon draaien, denk ik. Nou, ik ben benieuwd. Vanaf volgend jaar dus te zien in Nederland. De musical over het leven van Michael Jackson. En je hoort hem nu op Q.

0: Teddy Swims bij Chemisch. Wat een goed liedje, hè? Jordi zijn nieuwste break-up en reverse alarmschijf van deze week. Stefan Bouwman, goedemorgen.
1: Hallo, goed nieuws. Bram is er ook, hoor. Maar die is nog even koffie halen.
0: Oké, okay, zijn auto parkeren. Hé, nog werk aan de winkel, zag ik, Steef, bij jou.
1: Wat dan?
0: In de WK-pool.
1: Oh nee, dat is verloren zaak.
0: Ja, je hebt nog één wedstrijd, hè? Als je die goed voorspelt, dan kan je nog een flinke stap maken misschien.
1: Echt? Nee, toch? Ik kan echt niet meer in. Ik sta echt bijna onderaan.
0: 46ste van de 53. En onze Bram Grieken is 36ste van de 53.
1: Ja, je hebt wel de baas boven bazen. En jij?
0: Ik sta 9e volgens mij. Ik heb heel lang op 3 gestaan.
1: Top 10?
0: Ja, dus...
1: Oké, maar wat heb jij voorspeld voor vanavond?
0: Nou, dat ga ik niet zeggen natuurlijk, want dan ga je het aanpassen.
1: Nee, dat kan helemaal niet meer. Het is al vastgelegd. Vertel.
0: Ik heb 3-1 voor Argentinië.
1: Ja, dat is waarschijnlijk wel waar.
0: En jij?
1: Volgens mij heb ik 2-1 voor Argentinië. Maar niet omdat ik het hoop.
0: Nee, ik hoop ook Spanje wint.
1: Ja. Dus dat.
0: We gaan het zien vanavond. Wie weet zij morgen een keer boven.
1: Nee, ik ben een soort pinautomaat in poeltje.
0: Jij sponsort eigenlijk de winst.
1: Ja, zodat iedereen weer lol kan hebben.
0: Nou, zometeen veel plezier.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt...

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: 12 uur, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
7: Goedemiddag. In Zwitserland is een Nederlander opgepakt voor een steekincident. Hij zou op het treinstation van Basel uit het niets een andere man hebben neergestoken. Dat gebeurde vrijdagmiddag. Volgens de Zwitserse politie stapte de Nederlander ineens op de man af en haalde hij uit met een steekwapen zonder daar een aanleiding voor te hebben. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Op de A1 bij Naarden is vanmorgen een aanrijding geweest door een spookrijder. Een man van 33 reed daar in de verkeerde richting. Volgens de politie was hij onder invloed. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt, wel was er veel schade. De verdachte is aangehouden en zijn auto en rijbewijs zijn ingenomen. Mensen in New York hebben dit weekend last van noodweer. De straten staan daar blank, er zijn blikseminslagen geweest en op sommige plekken zijn er zelfs overstromingen. De burgemeester heeft mensen daarom gisteren opgeroepen om binnen te blijven. De finale van het WK voetbal is vanavond in de buurt van New York, maar die is niet in gevaar. En komende dinsdag begint de Nijmeegse Vierdaagse weer en daar doen steeds meer jonge wandelaars aan mee. Het aantal twintigers is in 10 jaar tijd bijna verdriedubbeld, dat meldt de NOS. Ze hebben het wandelen tijdens de coronacrisis ontdekt of raakte geïnspireerd door influencers. Jongeren zijn ook meer op zoek naar activiteiten zonder telefoon en ze trekken graag de natuur in. En daar is wandelen natuurlijk perfect voor.
8: Ja, download de Lala-app. Er zitten al die basisscholen te groomen.
7: Dit
8: is hartstikke goed, toch? Gewoon lekker wandelen met z'n allen.
6: Ja, het is ook echt een leuke wandel-app. Helemaal gamification.
8: Nou, dat.
6: Ik heb hem ook.
8: Maar los van dat, het is gewoon ook echt goed voor je.
6: Ja, wandelen is goed.
8: Juist.
7: En het is perfect wandelweer ook vandaag. Een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog bij een graad of 20. Morgen iets grijzer, maar af en toe breekt de zon wel gewoon door. En het wordt dan maximaal 23 graden.
6: Prachtig bruggetje. Dankjewel, ja. Rebecca.
7: Gedaan.
6: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-music. Langste vertraging op de A1 Hengelo Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. 3 kilometer, een kwartier.
8: Bruk.
6: Bruk, Osnabrück.
8: Ja.
6: Nou. Entschuldigung.
8: Wandel niet te hard op de A2 richting Maastricht. Want daar staat een flitser bij 230.5. En op de A16 richting Dordrecht bij 7.6.
9: Music. Stefan en Bram.
6: Nu ben je letterlijk een taalnatie. Dat was ook nog eens Duits.

0: Q Music, daar aan mijn linkerzijde voor de laatste keer het gelegenheidsduo Bram Krikke.
1: Ja, en daar dus Stefan Bouwman. Ja, normaal zit daar Tom van der Weert, maar die was op vakantie. Hij is inmiddels wel weer in het land.
0: Ja, waarom is hij hier niet dan?
1: Ja, dat is gewoon pure luiheid.
0: Nee, ik weet het niet. Maar ja, we doen ook de middagshow. Dus ik denk dat hij gewoon nog even op adem moet komen.
2: Ja, ik wou net zeggen, als je denkt, hè, wat jammer, dan moet ik weer een week wachten voordat ik ze weer samen hoor. Nee hoor, morgenmiddag 4:00, acte présence.
1: Inderdaad.
2: Misschien 4:05, maar in ieder geval rond.
1: Ja, inderdaad, die tijd. Hoe is het, Steef? Gaat het allemaal goed?
2: Ja, zeker. Ja, weet je wat ik gisteravond heb gedaan?
1: Nou?
2: Ik moest iets terugbrengen wat ik gehuurd heb. Nou, lang verhaal. In ieder geval, dat moest ik terugbrengen.
1: Wat?
2: Ja,
1: wat?
2: Een grote accu. Ach, had ik nodig om bij een bruiloft te spelen.
1: Een of andere film.
2: Nee. Ja. Bij Videoland.
1: Ja, precies. Videoband.
2: Bleek dat ze dicht waren.
1: Ja. Ja, je moest een accu
2: terugbrengen. Ja, moest ik, nou, prima. Dus ik was wat later en ik moest nog eten. Dacht ik, ja, dan ga ik weer naar die McDonald's. Ga ik weer zo'n hamburger triest op een parkeerterrein in mijn eentje zitten klappen. Ik ga gewoon in mijn eentje uit eten.
1: Hé, wat goed.
2: Ja, dus ik ben naar een Van der Valkje gegaan. Daar gaat trouwens iedereen met zijn kinderen heen op zaterdagavond, dat wel. Maar gewoon lekker een keer in mijn eentje uit eten.
1: Ja, maar dan telt de Van der Valk niet.
2: Hoezo niet?
1: Ja, dat is eigenlijk ook gewoon een soort McDonald's hapsnap. Alleen nou, zit je dan niet in de auto, maar dan zit je in een hotel.
2: Maar met bediening en gezond. En er zat in ieder geval iets groens op een bord.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ja. Het is ook echt altijd wel lekker hoor, daar niet van.
2: Doe jij dat wel eens in je eentje uit eten?
1: Nou ja, soms wel. Soms wel. Ja, maar het is ook altijd, ja, je voelt je wel een beetje opgelaten, ja.
2: Nou, had ik dus niet. Ik had dus gedacht, nou, dit ga ik spannend vinden of zo. Mensen gaan raar naar me kijken, maar dat doen ze toch al, dus dat scheelt. Maar dat viel reuze mee.
1: Ja, omdat het is niet de eerste keer dat er een loesje figuur in de Van der Valk zit.
2: Ja, goed. Dus met jou, je hebt weer kleine oogjes.
1: Ja, ik heb een beetje een korte nacht gehad, maar dat maakt allemaal niet uit. We hadden een logier.
2: Een logier?
1: Een logier van 2. Het lichtje van Robin. En die was toch rond 1:55 wakker.
2: 2 is nee ook, hè?
1: 2 is nee. Als in?
2: Dat ze... Helemaal erin mee en daarna wat dan? Dat als kindjes 2 worden, dat ze overal nee op gaan roepen.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja.
1: Dat klopt. Maar ongelooflijk schattig kind. En het was ook hartstikke gezellig. Alleen wel een kort nachtje.
2: Ja, 5:00 is wel vroeg, ja.
1: Ja, en ik dacht nog, weet je wat, ik ga die WK-wedstrijd niet kijken met Engeland en Frankrijk. Want wat mis je nou met zo'n troostfinale?
2: 16.000.
1: 6-4. 6-4 is het geworden. Het is toch ongelooflijk.
2: Zoveel doelpunten.
1: Leukste wedstrijd van het hele toernooi gemist. Nou ja. Goed, we zijn ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt vandaag. Kom maar lekker gezellig bij in de Q-app. We lezen en zien alles.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Ondertussen is het gezellig in de Q Music app. Even kijken, ik zie hier een bericht van Miranda. Ik rij de uitstroom van de Dominator.
0: Oh ja, dat is gewoon die gekke, dat is een hardcore festival, toch?
1: Juist, dus die zal nu wel zo gaar als een aap zijn.
0: Nee, die helpt dan de bezoekers weer naar huis gaan, denk ik.
1: Zij rijdt de uitstroom.
0: Ja, dan denk ik dat je dus...
1: Of gaat zij nu weg van dat festival zelf?
0: Weet je, we zullen het nooit weten.
1: Nee, nou, dan moet ze zich toch nog eventjes melden.
0: Michel is erbij.
2: Ik heb even de aanhanger weggebracht vanaf het mooie park Marveld Recreatie.
0: Leuk.
2: En ik rijd nu weer terug naar Marveld Recreatie. Om een heerlijk 3 weken vakantie te vieren.
0: Heerlijk.
2: En lekker af en toe de kop eraf te zoeken. Lekker man, heerlijk genieten.
0: Gewoon neem geen probleem.
1: Heerlijk. Even kijken, Saskia zegt op deze zondag genieten van onze 2 tacklepups. Gisteren opgehaald, ook echt 2 tegelijk.
0: Zie je die foto?
1: Ach ja.
0: Oh, wat een poepie.
1: Een kortharige tackle.
0: Kleine borstjes.
1: Ongelooflijk schattig.
0: Ja, Elster, tas aan het inpakken, ook voor vakantie, begint morgen.
1: Even kijken, Olivia zegt ik ben onderweg naar mijn hockeystrandkamp.
0: En Ellen, wat heb jij allemaal gedaan vandaag?
3: Wij zijn vanmorgen om 9:00 vertrokken naar de jachttraining in Hengelo, Gelderland. En nu op de terugweg om vanmiddag badmeester te zijn in Weijen.
1: Zo, druk. Kijk aan. En heb je nog wat geschoten?
3: Nee, wij schieten niet. De bedoeling is dat de hond het ophaalt. En dat lukt uitstekend.
1: Oké, dus het is meer... Dus dan loopt er een of andere fazant of zo. En dan gaat die hond, die grijpt hem in de nek en dan komt hij hem brengen.
3: Nee, dat mag niet. Nee.
1: Oh.
3: Alleen aangeschoten wild, dus dood wild haalt hij op, of de dummies.
1: Maar wie schiet hem dan?
3: Ze zijn al geschoten.
1: Oh, ze zijn al geschoten.
3: Het is altijd dood wild.
1: Oké, dus dan ligt het gewoon een veld met allemaal dode kippen en dan gaan die honden gaan hem halen.
3: Nou, meestal zijn het gewoon apporten. En ze weten niet waar ze liggen. De bedoeling is dat ze hem opzoeken.
0: Ja, sorry Ellen. Bram heeft dit weekend de Odyssey gekeken, die film. Dus hij wil overal strijd en gekke actie wil die zien. Maar dit is gewoon de honden halen iets op wat al lang niet meer leeft.
1: Ja, ja, precies.
3: En precies.
1: Wat voor hond heb je?
3: Ik heb een
0: flatcoat
3: retriever.
1: Oh ja,
0: flatcoat retriever. Ik ga even googlen.
1: Dat is best wel een grote hond. Hoog op de poten.
3: Ja, middelgroot.
0: Lang haar heeft
1: bruin.
0: Ja.
3: Wij hebben een bruine en thuis hebben we nog 2 zwarte.
1: Oh ja, nou geweldig leuk. En dan en vandaag had je ook dus nog wat op de planning?
3: Ja, ik ben vanmiddag badmeester.
1: Ja, fantastisch leuk. Nou, we hopen dat je daar niemand hoeft te apporteren.
3: Nee, dat hoop ik ook niet.
1: Nee, dat zou toch wat minder zijn.
0: Met die haak.
1: Maar je hebt een lekker weekendje zo.
3: Ja, dat klopt.
1: Nou, heerlijk. Gezellig dat je luistert in ieder geval. En nou, blijf ook ons op de hoogte houden van je avonturen,
0: en Ellen. Nog één vraag, Ellen. Hoe heet de hond?
3: Joy.
0: Joy.
1: Joy.
0: Wat een leuke naam.
1: Ja, en die heeft Joy van dode kippen. Goed, Ellen. Geniet van je zondag.
3: Hoi.
0: God, het liedje begint alweer. Daar gaat hij. 3, 2...

0: Twente en 3-2-1 op Q-Music. Bram, wat gaan we zo meteen doen?
1: Team Stefan versus Team Bram.
0: Leuk. Wil jij alvast gewoon even nadenken, want het is de laatste keer dat we samen zitten, welk spelletje we gaan doen?
1: Ja, dat is goed. Ik ga dat eens even goed op broeden.
0: Want het is vaak 30 seconds, maar er zijn zoveel meer spelletjes in de
1: daarom,
0: wereld.
1: Dus ik ga er even goed op broeden en dan doen we even een originele afsluiting.
0: Leuk. Ook zo meteen Afrojack op Q. In my world.
2: Ja. Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse-T, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: jaren.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: 1 over half 1, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Bram, op je plaats. Langs de vertraging op de A12, Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven, 8 kilometer. Ongeveer 20 minuten vertraging.
9: Ja, en flitsers op de A2 richting Maastricht bij 230.3. Op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A50 richting Zwolle bij 213.3. Alles punt 3.
10: Stefan en Bram.
8: Q-Music. Team Tom versus Team Bram.

0: zo worden ze niet meer gemaakt.
1: Team Tom versus Team Bram.
2: Team Stefan versus Team Bram.
3: Wist je, de Brian May is jarig van Queen.
2: Wat?
3: Brian May is jarig van Queen.
2: Brian May, de gitarist,
3: schrijver, zanger. Ja.
2: Ja.
3: Leuk, hè?
2: Van We Will Rock You.
3: Hij is niet de bassist.
2: Nee. Gitarist.
3: Ja.
2: Ja, geweldig.
3: Ja, sorry, ik onderbrak je.
2: Ja, met dat lange haar.
3: Met het lange haar.
2: Legend
3: in the game.
2: Heb je toen gezien dat hij bij Coachella toen een guest act was en dat al die Amerikanen hem niet herkenden?
3: Ja, maar, was dat niet bij Teddy Swims? Ja,
2: nee, bij Benson Boone, dacht ik.
3: Oh, Benson Boone had hij.
2: Ja, echt gênant was dat. Ja. Echt gênant. Zo'n legende op het podium en niemand... Het gaat al veel te lang over Queen.
3: Ja.
2: Team Stefan versus Team Bram. We spelen altijd een spelletje en dat doen we in teamverband. Team Stefan, naar wie ben jij op zoek vandaag?
3: Ik ben op zoek naar een dame die geobsedeerd is met voetbal en de WK-finale geen seconde daarvan wil missen.
2: Oké, maar geobsedeerd op voetbal. Heel veel dames kijken bijvoorbeeld wel het WK en niet clubvoetbal. Maar wel het WK-fanatiek.
3: Ja, daarom.
2: Dat telt toch ook gewoon?
3: Geobsedeerd door het WK.
2: Ja, maar geobsedeerd is wel echt... Dan ben je de nummer 1 voetbalfan. Maar nou, als je het gewoon leuk vindt...
3: Die zoek ik.
2: Nee, dat...
3: Waarom mag dat niet?
2: Gewoon lekker breed, toch?
3: Oké, nou, een brede vrouw...
2: Nee.
3: Nee. Wat bedoel je dan?
2: Gewoon iemand die het WK-voetbal... Het is jouw team, ik bemoei me ook
3: Ik zoek dus blijkbaar alleen maar iemand... die vanavond naar de finale gaat kijken. Dat is ongeveer heel Nederland, denk ik.
2: Maar dan een vrouw.
3: Ja, mag dat wel?
2: Ja, dat mag.
3: Want ik gok namelijk dat jij meneer hebt.
2: Ik heb een meneer, ja, dat klopt, voor Team Bram. En ik had gisteren namelijk was ik op zoek naar iemand die de Odyssey had gekeken... en daar fan van was. Die had ik gevonden in Kevin. Maar Kevin reed net de grens over, waardoor zijn verbinding wegviel... en ja, wij het spelletje niet konden spelen. En dat vond ik heel jammer.
3: Ja.
2: Dus ik strijd gewoon met Kevin.
3: Die krijgt een tweede kans.
2: Een tweede kans voor Team Bram.
3: Arme Kevin. Dus, ben je een dame die voetbal gaat kijken?
2: Ja, dan zit je niet in Team Bram.
3: Of ben je Kevin?

0: Suzanne Freek.
1: Stefan.
2: Versus Team Bram.
3: Ja, en in Team Bram zit Kevin. Kevin, hallo.
4: Goedemiddag Bram, daar ben ik weer.
3: Ja, gisteren zat je ook al in mijn team. Alleen toen reed je net de grens over, toen viel die weg. Ben je nu uit de buurt van de grens?
4: Ja, nou wel iets verder. We zijn wel weer onderweg terug naar Nederland, maar... Ik bereik niet... is nou luid en duidelijk.
3: Ook, je gaat toch niet weer binnen nu en 5 minuten de grens over?
4: Nee, ik sta nu stil, gewoon in een woonwijk.
3: Dan moet het vast goed komen. Kevin, we gaan natuurlijk voor de winst. Daarvoor moet je winnen van Team Stefan. En jij was op zoek naar iemand, een dame die de WK-finale gaat kijken.
1: Zeker, en Tatjana is die dame. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Stefan en Bram. Hallo.
1: Twee vragen. Vraag 1, wie gaat er winnen volgens jou?
5: Ik denk Argentinië.
1: Oh, je hoopt...
5: Spanje. Ja,
1: en waar ga je kijken? Met wie ga je kijken? Hoe ziet het eruit vanavond?
5: Thuis met mijn man kijken. Ja. En ik hoop dat mijn dochter ook nog wakker kan blijven, maar ik weet het niet.
1: Nou, in ieder geval de eerste helft, toch? Of in ieder geval voor de eerste waterbreak. Dat komt wel goed.
5: Ja, de eerste helft lukt zeker. Ja,
3: alleen die halftime show, die duurt nogal eventjes.
1: Ja.
3: Dus voor het weet wordt het toch alweer middernacht, denk ik.
1: Dat deze echt
5: wel vakantie. Wel...
3: Ja, dat scheelt dan weer. Dat scheelt goed. Ja. Wij gaan spelen 30 seconds.
1: Oh, gaan we toch 30 seconds doen?
3: Ja, ik dacht, ik doe toch even iets creatiefs. 30 seconds.
4: Gaan dingen... dat ik niet binnen 30 seconden wegval, hè?
3: Nee, niet doen hoor, Kevin.
1: Ja, zullen we voor de zekerheid beginnen met Kevin dan?
4: Nee,
3: laten wij gewoon beginnen, Kevin, voor Team Bram. Ik ga dingen aan jou omschrijven en aan jou de taak om te raden... wat ik toch in hemelsnaam bedoel. Ben je er klaar voor?
4: Zeker, 100%.
3: Daar gaat de tijd nu in. We zijn op zoek naar... Ach, dit is de partij van Rob Jetten.
4: D66.
3: Ja, heel goed. Dit is een kledingwinkel met 2 letters. Niet CNA, maar...
4: H&M?
3: Ja, inderdaad. Dit is de Queen of Pop.
4: Michael Jackson.
3: Ja, dat is de King of Pop. Maar wie is de Queen?
4: Oh, Madonna.
3: Ja, heel goed. Dit is een volgens mij een tekenfilm. Tudum, tudum, tudum. Tudum, tudum, tudum.
4: Pink Panther.
3: Ja! Oh, wat goed zeg. Ja,
1: in de zoomer, heel knap.
3: Kevin, jongen, echt geweldig. Je hebt er 4 van de 5. Dat is echt een mooie prestatie. Team Stefan met Tatjana.
1: Ja.
4: Aan jullie succes met Tatjana.
3: Om
5: ja,
3: dank
5: je, Kevin. Je hebt een goede score neergezet.
4: Ja, dat misschien doe jij het wel beter. Wie weet.
3: Hey, kom
4: wie
3: op, jongens. Het is ook gewoon strijd, hè?
5: Oh ja.
3: Het is geen koffie.
1: Beetje hekel aan elkaar hebben. Kom op. Oké, Tatjana, daar gaan we. In 3, 2, 1. Niet de tweede, maar de...
5: Derde?
1: Nee, daarvoor.
5: Eerste?
1: Ja, en toen was iedereen op elkaar aan het schieten. Dat heette toen... Alle landen deden met elkaar op een vervelende manier.
5: Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, dit is ook een dier en je kan er ook op fietsen. Fietsmerk. Lange nek hebben ze.
5: Gazelle.
1: Ja, hij was ooit minister-president. Voordat
5: Rutte?
1: Ja, met de voornaam erbij.
5: Mark Rutte.
1: Ja, hier komt Gyros vandaan.
5: Griekenland, Spanje. Ja,
1: en hij was de zanger van...
3: Ook de tijd is om. Ook knap gedaan.
1: Ook 4.
3: Ook 4. Kevin, ja, ook 4.
5: Nou, 4-4.
3: Helaas, nee, natuurlijk niet. Allebei de prijzen.
4: Allebei,
3: Bram,
4: ik wil heel even iets zeggen. Ik vind het echt, en Stefan ook, super tof dat ik nog een tweede kans heb gekregen.
3: Ja, natuurlijk, Kevin. Ja, dat kon ook niet anders natuurlijk na zo'n verbinding.
4: Echt, super.
3: Maar dan moet je het ook nog maar waarmaken. En dat heb je gewoon gedaan. Gefeliciteerd, je wint het Q-prijzenpakket. En
4: ja, dankjewel.
3: Tatjana, hij komt ook jouw kant op.
5: Ah, oh, super, dankjewel.
4: Gefeliciteerd, Tatjana.
5: Ja, Kevin.
3: Jongens, wat zeg ik nou? Er is ook een beetje strijd, hè? Het is niet alleen maar koffieleuten.
1: Ja, scheld elkaar even uit.
4: Nee, dat kan ik niet.
3: Hey, geniet van jullie zondag.
4: Jullie ook een fijne uitzending.

0: Turn the Lights Off op Q Music. Stefan en Bram hier.
1: Ja.
0: Ja,
1: hallo.
0: En iemand is ook aangeschoven.
1: Ja, dat is onze allerliefste Rebecca.
2: Hallo.
1: Hallo. Rebecca, looi van het nieuws. Excuus. Ja, nieuwsautoriteit, hè, moet je toch altijd wel met een beetje autoriteit aan behandelen.
0: We zijn ook wel vrienden, dus op zich.
1: Nee, daarom. Ja. Dus voor ons is het ook gewoon lekker Rebecca. Wat zit er in het nieuws?
2: Nou, er rijden nog steeds vrachtwagens over de kapotte brug bij Gorinchem. En ik vertel je zo of je daardoor ook echt in kan storten.
0: Spannend. De A27, toch?
2: Ja.
0: Ook som je hoor je.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.

0: Het Zomerbreak op Landal.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Odido.
6: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: 2 over 1. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
7: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen bij de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum gaan duren. Daarvoor wordt er nu eerst onderzoek gedaan naar de exacte problemen aan de staalconstructie en naar de mogelijke oplossingen. Maar in de tussentijd is er geen groot gevaar, benadrukt Rijkswaterstaat bij de NOS.
8: Hij stort niet in, hij zal eerst vervormen. Maar op het moment dat hij vervormt, dan wordt de brug niet meer bruikbaar voor alle verkeer. Dus dat willen we te alle tijden voorkomen.
7: Ja, daarom mag er voorlopig geen zwaar verkeer overheen. Vrachtwagens moeten omrijden. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete. Er is meer bekend over de spookrijder die vanmorgen vroeg een ongeluk heeft veroorzaakt op de A1. Hij is daarbij frontaal op een taxi gebotst. Daar zaten op dat moment 3 mensen in, maar zij zijn allemaal ongedeerd gebleven. De spookrijder was volgens de politie onder invloed. Hij is opgepakt en zijn auto en rijbewijs zijn ingenomen. De vermiste opvarende van een boot die gisteren zonk in Amsterdam is teruggevonden. Hij is overleden, dat heeft de politie bekendgemaakt. Gisteren werd er massaal naar hem gezocht, maar toen was het vermoeden al dat het slachtoffer niet meer in leven was. Het is nog onduidelijk hoe zijn boot kon zinken. Er is in ieder geval geen aanvaring geweest. En in Frankrijk heeft een meisje van 17 per ongeluk de verkeerde operatie gekregen. Ze moest eigenlijk behandeld worden aan haar enkel, maar toen ze uit de narcose kwam, waren haar verstandskiezen getrokken. Door een fout in het ziekenhuis waren 2 patiënten door elkaar gehaald. De ouders van het meisje gaan nu een klacht indienen.
9: Doodeng. Ja, het ding is dus, ik moet over 2 weken mijn verstandskiezen laten trekken. Dan is er dus een kans dat mijn enkel wordt behandeld. En dat vind ik ook een enge gedachte.
7: Tenzij je daar ook last van hebt.
9: Nee.
10: Bedenk er geen endeldarm meer. Het is toch echt doodeng dat dat fout kan gaan.
9: Eng.
7: Goed, het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van

0: Zon en regen vandaag bij een graad of 20. Morgen iets grijzer, maar af en toe breekt de zon nog door en het wordt dan maximaal 23 graden.
1: Wacht, wanneer moet je dat laten doen?
2: Nee, niet over 2 weken, over 3 weken. Na de middagshow.
1: Maar dat zeggen, dan kan je echt niet lullen hoor.
2: Nee, dat ga ik ook niet doen.
1: Er is een dikke plofkop hier.
2: Ja, Tom die trekt dus iedere dag zijn kiezen. Als je zijn hoofd bekijkt.
1: Ja. Dat kan er niet.
0: Nee. Hij is er niet
1: om zichzelf te verdedigen.
2: Nee, doe is niet zo laag.
1: Ik ga je snitchen, ik ga dit opsturen naar hem.
2: Ja, goed.
1: Vertragingen A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 3 kilometer een kwartier. En ook de A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Duiven 8 kilometer 20 minuten.
2: Ja, flitsers op de A2 richting Maastricht bij 230.3. Op de A10 richting de Zeeburger Tunnel bij 11.3. En tot slot op de A59 richting Den Bosch bij 111.9.
3: Music. Stefan en Bram.
1: Echt een talk.
2: Betrapt.
1: Kan je niet zeggen over Tom.
2: Kan niet.

0: voor alle vrijgezette vrouwen van Nederland. Marry You is niet meer van toepassing op Bram Krikke.
1: Wel nog van toepassing bij Stefan Bouwman.
0: Nee, ik ben, ik ben niet getrouwd.
1: Ik ben niet gezet. Getrouwd.
0: Nee, maar wel bezet. Je hebt
1: ja, maar dat telt niet.
0: Reiskool, andere kant. Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dankjewel. maar dat telt niet, hè, want ben je niet getrouwd, dan heb je schoolpleinliefde.
0: Nou, ze wel onze
1: nee, ja, grapje. Nee, Steve, ik wou het even over het volgende hebben.
0: Ja?
1: Is er iets wat je graag zou willen leren? Dus dat kan zijn een nieuwe sport, een nieuwe taal, een ambacht.
0: Een ambacht. Oh, je vraagt naar mij.
1: Ja, waar je misschien ook al wel mee bezig bent.
0: Het lijkt mij echt superleuk om zo'n goudsmidcursus te doen. Om dus echt sieraden te kunnen maken. Waarom moet je nou om lachen?
1: Ja, wat specifiek.
0: Dat is toch cool?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, dat lijkt me echt super vet. En jij?
1: Nou, wat mij, ja, ik heb heel veel dingen op mijn wenslijstje. Ik zou dus best wel willen leren imken. Dus bijen houden.
0: Zo.
1: Dat lijkt me dus leuk.
0: Wie is Imke?
1: Nee, ja. Van Britt en Imke? Nee. Imker.
0: Ja.
1: Cursus Imker. Ik zou graag willen leren Muay Thai.
0: Oh, ja.
1: Lijkt me vet om te kunnen.
0: Je hebt toch een tijdje toch gebokst en zo?
1: Ja. Ja, vind ik ook heel leuk. Doe ik af en toe nog. Tennis.
0: Tennis, ja, die wil ik ook wel.
1: Ook wat vet. Ja, en Spaans zou ik willen leren.
0: Ja, die hadden we vorige keer inderdaad breed uitgemeten.
1: Ja, nou ben ik daar een beetje mee bezig. En ik ben een beetje bezig met tennis. En dan houdt het ook wel op. Maar ik ben ook wel benieuwd. Misschien zit je te luisteren. Heb jij ook wensen? Of ben je daadwerkelijk al begonnen met lessen? Of om iets te leren? Iets nieuws, wat al heel lang op je lijstje stond? Laat het even weten in de Q-app. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. En misschien steekt het ook wel aan.
0: Dan heb je er weer één bij.
1: Hij is toch niks leukers dan nieuwe dingen leren in het leven?
0: Nee. Kan je al een beetje tennissen?
1: Nope.

0: Post Malone, I had some help.
1: Ja, ik gooide net eventjes de vraag op. Wat zijn leuke nieuwe dingen die je wil leren? Mij lijkt het bijvoorbeeld leuk om Muay Thai op te pakken.
0: Om mensen helemaal voor rot te slaan.
1: Ja, ik heb onlangs een beetje tennis opgepakt. Dat leek me wel lachen om te leren. Nou, ik bak er helemaal geen pepernoot van, maar dat geheel terzijde.
0: Wel leuk.
1: Wel leuk, Spaans leren lijkt me ook fantastisch. Nou, laten we eens even kijken wat er binnenkomt. Hier, Linda, ik ben bezig met mijn eerste jaar moestuinieren.
0: Oh,
1: ook
0: leuk.
1: Een soort sport.
0: Ja, kan je ook aardig wat. Je hebt trouwens een fuck off, I'm gardening shirt aan.
1: Ja. Ja, nee, maar dat zit er nog even niet in.
0: Dat is niet jouw ding. Astrid, die wil heel de leven lang al piano spelen. En op de 53ste is ze eindelijk begonnen met het leren.
1: Kijk, wat goed. En dat is nooit te laat, hè?
0: Zeker niet.
1: Lianne zegt, ik zou graag weer leren golfen.
0: Oh ja, leuk. Ik golf ook, is echt leuk.
1: Hey, golf.
0: Ja, er wordt op een gekke manier neergekeken op die sport. Dat omhoog gevallen zou zijn, als je dat wat ik bedoel.
1: Ja, dat het voor de elite zou zijn.
0: Maar dat is al lang niet meer. Al lang niet meer.
1: Want jij bent gewoon een hagenees die het
0: daarom doet. Met tattoetjes. En Monique die zegt, mijn man gaat leren kitesurfen in Spanje. Dat zijn andere golven.
1: Dat is ook wel heel erg leuk. Vooral veel vrouwen hè, melden zich.
0: Meestal wel, ja.
1: Roxanne, boekbinden. Boekbinden, zegt ze.
0: Boekbinden, ja. Saxofoon wil Joyce heel graag leren spelen.
1: Catharina zegt, een glas in lood cursus lijkt me leuk.
0: Oh, dat is cool. Is ook mooi in je huis.
1: Ja, dat zou ik nou ook wel in mijn huis.
0: En dat soort ambachten sterven uit, dat is ook echt nodig.
1: Vind ik ook.
0: Ja.
1: Het ziet er ook lekker creatief uit. Maar ja, of dat nou mooi in een Phoenix-wijk staat.
0: Nee, bij jou is het misschien niet helemaal.
1: Dat denk ik dan weer. Nou goed. In ieder geval, we hebben ook nog mensen aan de telefoon. Laten we beginnen met hallo Cynthia. Hallo Cynthia.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Nou, Cynthia, in al die waslijsten met nieuwe sporten, nieuwe talen, noem maar op. Wat zou jij graag willen leren?
2: Ik zou wel een cursus barista willen volgen.
1: Oh, kijk.
0: Heel erg leuk.
1: En gaat het dan vooral om de ultieme koffie? Of wil je gewoon van die figuurtjes creëren in je koffie?
2: Ja, beide wel eigenlijk. Ja. Gewoon omdat ik zelf ook heel veel van koffie hou.
1: Ja, dan is het op je lijf geschreven. Ga je het ook daadwerkelijk doen?
2: Nou, ik heb wel informatie erover ingewonnen, maar ik heb me nog niet ergens voor ingeschreven, zeg maar.
1: Oké, nou, dan is dit het teken.
2: Ja, Cynthia. Zeker. Dat moet zo zijn.
1: Ja, en dan gaan we je avontuur volgen.
2: Ja.
1: Dat zou toch heel erg leuk zijn.
0: En als je nog ergens stage moet lopen voor je cursus. voor mij mag je hier ook over komen zitten, hoor.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ja, hoor.
1: Heerlijk.
2: Oh,
1: en ik ben eigenlijk ook wel voorstander van dat Cynthia de nieuwe barista wordt.
2: Oh ja, ja.
1: Ik vind namelijk al die barista's met allemaal, dat zijn allemaal van die mannen met een knot. En zo'n leren schort, weet je wel. Ja, dat moet gewoon anders. Dat is geen gezicht.
0: Oh, even dubbel check, Cynthia. Heb jij een knot en een leren schort?
2: Nee, en ik werk ook niet in de horeca, dus...
0: Oh, dat scheelt. Ja, oké,
1: nee,
0: top.
1: Nee, nou, dat
0: mag.
1: Toch, de nieuwe lichting barista's, daar is ze, Cynthia. Nou, Cynthia, dankjewel voor het delen en heel veel succes.
0: Hoi, hoi.
2: Dankjewel, doeg. Nou,
1: oké, en dan hebben we ook nog Ingrid aan de telefoon. Hallo, Ingrid.
3: Hallo.
1: Hallo. Ja, wat wil jij graag leren?
3: Toch graag Spaans leren.
1: Spaans. En zit je nu ook in Spanje, of niet?
0: Zo klinkt het wel, hè?
3: Ja... Nou, ik ben net terug.
1: Oh, je bent net terug. Nee, je klinkt heel ver weg.
0: Ja.
1: Maar nou, wat ontzettend leuk. En wat is de reden dat je dat wil leren?
3: Ik moet nog 3 jaar werken en dan wil ik overwinteren in Spanje.
1: Oh, wat heerlijk. En over overwinteren gesproken, hoeveel maanden wil je dan ertussenuit?
3: Ja, toch wel 3-4 maandjes in de winter weg.
1: Juist, en dat je dan gewoon ook lekker een beetje je mannetje staat. Dat je een beetje Spaans kan.
3: Juist, ja.
0: Maar
3: ja.
0: Gewetensvraag. Veel mensen die gaan overwinteren in Spanje... die komen uiteindelijk in een soort klein Nederland terecht... waar ze alleen maar frikadellen klappen... en gewoon Nederlands praten met de buren. Heb je wel Spaans nodig daar?
3: Nou, ik ga altijd naar Caluela. Dus de meeste Spaans praten wel Nederlands.
0: Ja, ik wou dat zeggen, ja.
1: Ja, nou, maar dat is ook wel lekker. Willen het niet zo vlotten met die taal. Dan kan je daar altijd nog op terugvallen, toch?
3: Ja, toch?
1: Ja,
3: er wordt meer Nederlands gesproken dan in Nederland tegenwoordig.
1: Nou, precies. Nou, Ingrid, heel veel succes. Ben je al begonnen ermee, of dat nog niet?
3: Wat zei je?
1: Ben je al begonnen?
3: Nee, ik ben wel aan het zoeken online voor een gratis...
1: Misschien Duolingo is misschien even een goede instap.
0: Oh, die app is gratis.
1: Dat is een gratis app.
3: Oké. Okay.
1: Ja. En het is ook een beetje een spelletje. Dus dan moet je iedere dag leren wat nieuwe woordjes. Leer je een beetje grammatica.
0: En als je het niet doet, dan gijzelt die uil je familie.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Het heeft wel vergaande gevolgen. Maar...
1: Ja. Ik zou het lekker downloaden. Duolingo heet het.
3: Dankjewel voor de tip.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: En heel veel succes.
3: Ja, dankjewel.
1: En doei, adios.
3: Doei, doei.
1: Ingrid.
3: Doei.
1: Doeg. Ja, doei is geen Spaans. Toch zeg.

0: Shanna Spyro, Material Lover op Q-Music. Laatste editie van Stefan en Bram.
1: Juist. Zometeen gaan we weer een mooie prijs weggeven. Ik kan alvast wel een hintje geven.
0: Ja.
1: Is dat leuk?
0: Ja, geef me een hintje.
1: De prijs heeft te maken met het volgende. Allemaal magisch.
0: Is er geen enge clown?
1: Nee.
0: Oh, gelukkig, oké. Okay.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap,

0: winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus. It's
13: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Oh, sorry, 2:04, beetje laat. Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A12, Oberhausen-Arnhem. Tussen Beek en Duiven, 6 kilometer, ongeveer 1.5 uur vertraging.
17: Het is al laat, snel door.
13: Stefan en Bram.
17: Ja, die flitsers, joh, ze zijn er.

0: Drive safe.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, dat weten we nog niet. Maar zometeen ga ik het onthullen en omschrijven. En mocht je tijdens die omschrijving nou denken... ja, dat is het nou echt iets voor mij, dat wil ik hebben. Ja, stuur dan even dat mot ik hebben via de Q-Music app.
0: Zo simpel kan het soms zijn, Bram.
2: Zo simpel kan het zijn. Mag ik van jou een galmpje op de stem?
0: Jazeker. Wil ik ook eens een leuk muziekje erbij?
2: Ook een leuk
0: muziekje. Voor de bekendmaking. Doe even een muziekje.
2: Oké, eerst even een galmpje. Ja, daar is die. Nee, dit is te veel galm. Ja, dit is het goed. Oké. Het kleedje gaat er nu af.
0: Oh.
2: En wat is het? Ja, dit is wel echt zo waanzinnig jaloersmakend goed. Namelijk de Bassie en Adriaan ultieme collectie. Iedere DVD van Bassie en Adriaan is aanwezig. Het zit ook in een DVD-box en dat lijkt op de caravan van Bassie en Adriaan.
0: Leuk.
2: Dus je krijgt een soort, best wel een groot ding. En daar zitten 28 DVD's in met werkelijk ieder materiaal wat ze ooit hebben gemaakt. Staat erop. En dat dus in een fantastische caravan-box, DVD-box. Ja, als je het ziet, dan wil je het hebben. Het is echt zo. En het is nogal duur. Maar hoe duur denk je dat het is, Stefan?
0: Hoeveel dvd's zijn het?
2: 28.
0: Ach, dat weet ik veel. 100 piek, 90 euro.
2: 3060 minuten speeltijd zit er.
0: Ja, ik denk 90 euro, zoiets, 100 euro.
2: 350 euro.
0: 350 euro?
2: Ja, maar dan heb je dus wel alles in een hele vette box.
0: Mogen we dit wel weggeven?
2: We mogen dit waarschijnlijk niet weggeven, maar dat is te laat. Wil je deze dvd-box winnen, stuur dan dat mot ik hebben.

0: Zo, dit zou nog echt nog 3 minuten zo mogen doorgaan.
1: Kan nog een keer draaien.
0: En dan gaan we weer.
2: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Helaas, we hebben nog een prijs weg te geven.
1: Ja, we hebben al ruzie met de baas door die prijs, denk ik.
0: Zeker, want die prijs is €350 waard. Jezus. En dat gaat om een Bassie Nadriaan DVD-box. En dan denk je, waarom is dat €350? Nou, het is een, de ultieme collectie. Dus letterlijk, iedere minuut die is gedraaid met Bassie Nadriaan is in die box te vinden. En die box ziet eruit als de caravan van Bassie Nadriaan. En ook echt groot, hè?
1: Ja, tuurlijk is het niet groot. Het is een 1600 dvd's.
0: Nee, 28.
1: Nou, ik vind het veel op.
0: 2800. Nee, 28 dvd's. Dus ja, meer dan 51 uur aan nostalgie in een box. Nou, er zijn echt heel veel mensen die dat willen winnen.
1: Schuimbekkend in de Q-app. Mensen worden helemaal gek.
0: Ja, misschien moeten we dit vaker weggeven. Het is wel een leuke prijs. Ik denk niet dat de baas dat leuk vindt. Maar voor nu zijn er 2 kapers op de kust. De ene heet Florian. Hallo Florian.
3: Hallo.
0: En de ander heet Marjolein. Dag Marjolein.
4: Goedemiddag.
0: Ja, laten we beginnen met Florian. Hoe is je dag vandaag?
3: Ja, goed. Ik ga zo beginnen met werken. En dan, als ik het zou winnen, zou het een fijne dag, begin van dag zijn.
0: Ja, nou ja, dat heb je zometeen helemaal zelf in de hand, Florian. Maar ook Marjolein. En Marjolein, hoe is jouw weekend?
4: Ja, ik ben al aan het werk.
0: Oh, wat voor werk doe je?
4: Ik werk voor mezelf als bewindvoerder. Ik ben even de achterstand aan het inhalen.
0: Kijk, en is dat veel?
4: Dat is best veel, ja.
0: Oh, nou goed. Ja, maar dan moet die achterstand niet nog groter worden met een Bassie Nadriaan overdosis natuurlijk. maar ja, misschien juist wel weer de ultieme manier om te relaxen. Stefan Bouwman, we hebben hier dus 1 ultieme box, maar 2 kapers. Hoe gaan we dat doen?
1: Wij gaan jullie laten pitchen. Florian en Marjolein, jullie mogen zo voor heel Nederland jullie pitch houden. En daarna is het in de Q-app aan heel Nederland om dan te beslissen wie uiteindelijk de winnende
0: pitch houdt.
1: Ja.
0: Ja, er opent een polletje in de Q-app.
1: Een polletje.
0: En dan kan je stemmen of op Florian of op Marjolein. Goed, zijn jullie klaar voor?
4: Ja.
0: Ja, ja. Mooi. Florian, dan mag jij beginnen. Waarom wil je zo graag die DVD-box winnen?
3: Ja, nou, 2 jaar geleden zijn wij op huwelijksreis geweest naar Amerika. We hebben een camper gehuurd, bijna 2 maanden. En ik had stiekem voor de reis naar Amerika, die Bassie Nadriaan ook heeft gedaan, heb ik alle video's gedownload. En tot ergernis van mijn vrouw moesten we die altijd kijken, 's ochtends. En dan 's middags reden we naar Monument Valley of Sequoia Park. Op alle locaties waar Bassie Nadriaan geweest zijn. Dus daarom wil ik die graag hebben. Dat ik mijn vrouw een beetje enthousiast kan maken voor Bassie Nadriaan.
0: Ja, dat snap ik wel. Superleuk. Marjolein, waarom wil jij zo graag die box?
4: Ja, zoals de meeste van ons denk ik vanaf kind al fan. Favoriet ook de reis door Amerika. En met name de aflevering op Curaçao, waar het allemaal begint. Heeft mij ertoe geïnspireerd om stage te gaan lopen op Curaçao. Wow. Al zegt Bassie Nadriaan, daar wil ik een keer naartoe.
0: Ja.
4: En ik heb gelukkig het geluk gehad om een vriend te vinden die ook groot fan is. Dus onze tweede date heeft eruit bestaan. Een heel weekend Bassie Nadriaan kijken. En 4 jaar geleden zijn wij op vakantie geweest naar Curaçao. En hebben we ook het eiland rondgereden op zoek naar alle plekken. En over 2 maanden gaan we weer, want we hebben de Sint-Joris-baai. We hebben het plekje nog niet gevonden.
0: Oh, dus dat staat ook op de plek. Nou, het zijn wel, we hebben wel echt de 2 grootste Bassie Nadriaan-fans hebben we binnen. Dat wordt spannend. Er opent nu een polletje in de Q-app. Je kan stemmen of op Florian of op Marjolein. Wie gun jij die box het meest? Dan gaan we eerst even lekker naar Kings of Leon luisteren. En dan komen we zo bij jullie terug. Blijf hangen!
4: Ja!

0: Kings of Leon op Q Music. Goedemiddag.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, dat weten we inmiddels. Een spiksplinter nieuwe ultieme DVD-collectie van Bassie en Adriaan ter waarde van €350.
0: In de vorm van?
2: Een caravan is die DVD-box.
0: Die is groot, jongen.
2: Ja, het is echt een gigantisch ding en die wil je gewoon winnen. Twee kapers op de kust, hallo. Florian, Marjolein, zijn jullie er nog?
3: Jazeker.
2: Oké, Stefan Bouwman, mag ik van jou de pauken?
0: Ja, dat mag jij van mij.
2: Oké. En een galmpje.
0: Wacht, serieus, ik was even moeite. Ja.
2: Ja? Oké, daar is die. Florian en Marjolein, de stembus is gesloten. Wie, oh wie, krijgt die dekselse caravan? Allemaal magisch. Het is geworden. Met 61% van de stemmen. Marjolein!
3: Ja! Yeah! Oh, superleuk! Dankjewel!
2: Ja, gefeliciteerd. Ja, Florian, helaas.
4: Ja, jammer.
2: Het is jammer, maar we sturen jou wel het Q-prijzenpakket op. Dus dan heb je in ieder geval iets gewonnen.
4: Ja, dankjewel.
0: Een goed verhaal, allebei. Allebei gewoon echt helemaal in de relatie. Allebei de reizen nagebootst van Bassie en Adriaan.
2: Ja, zeker. Ja. Het is jullie allebei gun, maar Marjolein dus in dit geval. Jij krijgt hem daadwerkelijk.
3: Heel vet.
2: Ja, wat zou je tegen alle mensen willen zeggen die op jou hebben gestemd?
3: Ja, nou, super bedankt voor het stemmen. En ik zou zeggen, ga allemaal Bassie en Adriaan kijken, want het blijft leuk.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40%.

0: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Twee uur geweest, goedemiddag. Je muzieknieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
10: Goedemiddag. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. De bedoeling is dat 74% van de natuurgebieden dan onder kritische waarde blijft. En dat lijkt te gaan lukken, blijkt uit berekeningen van deze expert bij Vroege Vogels.
11: Dan kom ik tot de voorlopige conclusie dat je tussen de 70% en 80% van die natuur onder die drempel gaat krijgen. Dan is de conclusie dat het binnen bereik is.
10: Uit de cijfers blijkt dat er vooral grote stappen zijn gezet bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden kunnen een boete krijgen, maar de politie moet het dan wel eerst zien en zij zijn daar niet continu aanwezig. Rijkswaterstaat is met hen in gesprek over mogelijke maatregelen. Zwaar verkeer mag sinds gisteren niet meer over de brug omdat de staalconstructie verzwakt is, maar toch rijden er nog steeds vrachtwagens overheen. Bij een discotheek in Antwerpen is vanmorgen iemand doodgeschoten. Het gaat om een man van in de 20. Hij is na de aanval nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar aan zijn verwondingen overleden. Na de schietpartij begon er een klopjacht naar de dader. Dat vertelt de politie bij de VRT.
12: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek. En dat onderzoek leidde naar een adres in Lint. Een aantal personen is daar gearresteerd.
10: Er wordt nog onderzoek gedaan naar hun rol bij de schietpartij. En een bijzondere zoekactie dan nog in Amersfoort gisteravond. Daar heeft de politie Burgernet ingezet. Niet voor een vermist kind, maar voor een hond. Het gaat om een donkergrijze labrador, Mac. Die had 's avonds laat ineens de benen genomen. En omdat een loslopende hond in het donker gevaarlijk kan zijn voor het verkeer, besloot de politie om meteen in actie te schieten. Drie kwartier later werd Mac weer veilig teruggevonden.
9: Godzijdank, mooi.
10: Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 20. Morgen iets grijzer, maar af en toe breekt de zon door en het wordt dan maximaal 23 graden.
9: Becker, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer, 13 minuten. En ook A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven 7 kilometer, een kwartier.
13: En langs de flitser op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A17 richting Moerdijk bij 6.7. En op de A50 richting Zwolle bij 213.3.
9: Hoe lang?
13: Heel lang.
14: Q-Music. Stefan en Bram.
9: Morgen begin jij met de middagshow samen met Tom, hè?
15: Ja, dat klopt.
9: Ja, nu de laatste keer Stefan en Bram.
13: Ach.

0: Hathaway en grote levensvragen op je music. Wat is liefde?
1: Inderdaad, wat is liefde eigenlijk? Hey, ja, los daarvan, Steve.
0: Ja.
1: Het WK.
0: Het WK.
1: Ja, vandaag natuurlijk de laatste wedstrijd, de WK-finale. 9 uur, grote halftime show.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt natuurlijk een spektakel. Afgelopen avond was de... Ja, ook nacht.
0: De troostfinale.
1: De troostfinale.
0: De kneuzenclub.
1: Ja, waar Nederland al lang niet meer bij hoorde.
0: Nee.
1: Tussen Engeland en Frankrijk. Nou, die was om 11 uur 's avonds. Ik dacht nog, nou ja, troostfinale, weet je wel. Waar gaat het nou eigenlijk om? Ik ga niet extra laat opblijven. Het is toch een wedstrijd van niks. Ik word de volgende ochtend wakker. Ik kijk op mijn telefoon. 6-4.
0: Niet normaal.
1: 6-4 voor Engeland.
0: Maar scoren.
1: Ongekend. En wat blijkt nou? Dus als twee landen eigenlijk, ja, zonder enige spanning een wedstrijd aangaan en gewoon lekker gaan aanvallen, dan krijg je dus dit soort wedstrijden.
0: Ja, staat er in één keer eigenlijk niks meer op het spel.
1: Nee, en ik hoorde heel veel mensen zeggen, nou, dit was de leukste wedstrijd van het toernooi.
0: Ja, goed hè?
1: En die heb ik dus nu gemist, omdat ik dacht, ja, het wordt toch niks.
0: Zal ik nog eens iets extra's daaraan toevoegen?
1: Nou?
0: Het schijnt nu, maar pak me er niet op, hè. Sport is niet mijn cup of tea, maar dat Mbappé nu alsnog de gouden schoen kan winnen dit WK, door al die doelpunten gisteren.
1: De gouden schoen dit WK.
0: Ja, die kan je winnen blijkbaar. Zoveel doelpunten of zo.
1: Een soort speler van
0: het
1: toernooi.
0: Zeg ik dat fout? Ik weet het niet.
1: Nee, de gouden schoen. Oké. Okay, nou,
0: misschien had ik mijn bek ook weer moeten houden. Ja, maar zoiets las ik.
1: Te veel voetbal. In ieder geval, vanavond de finale tussen Spanje en Argentinië.
0: Maar dat Messi hem dan niet krijgt, dat is het leuke deel aan dit verhaal.
1: Ja, wie gaat hem pakken?
0: Ja, jammer genoeg gaat Argentinië winnen. Maar ik hoop Spanje. Ja, maar ik dacht ook dat Frankrijk ging winnen. Dus op zich... Als in van Spanje.
1: Nee, maar Spanje die gaat dit wel winnen, hoor.
0: Ja, maar ja, in ieder geval hebben ze zo'n beetje de hele wereld, behalve Argentinië, achter zich.
1: Ja, maar Spanje die hebben zoveel balbezit, dat Argentinië komt niet aan voetballen toe. Zeg maar, wat bij Argentinië iedere keer gebeurde met de tegenstander, is dat ze, dat de tegenstander voorstond en dat die dan ging inzakken. Dat doen Spanjaarden niet. Die houden gewoon lekker balbezit en die proberen er nog één te maken.
0: Lekker siestaatje achter de rug, die zijn er helemaal klaar voor.
1: Dus ik zie eigenlijk niet gebeuren dat Argentinië wint. Maar goed, de bal is rond, je weet het nooit. Lionel Messi is de tegenstander. Maar laten we toch hopen dat Spanje wint.
0: Bram Kruijf. Oké, go, voorspelling.
1: Ik denk 2-0 Spanje. Wat zeg jij?
0: Ik zeg, denk er nog even over na.
1: Nee, kom.

0: music.
1: What?

0: Oh, wordt dat kind eraf geknipt. Nou goed, a thrift shop.
1: Ja, vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Goed, ondertussen in de Q-app is het weer gezellig. Wat komt er allemaal binnen?
0: Maakt niet uit. Marianne, dit is wel leuk, want wij hadden haar gisteren aan de lijn. Haar dochter ging een parachutesprong doen, weet je nog?
1: Ja, haar dochter van 10, die ging parachutespringen. En die was eigenlijk helemaal niet zo gespannen.
0: Nee, die vond het allemaal wel lachen.
1: Ja, haar vader zou dan ook gaan. En we hebben een update, hè?
0: Ja, er was toch te harde wind.
1: Ja.
0: Het is weer een week verplaatst.
1: Ja, dat was al één keer eerder verplaatst. Maar ja, aan de andere kant, veiligheid boven alles, hè. En dit is wel een activiteit. Ja, je kan maar beter het zeker voor het onzeker nemen dan toch maar de sprongwagen. En dat het dan niet goed gaat.
0: Sydney mocht wel het pak aan en de parachute om. Ze heeft wel een fotootje gestuurd. Dus ze zit helemaal klaar voor. En mama heeft nog even een extra week slapeloze nachten.
1: Ja, inderdaad. Maar het is toch echt wel de stoerste 10-jarige aller tijden.
0: Ooit.
1: Nou, wat komt er nog meer binnen? Ik zie Jessica. We gaan richting de Tilburgse kermis.
0: Leuk.
1: Nou, veel plezier.
0: Anita ook, vanuit Den Helder onderweg naar de Tilburgse kermis. Veel plezier. Drie dagen lang feest, biertjes en wijntjes.
1: Het duurt denk ik ook 3 dagen om van Den Helder naar Tilburg te rijden, of niet? Even kijken. José zegt morgen mijn mannetje ophalen op Schiphol na een maand Curaçao.
0: Ik zie hier dat P.J. Spekman. Ben benieuwd. Wat denk jij, P?
1: Peter.
0: Peter Jan, die is weer onderweg naar huis vanuit Spanje. Even tussenstopje gemaakt in Dijon. Zo nog even stoppen in Luxemburg om te tanken en sigaretten te halen. We blijven Hollanders. Fijne uitzending.
1: Het klinkt niet als een Peter Jan.
0: Nee, hè?
1: Maar wie zal het dan zijn?
0: Ik weet niet. Zo.
1: Paul?
0: Paul.
1: Paul Jan.
0: Oh, hij komt uit Kampen. Nou, dat is de buurman van
1: Tom. Even kijken en zie ik verder nog. Ja, ik zie ook nog een bericht van Ton Sloof. Die zegt, hoi Stefan, wanneer kan ik het optreden in je pianobar van Nothing But Thieves kijken?
0: Kan al.
1: Dat kan al.
0: Ja, staat gewoon in de app. Heb je het gehoord?
1: Jawel. Ik heb een snippet gezien.
0: Heb je een snippet gezien?
1: Ik heb hem nog niet helemaal gekeken, maar dat kan dus in de app.
0: Ja, was goed. Heeft uiteindelijk, jij vindt dat ook vet. Black Hole Sun, dat liedje.
1: Ja, laat eens even horen, een stukje.
0: Heb ik dus piano gespeeld met Connor van Nothing But Thieves. Ja.

0: Ik herken hem helemaal niet.
1: Herken je hem niet?
0: Omdat het echt wel een octaaf hoger is.
1: Ja, is wel heel hoog, ja.
0: Hij heeft ook een beetje een dikke kop gekregen.
1: Nou zeg!
0: Mag ik dat zeggen tegenwoordig?
1: Ja, het is jouw carrière.
0: Nou, het is er al uit.

0: één van de zomerhits van dit jaar, de Bauza Magnet. Kan je hem op je pianootje inmiddels? Oh. Dit liedje?
1: Of ik dat op een pianootje kan?
0: Ja, was dit toen toch helemaal aan het oefenen bij Matty?
1: Oh ja.
0: Ken je dat niet meer?
1: Pling, pling, pling, pling, plong, pling.
0: Nou, goed genoeg.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: Goedemiddag, Flitsmeis, de verkeersinformatie bij Q. 1 noemenswaardige file. Op de A12 Obouwse Arnhem tussen Beek en Zevenaar, 5 kilometer en kwartier.
1: Ja, en een flitser op de A10 richting de Zeeburger tunnel bij 11.3. Op de A13 richting Rotterdam bij 6.8. En op de A50 richting Zwolle bij 213.3.
2: Stefan en Bram.

0: Zoals Peter-Jan Rens ooit zei, geef nooit op. Never give up, see ya op je music.
1: Ja, inderdaad.
0: Bram Krikke.
1: Kijk, het is altijd lekker om te weten wat er momenteel in het nieuws gebeurt. Maar het is ook lekker om alvast te weten wat er komen gaat. Nou, komende week weer een week vol nieuws. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Rebecca Looijen, jij hebt een soort overzichtje meegenomen.
2: Ja, ik heb geen glazen bol, hè, Bram?
1: Nee, je hebt geen... Wie wordt de wereldkampioen?
2: Daar ga ik geen uitspraak over doen. Okay. Dat durf ik niet.
1: Tot zover de glazen bol van Rebecca.
2: Maar
1: wat zit er
2: wel?
1: Wat zit er allemaal wel in het nieuws?
2: Nou, we gaan eerst even de zee over naar onze westerburen. Want het Verenigd Koninkrijk die heeft vanaf morgen een gloednieuwe premier. Andy Burnham die neemt dan het stokje over van Starmer. Dat gebeurt allemaal met een officieel bezoek bij de Britse koning. Want eerst moet Starmer zijn ontslag gaan indienen. Daarna mag Burnham op de koffie en dan mag hij echt aan de slag. Nieuwe Britse premier is onder andere van plan om het lokale bestuur meer macht te geven. Hij wil ook weer olie en gas gaan boren op de Noordzee. En hij wil de belasting verlagen voor kleine winkels en voor kroegen.
1: Niet in ons gedeelte, hè? Hij moet niet bij ons gaan zitten boren. Anders gaan we met de marine gaan we erop. Bombarderen we. Dan gaan we met Cornelis Tromp gaan we eens even laten zien.
0: Maar is dit niet overigens al...
1: Wat?
0: De 86e premier in 2 weken?
2: Ja. Dat is volgens mij zijn 7 in 6 jaar.
1: Jeetje.
0: Het lijkt wel Nederland.
1: Ja, het is ongekend. Ja.
2: Goed, deze week ook weer de Tour de France natuurlijk. Daar zitten we middenin. Morgen is het eventjes een rustdag. Maar vanaf dinsdag wordt er weer gereden. Dan gaat de laatste week van start. De ontknoping van de Tour die is volgende week zondag. De renners komen dan traditiegetrouw over de finish op de Champs-Élysées in Parijs.
1: Ja, ik, het is wel een standaard zomerdingetje.
2: Ja.
1: Dus als je weer die geluiden hoort, ja, lekker dan weet je de zomer is begonnen. Ik kan er niet in mee, die Tour de France. Ik kan er niet naar kijken op de een of andere manier. Ik probeer het, maar het lukt niet.
0: Ik zou willen zeggen dat ik het leuk vind, maar...
2: Ja,
1: omdat ik ben gek op sport.
2: Ja, maar er zijn toch genoeg andere sporten? Dan ga jij toch lekker voetbal kijken?
1: Ja, en dat vind ik bijvoorbeeld leuk. Basketbal leuk, ijshockey leuk. Oh, daar gaan ze.
0: Komt er weer.
1: Oh.
0: Ja.
2: Goed, verder heeft het hele land sinds dit weekend zomervakantie. En er valt een hoop te doen deze week, gelukkig. De Nijmeegse Vierdaagse die gaat dinsdag weer van start. Dit jaar opvallend veel jonge wandelaars. Ruim 20% is onder de 30 jaar oud. Een van de jongsten is de 11-jarige Tim. Hij loopt elke dag 30 kilometer. Dat doet hij samen met zijn vader. Want die was een grote inspiratie. Dat vertelt zijn vader zelf bij NH.
3: Hm. 2 jaar geleden zelf de 50 gelopen. En toen zei hij al van, papa, ik wil heel graag ook meedoen. Toen heb ik gezegd, nou ja, dan moet je nog 1,5 jaar wachten. En dat is bijna zover. En ik denk dat de saaie trainingsdagen met zijn vader beloond worden met 4 dagen vol pret langs de kant.
1: Hoorden we hier dat 11-jarige jochie?
2: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Asbakkie ontbeten.
1: Ja, jij hebt toch ook een keer de 4-daagse gelopen?
0: Zeker, ongetraind. Ik werd toen de tijd door Annemarie Rozing uitgedaagd. En dat was echt verschrikkelijk. Het is een geweldig event. Echt heel leuk. Ja. Alleen maar feest. Om 4 uur 's nachts die dronken studenten die je dan aanstaan te moedigen. Weet je wel,
1: alleen langs de kant. Je moet wel trainen.
0: Ja, en niet op dag 1 denken dat je heel snel kan lopen. En daarna na 20 kilometer al zweepslag in je kuit hebben.
2: Zou je het nog een keer doen?
0: Nou ja, ik zou het nog een keer doen. Maar dan echt heel rustig. En je maakt overal vrienden. Je leert zoveel mensen kennen daar.
1: Ja, je bent ook wel een soort labradoedel.
0: Nee, helemaal niet.
1: Ja, je maakt vrienden met iedereen heel makkelijk.
2: Jawel, dat is wel waar.
1: Met echt de meest lieve jongen die er is.
0: Kijk uit, ik ga te hard kwispelen.
1: Ja, goed.
2: Ja, je zei het al, het is ook 1 groot feest voor iedereen die aan de kant staat daar. Er wordt een hoop georganiseerd in Nijmegen. De Vierdaagse feesten die zijn zelfs gisteren al van start gegaan. En ik zei het al, er is een hoop te doen deze week. Je vindt in Tilburg verder de jaarlijkse kermis. Dat is de grootste van de Benelux. Op maandag dan ook de drukste dag, Roze Maandag. Dat zijn van de grootste LHBT-evenementen van ons land. En de Pride, dat is zo'n ander evenement, die gaat eind volgende week weer van start. Onder andere met de bekende Kennel Parade natuurlijk. Maar daar moet je nog een weekje langer op wachten.
1: Nou, genoeg te doen, al met al. Nou, dank Rebecca voor dit vooruitzichtje. Het vooruitblikje. ik zou zeggen, ik stap weer op mijn wielrenfiets en ik ben er van tussen.

0: I got the money, take you on a date.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Volgende zin?
0: Ja, nee, weet ik niet.
1: 5,5.
0: Zo. Nou, dat was ook deze show. En die zit er bijna op, hè.
1: Maar we zijn nog niet klaar, hoor, vriend.
0: Oh ja, ik zie het nog. Nog 10 minuten, man.
1: Ja, ik weet het. Je bent natuurlijk vrijdagochtend begonnen samen met Matty.
0: Ja,
1: gisteren en vandaag met mij. En morgen moet jij weer. Dan heb je de middagshow met Tom van der Weert. En die is helemaal uitgerust terug van vakantie, bruin.
0: Ja, nou laten we dan even kijken. Nog 10 minuten. Even kijken in het draaiboek wat we dan nu gaan doen. Even kijken. Ach, dit is het moment dat die ene zwerver gaat zingen.
1: Dit kan je niet zeggen over Teddy.
0: Teddy Swims.
1: Kan je niet zeggen.
0: Die hobo.
1: Kan je niet zeggen. Zeg sorry.
0: Sorry.
2: De Q Music. Alarmschijf.
3: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: moet ik er nog bij zeggen dat het woord hobo...
1: Met een B van Bernard.
0: Dat staat voor zwerver.
1: In het Engels. En ja, dus niet met een
2: hobo. Ik denk al, jij zei homo.
1: Ja, hey, meerdere mensen in de app.
0: Oh. Dan moet je gewoon je oren even uitspuiten. Dat zeg ik natuurlijk niet.
1: Nee, dus als iemand inderdaad in het Engels een zwerver is, dan is het een hobo.
0: Een hobo. Oh. Nou, zo aldoende leert men.
1: Nederland daarbij wordt, komt, ik heb jou gedwongen.
0: Nederland wordt steeds slimmer. En we dragen dat slimme stokje dus ook weer over aan de volgende DJ. Vincent Pronk.
2: Ja, bedankt voor deze les. Dank.
1: Juist. Vincent, woe!
2: Weet je wat ik ook niet kan?
0: Nou?
2: Piano spelen.
1: Jawel, oké, we gaan maar doen.
2: Oké, okay, ga ik nu proberen. Maar. Kijk, let op. Ik heb hier jouw Kees Casio, Stefan.
1: Ja.
2: Kijk. Wat gaan we doen? Ik heb een liedje, dat moet je raden wat ik ga spelen.
1: Ik wou zeggen, wat gaan we doen? Dan moet je niet...
2: Nou, gaat niet.
0: Jawel, wacht even. Stefan, wacht
1: je
0: even.
1: Je moet gewoon heel even... Kijk, je moet zo meteen raden welk liedje het is. Dan gaan Bram en ik ook raden. Simsalabim, moet je zeggen.
2: Simsalabim. Nou, ging toch best goed.
0: Echt goed, Vincent. Nou, mocht je denken te weten wat dit nummer is, laat het weten via de Q-app en win fantastische prijzen.
2: Ja, zo is het.
1: Wij moeten even audioberichtje inspreken dan met ons antwoord.
0: Ik ga er lekker vandoor en onze hobo neem ik mee. Oftewel Stefan Bouwman.
1: Nou, ja.
0: Met een B, hè?
1: Met een B.
0: Ja, kom op zeg.
1: Van Bernard.
0: Step up your game, man.
1: Net als Jonas Blue.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen.
4: Crisis.
3: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Ja. Echt serieus?
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: BTW deadline? Geen stress. e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
9: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen app of op libellen.nl/club.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe hond?
2: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goed.

0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. En dit weekend ook extra.

0: In Spanje heeft een grote natuurbrand al meer dan 12.000 hectare grond verwoest. Het vuur brak donderdag uit in een gebied boven Madrid. Hulpdiensten zijn druk bezig met blussen, maar de brand is nog niet onder controle. Er zijn tot nu toe nog geen slachtoffers gevallen, wel zijn honderden mensen geëvacueerd.
1: WK 2026.
0: Ja, voetbalfans die last minute nog naar de WK-finale van vanavond willen, die moeten diep in de buidel tasten, want de laatste kaartjes worden voor gigantische bedragen doorverkocht. De duurste staat voor maar liefst 2 miljoen euro te koop. Andere tweedehands kaartjes gaan voor ongeveer 9.000 euro weg. De gemiddelde prijzen voor een voetbalwedstrijd zijn nog nooit zo hoog geweest. Vanavond speelt Spanje de finale tegen Argentinië en die begint om 9 uur. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 22. Morgen iets grijzer, maar af en toe breekt de zon door. Het wordt dan maximaal 23 graden.
2: Q-verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging van 10 minuten of langer. Dat is op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 11 minuten. Controles op de A10 richting de Zeeburger Tunnel. Daar staan ze bij Amsterdam 11.3. A13 richting Rotterdam bij Den Haag 6.8. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. A50 richting Zwolle bij 213.3. En de laatste controle op de A59 richting Den Bosch bij Sprangkapelle 111.9. Rebecca.
0: Ja.
2: Het blijkt niet zo makkelijk. Wat speelde ik op Kees Casio? Herken jij dit?
0: Geen idee. Ik ken het wel vaak.
2: Je hebt het er net nog over gehad in het nieuws.
0: Oh,
2: ja.
0: Is het iets met voetbal te maken?
2: Ach, nu verklap je toch veel te veel.
1: Music. Vincent Pronk.
2: Nou, mocht je het weten, stuur het even in de app van Q Music. Zoek titel en artiest van

0: liedjes waar je niet doorheen moet praten, toch? Mooi. Coldplay bij Q en Paradise. Het is de zondagmiddag, Vincent hier. En goedemiddag, Lin.
1: Goedemiddag.
0: Zit je lekker in de auto onderweg naar de vakantie?
1: Nee, ik ben weer onderweg terug naar huis.
0: Oh, het feest zit erop.
1: Ja.
0: Je gaat weer terug. Waar ben je geweest?
1: In Italië.
0: Oh, wat heerlijk. En hoe lang ben je weg geweest? Hoe was het?
1: We zijn 10 dagen geweest en het was echt heerlijk. Lekker weer erbij.
0: En waar ga je nu dan? Ben je al terug in Nederland?
1: Nee, we rijden nog maar in Oostenrijk.
0: Nou, wat gezellig dat je Q aan het streamen bent daar in Oostenrijk dan. Dan hoorde je mij net een beetje klungelen op dat pianootje van Stefan. Nou ja, dit kwam er ongeveer uit. Met een vleugje magie kon ik dit toch wel spelen. Maar Lin, wat hoorde jij hier? Wat voor liedje?
1: Die Die van Shakira.
0: Shakira, Burna Boy, Die Die is helemaal goed. Nou, ik vind het klap. Ik had het zelf niet uitgehaald, dus ik het zo terug hoor. Maar je vindt sowieso het Q-zomerpakket. Dat is toch een beetje om die zomer nog te vieren in Nederland.
1: Nou, superleuk. Dankjewel.
0: En mocht Stefan het nou goed hebben met Bram ook, dan win je nog wat meer. Even luisteren hoor.
2: Bram? Ja, hallo Stefan en hallo Vincent. Dit was natuurlijk niet moeilijk. Complimenten voor je pianoskills, Vince.
3: Ja, dat is goed. Ik voel een beetje de stoelpootjes wordt aangezaagd. Maar goed, maakt niet uit.
2: Zeker. De Wibi Suyadi van het bedrijf. dit was natuurlijk Shakira.
3: Ja, Die Die.
2: Die Die. En vanavond, hè? Vanavond doet ze hem live.
3: Finale.
2: In de finale. Nou, succes. Vins, hoi.
0: Dank jongens, dank. Hey Lin, je krijgt er ook een fotootje bij met fotolijstje en al van Kees Casio, van Stefan en van Tom en Bram. Is dat niet leuk?
1: Nou, echt superleuk.
0: Top, welkom terug in Nederland en ik zeg bye bye.

bij Q-Music en Laat het licht aan. Hey, en, even eerlijk, ga je kijken vanavond? De grote WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Als je niks met voetbal hebt, kan je net zo goed even lekker Q aanzetten vanavond. Ik bedoel, daar ben ik ook niet alleen. Ik ben er weer vanaf 9 uur vanavond. En ik ga ook gewoon een halftime show in Las, heb ik bedacht. Gewoon minstens een kwartier. De beste muziek, Shakira, Coldplay, allemaal. Komt allemaal voorbij. Ik ga wel even meekijken met één oog vanavond hier. Want ik ben toch wel benieuwd, wat gaat het worden? Favoriet is natuurlijk Spanje. Hè? Zeker na al dat politieke gedoe. Gekke beslissingen van de VAR. Maar ik vind ze ook gewoon goed, die Spanjaarden. Ik heb zitten kijken en ik heb er geen verstand van. Maar wat zijn ze goed? En als je Frankrijk kan uitschakelen, dan ben je toch ook wel een grote. We gaan het zien, 9 uur vanavond. En deze jongens en dames waren afgelopen week nog in Spanje voor hun eerste optreden ooit daar. Samieux. Wel grappig, moeten die Spanjaarden wel niet denken als daar op het podium staat Samieux. Klinkt als een Frans bandje, maar ze komen gewoon uit Den Haag. Dit is Morning.

0: Hey, ik moet je zo meteen nog even een live versie laten horen uit Stefan's Piano Bar. Eergisteren, vrijdagavond, waren hier de gasten van Nothing But Thieves in de studio. En die maken normaal gesproken, laten we eerlijk zijn, een bak herrie. Het is gewoon keiharde herrie, maar wel hele fijne herrie voor de duidelijkheid. Want dit is echt mijn favoriete liedje van dit moment. Evolution. Dit hebben ze dus live gedaan, maar dan echt helemaal in een uitgeklede versie. Dus helemaal akoestisch, zonder drums. En alleen met twee gitaren en Stefan op de piano. Zo goed. Nothing But Thieves, live in de pianobar. Hoor je zo meteen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij u.

0: die het een tikje anders doet.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Q-Music, the party.
1: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stilverkeerde Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlander.
0: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
2: Q-Music.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Half 4, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Gebruikelijke files rond de grenscontrole. En verder op de A8 eentje richting Zaandam. Tussen Zaanstad Zuid en de brug over de Zaan. De weg is daar dicht en de vertraging 8 minuten. Controles op de A10 richting de Zeeburger Tunnel. Daar staan ze bij Amsterdam. Hectometerpaal 11.3. A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. A29 richting Rotterdam bij Heiningen 103.9. En de A50 richting Zwolle. Let op bij hectometerpaal 213.3.
2: Vincent Pronk. Q-Music.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Esto es Karol G.
9: Que lo que estamos a rular y empezó el verano.
10: Pues chéri.
9: Que lo que estamos a rular y empezó el verano.
10: Pues chéri, no.
9: Fuego.

Fourth Floor by Q en Never Alone. Je kent het vast wel. Soms heb je zo'n liedje dat je gewoon de hele dag op repeat hebt staan. Ik heb dat dus nu bij de nieuwste van Nothing But Thieves. Ik heb oprecht mijn speakers een klein beetje opgeblazen in mijn auto, omdat ik elke dag deze keihard luister. Zo goed. Evolution. De lyrics, gitaren. Bak energie waar je u tegen zegt. Nou, ik ga je nu wat laten horen. Dit is even het andere uiterste. De gasten van Nothing But Thieves, die waren dus eergisteren vrijdagavond te gast in Stefan's Piano Bar. Deden daar Evolution live, maar dan dus helemaal akoestisch. Prachtig. Even geen drums, alleen twee gitaren. Stefan op de piano. Hier gaan we, Nothing But Thieves. Luister mee, dit is Evolution live.

0: toch? Nothing But Thieves, live in Stefans Piano Bar afgelopen vrijdagavond. Joost zit ook lekker te genieten. Moet je horen hoe hard hij staat.
1: Ja, even een tikje harder hoor. Lekker.
0: Kian zegt ook, wauw, wat een mooie versie. Tineke zegt, zo mooi deze versie. Jolanda stuurt een berichtje, mooi. En Judith zegt ook, ik hou van die stem, fantastisch. Ja, check de beelden als je het nog een keer wil horen. Qmusic.nl of de Q-app, daar vind je Nothing But Thieves live bij Q. Dit is Ariana Grande.

0: een beetje de zingende kleurplaat. Teddy Swims. Ja, ik ben naast hem. Als ik naast hem zou staan, ben ik echt een wit A4'tje. Ik heb geen enkele tatoeage. En deze man zit helemaal vol. Hè? Heb je hem wel eens gezien? Zelfs op zijn hoofd overal zitten tatoeages. En hij heeft nog een plekje kunnen vinden voor de laatste. Er komt nog één tattoo bij, heeft hij gezegd.
1: This year I want to be done. Gotta fill in my legs, get a couple more pieces on there. And then I like just let's get done being tattooed.
0: Nog een paar op zijn been en dan is het boek af. Mooie vent. Teddy Swims. You're the Mr. Know-it-all. Dit is Natasha.

0: Natas bij Q. Natasha Benningfield, These Words. Het is bijna 4 uur. Aangeschoven is Rebecca met de krant om de arm. En zometeen het laatste nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Er loopt ergens in ons land een kangoeroe los. Vertel je zometeen waar en wat je moet doen als je hem tegenkomt.
0: Oh jee. En Taylor Swift zometeen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: tot op de meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: 4 uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Rebecca Looijen.
13: Goedemiddag. Eind deze zomer wordt pas duidelijk hoe het nu verder moet met de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen RTL Nieuws. Sinds gisteren mag er geen zwaar verkeer meer over de brug rijden, omdat de stouwconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat moet nu kiezen of ze de brug gaan verstevigen of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. De brug was al oud en wordt over een paar jaar vervangen. In het Noord-Hollandse Middenmeer is een wallaby ontsnapt. Dat is een soort kleine kangoeroe die nu al meerdere keren in de buurt is opgedoken. Maar waar die vandaan komt en wie de eigenaar is, is niet bekend. Hij hoort in ieder geval niet in een van de dierentuinen in de buurt. De politie probeert het dier te vangen, maar dat is nog niet gelukt. Als je hem zelf ziet, is het advies om 112 te bellen. Iran heeft raketten afgevuurd op een havenstad in Jordanië. Eén daarvan is in een afgelegen gebied terechtgekomen. Drie andere zijn...

0: vertraging op de A5 richting Hoofddorp. Tussen Raasdorp en de brug over de Hoofdvaart. Daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is daar 7 minuten. Controles op de A10 richting de Zeeburgertunnel. Daar staan ze bij Amsterdam, hectometerpaal 11.3. A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. A29 richting Rotterdam bij Heiningen 103.9. En de A50 richting Zwolle bij Beemte Broekland 213.3.
1: Music. Vincent Pronk.
0: Ja, als je een beetje goed kan tellen, dat moet lukken.

Bruno Mars, Back Your Music en On My Soul op je zondagmiddag. Of je nou in de auto zit, of je aan het werk bent, of misschien wel lekker lang uit op de bank ligt. Dit kan je overal meedoen. Pak even pen en papier, of doe het uit je hoofd, kan ook. We gaan.

zag vorige week nog foto's binnenkomen in de app van Q-Music van luisteraars die echt met pen en papier zaten mee te turven. Dat is wel de gouden tip. Dan ga je zeker goed zitten zometeen. Want het is belangrijk dat je de tel niet kwijtraakt in Vincent's telspel. Je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. Het gaat om het woord live. Bon Jovi zingt heel vaak live. It's my life. Ja, heb je hem. Maar je voelt hem aankomen. Hoe vaak komt dat woord live dan voorbij? En goed om even te weten, er wordt ook vaak live gezongen met een V. Maar die telt dus niet mee. En dat rijmt. En ook het woord alive telt niet mee. Het gaat echt om het woord live, leven, met de letter F. Tel goed mee en stuur je antwoord na dat liedje meteen in de app van Q-Music. Dan maak je kans op een bomvol Q-zomerpakket. 3 minuten lang, full focus. Hoe vaak tel jij het woord live in It's My Life? Iedereen klaar? Tel hem maar.

0: Een leuk berichtje van Marie, die staat lekker in de file en die heeft ook lekker meegeteld.
1: Mooi spelletje zo onderweg in de file op weg naar Oostenrijk. Staan nu lekker in Duitsland een beetje langzaam te wassen. Dus die 3 minuten focus op iets anders als die auto voor me was nu. Dankjewel.
0: Heb je ook lekker meegeteld, Marian?
2: Ja, hi.
0: Hey, goedemiddag. Ja, je hebt ook in de auto zit jij ook, hè?
2: Ja, klopt. Ik zit naast mijn vriend.
0: Dan heb je geen pen en papier bij de hand. Dus hoe heb jij zitten meetellen?
2: Nee. Op mijn handen.
0: Oh ja, gewoon lekker uit het hoofd.
2: Ja,
0: en met je handen. Ja.
2: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Hoe vaak hoorde jij het woord live in It's My Life?
2: 11 keer.
0: 11 keer, dat is goed! Zo, met die handen. Dan heb je dus volle handen gehad. Plus 1 hand nodig gehad.
2: Ja, precies.
0: Je krijgt het Q-zomerpakket van ons. Ga ik je opsturen.
2: Nou, top. Leuk hoor.
0: Fijn weekend.
2: En fijn weekend.
0: Hoi hoi.

0: Kelsey, hoe heet ze ook weer? Kelsey Ballerini. Ja, dat zijn de namen. Wel leuke nieuwe muziek, nieuwe van Marshmello hoorde je. Another Drink by Q. Ik ben even in stilte een polletje begonnen in de app van Q Music. Net toen ik om 3 uur met dit programma begon. En ondertussen is de uitslag wel veelzeggend. Ik ben even een poll gestart in de app van Q Music, waarin ik vraag, wie denk jij dat de WK-finale vanavond gaat winnen? 83%, dus echt een dikke meerderheid. 83% denkt nu Spanje. En mocht je nog willen meegokken, even gewoon ja, je voorspelling doorgeven, doe het even via de app van Q Music. Kijken we even straks aan het eind van het programma hoe het ervoor staat. Zometeen ook even een sportblokje met Rebecca. Wat er gebeurt er nou? En ook Alex Warren komt eraan.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: Quickfit en weer verder.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor €0,89. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Half vijf, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar doe je er 12 minuten langer over. En de A37 richting het Duitse Meppen. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland 5 minuten. Controles op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, hectometerpaal 11.3. A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. A17 richting Moerdijk, daar staan ze bij Zevenbergen, hectometerpaal 6.7. En de A50 richting Zwolle, let op bij Beemte Broekland als je daar rijdt, 213.3.
6: Vincent Pronk.
5: Yes, Alex Warben nu. Dit is Fever Dream.

Mike Posner back you and I took a pill in Ibiza. De zondagmiddag, Vincent hier. We zijn inmiddels alweer over de helft van het jaar. 19 juli. En dan heb je natuurlijk in december altijd je Spotify Wrapped. Dan krijg je een mooi overzichtje van je meest geluisterde liedjes van het afgelopen jaar. Maar waarom zullen we wachten tot december als je ook gewoon even halverwege het jaar even de pijlstok erin kan steken en even kan kijken wat tot nu toe je meest gestreamde liedjes zijn. Dat kan je gewoon op Spotify vinden, je eigen top 10. En ik zit even te kijken naar mijn lijstje. Dit jaar heel veel gestreamd bij mij. Ja, ja. De zon zien zakken in de zee. Ik kan het nu niet meer horen, maar oh. Ik was wel diegene die dit in het begin een leuk liedje vond. Sorry, ja, ik kan het nu vreselijk. Maar goed, Zwoele Zomernachten staat in ieder geval vast wel in die top 10. Die zie ik ergens op de 4-5 staan. Ook Bruno Mars. Ja, is beter. Sorry, Rutger. Love you. Bruno Mars, heel veel geluisterd richting dat concert in de Johan Cruijff Arena. Natuurlijk een beetje inkomen. En ik zag deze ook nog staan. Lekker. De nieuwste van Last Frequencies, Live It All, staat bij mij ook al een tijdje op repeat en ik verwacht die ook wel in mijn Spotify Wrapped eind dit jaar. Hier nog zo'n liedje en ik ga met je delen. Ik hoop dat jij hem ook leuk vindt. Dit is namelijk nieuw. Hij gaat bij mij 100% terechtkomen in die Wrapped. Ze worden door iedereen Goldband 2.0 genoemd, maar daar doe je ze eigenlijk mee tekort. Want ja, dit is gewoon flair. Dit is flair bij Q Music.

0: is Maroon 5, Back Your Music en One More Night. Op een toch wel drukke sportzondag. Er wordt veel gesport vandaag. En er is een hoop om te volgen. Ik dacht, Rebecca, ik hou je er even bij. Ja, Rebecca Looijen.
1: Zeker.
0: Kan je ons even bij praten over dit sportweekend?
1: Ja, we moeten natuurlijk beginnen met de Formule 1. Want de race in Spa die is echt net afgelopen. Ja, kleine spoiler alert.
0: Ja, stop. Spoiler, spoiler.
1: Ja, die race in Spa die is gewonnen door Kimi Antonelli. Ook Max Verstappen staat weer eens op het podium. Hij eindigt als derde. Voor George Russell is het een mindere race. Hij viel tijdens de eerste ronde al uit nadat hij de auto van Lewis Hamilton had geraakt.
0: Ik hoop toch zo dat Max Verstappen dit jaar nog één race gaat winnen. Het is gewoon nog steeds niet gebeurd. Ja. Nou ja, misschien volgende week. Is er volgende week weer?
1: Volgens mij is er volgende week wel.
0: Er weer een zomerstopje aankomen binnenkort. Gok ik zo. Zandvoort, dat zou leuk zijn.
1: Volgende week Hongarije. En daarna is Nederland aan de beurt. Dus dat zou mooi zijn. Ja. Dan naar het wielrennen, want we zitten weer midden in de Tour de France. De laatste kilometers voor de etappe van vandaag worden nu gereden. Maar ondertussen zijn zowel Pogacar als Vingegaard niet te spreken over de dopingscommissie. Want zij zijn vannacht allebei wakker gemaakt voor een test. De een om 2 uur, de ander om 5 uur 's nachts. Dat is natuurlijk niet heel fijn als je de dag daarna weer flink moet presteren. Jonas Vingegaard vindt deze manier dan ook een beetje te ver gaan. Dat zegt hij bij de NOS.
2: It's good that they test us, but when it affects performance, I don't think it's good anymore. 2 o'clock in the night is maybe pushing it a bit. But yeah, that's how it is and I cannot change it.
0: Nee, wat een marteling, man.
1: Ja, dat is echt rot, hè. Ja, hij heeft blijkbaar nog 40 minuten wakker gelegen daarna.
0: Ach ja, en dan moet je nog fietsen de volgende
1: Precies,
0: dag.
1: Precies, ja. En hij kan het inderdaad niet veranderen, want deze testmanier is wel gewoon toegestaan. Morgen is er in de Tour de France een rust. En de ontknoping is dan volgende week zondag.
0: En dan vanavond de finale van het WK voetbal.
1: Zeker, Spanje staat tegenover Argentinië. Ja, wie de winnaar wordt, dat zien we vanavond laat natuurlijk pas. Maar er is ook veel te doen om die grote halftime show die in de rust gaat plaatsvinden. Amerika pakt uit, dat doen ze met grote artiesten die tijdens de pauze gaan optreden. Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS en Chris Martin van Coldplay die kruipen allemaal het podium op. Daardoor duurt de rust wel een stuk langer, 25 minuten.
0: Zo.
1: Ja, de WK-finale tussen Spanje en Argentinië die begint om 9 uur vanavond.
0: Dat kan een latertje worden dan. Dan duurt het zeker tot na 11 die wedstrijd.
1: Ja, zeker. Sowieso.
0: Ik ben wel benieuwd. Ik heb even kijken hoor. De WK-pool met collega's. Ik heb 2-1 ingevuld voor Spanje. Wat denk jij?
1: Ik heb precies niks ingevuld, maar 3-1 voor Spanje.
0: Okay, ik heb ook een poll lopen in de app van Q-Music. Je kan ook even meestemmen als je wilt. 82% denkt dat Spanje gaat winnen of hoopt dat waarschijnlijk. Toch even een kleine opsteken voor Messi draaien.

0: be with you. Ruben Hiller bij Q-Music en 20 Seconds. En hey, we moeten zometeen Jeffrey even helpen. Jeffrey stuurt een berichtje in de app van Q. En hij heeft een probleem waar hij letterlijk tegenaan loopt. Want hij heeft jarenlang gewoond in een klein dorpje vlakbij Zwolle. Best afgelegen, lieve mensen. En hij is nu verhuisd naar de grote boze stad. Verhuisd naar Utrecht. En nu valt hem iets op in Utrecht. Hij wordt er helemaal gek van. Hij snapt er niks van. En hij heeft jouw hulp zometeen even nodig.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
13: iWish. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: 5:00, goedemiddag. Dit is het Q Music Nieuws door nu.nl. Rebecca Looijen.
21: Goedemiddag. Brancheorganisaties in de transport maken zich zorgen om het vrachtwagenverbod bij de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Zwaar verkeer mag daar niet meer overheen omdat de stouwconstructie te zwak is. Maar de bonden vrezen dat dit grote gevolgen gaat hebben. Voor vrachtwagenchauffeurs betekent dit meer reistijd en meer kosten. Rijkswaterstaat besluit eind deze week of ze de brug gaan verstevigen of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Uiteindelijk moet de brug vervangen worden.

0: wond. De beving gebeurde vannacht in het Andesgebergte en had een kracht van 5,1. De dodelijke slachtoffers kwamen onder huizen terecht. Die zijn ingestort. Ook zijn er veel stroomstoringen en is er flinke schade aan twee belangrijke ziekenhuizen. En dan nog sport, Formule 1, want de race in het Belgische Spa is net afgelopen en die is gewonnen door Kimi Antonelli. Ook Max Verstappen staat weer eens op het podium. Hij eindigde als derde. Voor George Russell was het een mindere race. Hij viel tijdens de eerste ronde al uit nadat hij de auto van Lewis Hamilton had geraakt. Volgende week wordt er weer geraced, dan in Hongarije. Het weer dan nog van Weerplaza. Mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 20. Morgen iets grijzer, maar af en toe breekt de zon door en het wordt dan maximaal 23 graden.
1: Q-verkeer door Flitsmeister, vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, een kwartier. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, daar doe je er ook een kwartiertje langer over. Controles op de A7 richting Groningen, daar staan ze bij hectometerpaal 169,6. A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11,3. A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 7,8. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6,7. En de A50 richting Zwolle, let op, bij 213,3.
2: Music. Vincent Pronk.
1: Ja, we moeten Jeffrey even gaan helpen. Jeffrey heeft een groot probleem sinds hij in de stad is gaan wonen.

0: Met je ogen dicht zou je kunnen denken dat het Donald Trump is. Ik hoor het niet meer anders. Dankjewel TikTok. Het is natuurlijk gewoon R.E.M. bij Q. Losing My Religion. Nou, zondagmiddag, 5 uur geweest. Vincent hier op de plek van Stefan. Maar natuurlijk doen we wel gewoon...
1: De vijfde bepaald.
2: De vijfde bepaald.
0: Ja, we moeten Jeffrey even gaan helpen. Jeffrey heeft een groot probleem. Een discussie waar hij maar niet uitkomt. En hopelijk kan jij hem helpen. We doen de vijfde bepaald. Dat betekent dat zometeen iedereen zijn zegje mag doen in de app van Q-Music over dit probleem. Maar de vijfde die gaat bepalen hoe we het voortaan gaan doen. En dat is dus ook echt de regel voortaan. En het probleem van Jeffrey is als volgt. Hij stuurt net een berichtje en hij zegt... Hey Vincent, ik ben verhuisd van een klein dorpje vlakbij Zwolle naar het mooie Utrecht. Dus van het dorp naar de grote stad. En als ik vroeger in dat dorpje een rondje liep, dan begroette iedereen elkaar. Het was hartstikke gezellig. Iedereen zei even hallo tegen elkaar in het park. Sinds kort woon ik in Utrecht. Niemand begroet mij meer. Ook niet in het park. En als ik dat wel doe, kijken mensen me aan alsof ik gek ben geworden. Ik vind het niet normaal en daarom zeg ik... het moet normaal zijn om ook in de stad hallo te zeggen als je iemand tegenkomt. Ja. Ik snap dit helemaal, Jeffrey. In Rotterdam is het niet anders. Ik was vanochtend ook een rondje lopen door de wijk. Nou, mensen kijken gewoon weg als je ze passeert. Het is echt, ze doen er alles aan om geen hallo te zeggen. Wat vind jij? Ben je het eens met Jeffrey? Spreek het even in via de app van Q-Music. Dus stuur even een audio-appje. Moeten we het normaal maken om overal in Nederland, dus ook in de Randstad, hallo tegen elkaar te zeggen? Wat vind jij? Spreek het nu in de app van Q.

0: gehaald.
1: Zo, er is een klein bommetje gedropt in de app van Q-Music door Jeffrey. Jeffrey, jongen. Hij had een dilemma ingestuurd waar hij mee zit. Nou ja, eigenlijk gewoon een probleem waar hij tegenaan loopt. Want Jeffrey is dus verhuisd van Utrecht... van een klein dorpje vlakbij Zwolle naar Utrecht. Dus hij woont nu in de grote stad. En daar zegt niemand hallo tegen elkaar. In een parkje, als je daar loopt, ze kijken je aan alsof je helemaal gek bent geworden. Dus hij zegt, het moet normaal zijn om ook in de stad hallo tegen elkaar te zeggen. Wel een beetje op een lieve manier, niet hallo, maar wel hallo. Wat vind jij? De vijfde die bepaalt hoe we het voortaan gaan doen?
2: 1.
3: Natuurlijk fatsoenlijk gewoon elkaar begroeten. In de provincie Groningen zeggen we de hele dag door. Hoi, hallo, mooi. Ja, kom je in Brabant, kijk eens ook de andere kant uit. Nee, gewoon elkaar normaal begroeten.
2: 2.
4: Hey Vincent, nou, ik ben het er helemaal mee eens. Je moet gewoon elkaar gedag zeggen op het moment dat het kan, als je elkaar tegenkomt.
2: 3.
5: Hey, Christian. Ik kom uit een dorpje, Veenendaal. Ja, inderdaad, iedereen daar zei altijd hallo. 15 jaar geleden ging ik in Dordrecht wonen en toen was het er niet meer. Maar ik ben blij dat ik altijd zelf de vrolijkheid zelf ben en tegen iedereen hallo zeg. Altijd. En altijd krijg je vrolijke gezichten terug.
1: Lekker, Chris.
2: 4.
6: Oh, ik vind dat je dat beter niet kan doen, want tegenwoordig hebben mensen allemaal een kort lontje. En vooral in Utrecht.
1: Oh, 5. Okay. Nou, de vijfde die bepaalt hoe we het voortaan gaan doen. Quinten, goedemiddag.
7: Hey, hallo, goedemiddag.
1: Quinten, hallo. Wij zeggen hallo tegen elkaar. Dat is leuk.
7: Hallo.
1: Hallo. Wat vind jij? Moet je ook in de Randstad hallo tegen elkaar zeggen? Of zeg jij nee hoor, het is zo druk zat, daar niks van nodig?
7: Allereerst niks moet, maar ik denk zeker dat ik daar voorstander van ben. Ja.
1: Jij woont in de Randstad, je woont in een dorp. Waar kom je vandaan?
7: Nee, ik kom oorspronkelijk uit Oldenzaal. Mm-hmm. Dat is een klein dorpje, stadje in het oosten van het land. En iedereen zegt altijd hoi tegen elkaar. Maar voor werk ben ik heel vaak in het westen, Amsterdam, Rotterdam. En inderdaad, mensen kijken niet echt naar elkaar om daar. Maar het valt me op dat de oudere generatie dat juist wel heel erg waarderen. En juist dan een praatje met je gaan maken.
1: Ja, toch? Wordt vaak heel erg gewaardeerd inderdaad, ja.
7: Ja, precies. Ik denk dat we elkaar een beetje vergeten zijn. En dat het een beetje de afstomping is van de maatschappij tegenwoordig.
1: Ja. Zullen we dan gewoon afspreken, iedereen die nu luistert, waar je ook woont. Ik ga het ook doen in Rotterdam. We zeggen gewoon lekker hallo tegen elkaar voortaan.
7: Gewoon doen, ben ik helemaal met je eens.
1: Leuk, Jeffrey. Dankjewel. Ja. En nu zeg ik ook doei. Doei!
7: Doei.
8: Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel.

0: Eminem and Rihanna BQ. Ja, ik zit even die poll in de app van Q te kijken. Ik ben om 3 uur vanmiddag een polletje gestart. Je kan nog steeds meestemmen. Wie denk jij dat gaat winnen vanavond de WK-finale? Natuurlijk is Spanje de favoriet. Dik ook. 82% denkt Spanje. Rihanna stuurt nog een berichtje. Hey Vincent, wie denk jij dat dan gaat winnen? Ik hoop Spanje. En dat is vooral vanwege de pool die ik heb ingevuld. Daar kan ik nog een beetje mee winnen. Ik heb 2-1 ingevuld voor Spanje. Maar we gaan het zien. Op zich kan je daar niks mee. Want gisteren zat ik er ook helemaal naast. Toen had ik 2-1 voor Frankrijk tegen Engeland. Toen werd het 4-6. Dus nou ja, we gaan het zien vanavond. Zometeen hoor je Bruno Mars. Risk It All.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar. En start vandaag nog met...
2: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: Lekker toch?
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met

0: countrydiscounter.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Bam.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Online veilingmeester.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: Half zes, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Nog steeds een vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 11 minuten. A37 richting Meppen. Tussen de grens en Duitsland, 7 minuten. En de A76 richting Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland. Grenscontrole zorgt voor 6 minuten. Controles op de A6 richting Lelystad, 69.4. A7 richting Groningen, 169.6. A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.3. A16 richting Dordrecht, daar staan ze bij Rotterdam, 7.8. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen, 6.7. En de A50 richting Zwolle, let op, bij 213.3.
6: Vincent Pronk.
7: Yo, Vincent. Gas op die lolly.

0: Je music, Anna-Marie, Shania Twain en Unhealthy. Daarover gesproken, mag ik het heel even wel hebben over de verandering die ze hebben doorgevoerd bij Coca-Cola. Man, man, man. Heb je dat gezien? Ik kan slecht tegen verandering. En dit vind ik moeilijk. Ik liep in de supermarkt. Heb je gezien wat ze bij Coca-Cola hebben gedaan? Ik stond gisteren in de appie te zoeken. En te zoeken naar een gewoon blikje Cola Zero. Blijkt dat ze die verpakkingen hebben aangepast. Ze hebben een nieuw uiterlijk gegeven aan de Cola Zero verpakkingen. Want het logo, dat heeft nu geen zwarte letters meer, maar ook de witte letters. Nu is het dus precies hetzelfde blikje als de normale cola. Verschil is niet te zien. En dat hebben ze dus expres gedaan.
1: Ja, de afgelopen jaren is Coca-Cola Zero Sugar sterk gegroeid. En dat maakt voor ons nu ook het juiste moment om juist dat hele herkenbare van Coca-Cola, om dat ook door te trekken op onze Coca-Cola Zero Sugar. Ja.
0: Dus nu ook witte letters. Er staat hem wel onder Zero Sugar. Dat staat er wel bij. Maar echt op het eerste oog zie je geen verschil. En ze hebben problemen in het Midden-Oosten, ik snap het. Maar hier hoor je niemand over. Dus laat alsjeblieft die Kamerleden terugkomen van reces. Ik eis dat dit wordt teruggedraaid. Nou ja, met dat licht uit ziet het verschil trouwens sowieso.

0: bij Q en de replay. Ik ga je even wat laten horen. Dikke kans, eigenlijk 99,9% zeker, dat je dit niet kent. Maar het is wel de inspiratie geweest voor de alarmschijf van deze week. I spit a story backwards, it starts at the ending. The bullet goes back in the gun. The bullet holes closing his chest up a nigga. Now he back to square one, screaming shoot. Ja, je snapt, dit draaien wij normaal gesproken niet op cue. Dit is Nas met Rewind. Het is een rap liedje zoals je hoort. Dit gaat over andersom leven. Vandaar de titel Rewind. Hè? En dit is dus de inspiratie geweest voor Teddy Swims. Hij dacht dat Rewind, daar moet ik ook iets mee.
1: We were listening to it and he's like kind of talking about his day, but backwards, you know? And so I was like really inspired by that. And I was, you know, like, what if we did like a breakup that happened in reverse?
0: Ja. Wat als je een break-up, het einde van een relatie, andersom kunt doen? Dus dat je gewoon weer eindigt bij het doei zeggen en je gaat werken naar de hallo, de ontmoeting. Say goodbye to me in the beginning and love me in the end.
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: Teddy Swims. Break-up in reverse.

0: Thomas Gray, Back Your Music en Rumors. Bijna 6 uur. Veel mensen zullen morgen met kleine oogjes op het werk zitten van natuurlijk de WK-finale vanavond. Maar ik denk dat nog jullie nog wat iets kleinere oogjes zullen zitten.
1: Oh, dat
0: Tom
1: denk
0: en Joe.
2: Hey, hallo.
0: Ik krijg een appje binnen van Jules. Die zegt ook, hey, kan je niet aan Tom en Joe vragen of de wekker al staat en of ze niet in bed moeten liggen al bijna?
1: Ja, eigenlijk is het antwoord erop, ja, de wekker staat al. En ja, we hadden ook al lang in bed moeten liggen. Want morgenochtend gaat de wekker voor jou rond 4, Tom.
3: Ja. Ja, 4 uur in de ochtend. Maar goed, hard voor de zaak zoals wij zijn. Hè? We laten onze eigen show natuurlijk niet in de steek.
0: Nou, leuk jongen. Vanaf morgen dus de ochtendshow met Tom en Joe.
3: Ja.
0: 4 weken lang.
1: Ja.
0: In de zomer. En zometeen ook nog gewoon op de radio. Wat gaan we doen?
1: Wat gaan we doen van alles? We gaan natuurlijk even onze eigen Spanstalige mega-hit draaien. We gaan 100 euro ticketengoed weggeven. Weet je, we gaan niet inkakken nog even op die zondagavond. We blijven pieken.
0: En na 9 uur gaan we kijken.
3: De finale?
0: De finale.
3: Ja, natuurlijk moeten we kijken.
0: Even schot voor de boeg, Tom. Wat denk je dat het gaat worden?
3: Ik hoop 2-1 voor Spanje.
0: 2-1.
1: Ik denk dat Justin Bieber gaat winnen.
0: Die sowieso. Veel plezier met Tom en Joe. Dank je, hoor je zo.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting.

0: naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ja? Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Casemate tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar casemate.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Exact 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaital.
15: Goedenavond. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. En Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij lag een tijd tweede, maar had pech met een pitstop waarvan Charles Leclerc kon profiteren. Kimi Antonelli won de race. Om als derde op het podium te staan is best goed, zei Verstappen na afloop. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Ja, dit is nog nooit vertoond. We gaan zo een record aan prijzen weggeven op Q Music. Je hoort het zo.

0: yeah. Martin Garrix en Ed Sheeran, Summer Repeated.
1: Tom en Joe. Tom en Joe.
0: Hele goede avond, het is de zondagavondshow met Tom en Joe. Ja, het is wel grappig, want we hebben het natuurlijk de hele tijd over de WK-finale om 9 uur vanavond.
2: Ja.
0: Gisteren hebben wij nog een gesprek met elkaar over die troostfinale. Frankrijk-Engeland, die gisteravond op televisie.

0: televisie was.
1: Ja, dat we vooral zeiden, die moet je niet kijken.
0: Moet je niet kijken, dat is de meest treurige wedstrijd van het toernooi. Wat heb je daar nou aan? Wie wilde nou de derde plek winnen? Spannendste, nou ja, spannendste. 10 doelpunten zijn er gevallen die avond.
1: Het is bizar. Elke minuut zat er wel actie in. Ja, ik heb het niet gekeken. Ik moest het allemaal weer in de samenvatting bekijken. Maar 10 doelpunten, dat is toch absurd?
0: Ik vind het bizar. Dus die wedstrijd hebben we dan weer gemist. Nou goed, laten we hopen dat de finale ook een spannende is. Spanje-Argentinië dus. Jij denkt dat Argentinië gaat winnen met penalties?
1: Ja, ik wil het niet. Ik wil het niet, maar ik denk het wel.
0: Ik hoop dat Spanje wint met 2-1. Aan de andere kant, als Messi wereldkampioen wordt voor de tweede keer achter elkaar, is het natuurlijk ook. Ja, dan weet je, de komende 10 jaar komen daar nog films over uit.
1: Maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren.
0: Ja,
1: ja toch? Ja.
0: Je hebt er niet heel veel zin in.
1: Nee, ik heb er weinig zin in. Waar ik wel zin in heb, is dat. Kijk, als hij dan uiteindelijk één van de twee gaat winnen, het zijn beide Spaanstalige landen. Laten wij nou een Spaanstalige hit hebben gemaakt, die dan sowieso bij winst in één van de kleedkamers te horen kan zijn.
0: Oh, nou, je het zegt.
2: Tom en Joe's Summerhit.
0: Die hebben we gemaakt samen met Rolf Sanchez. Afgelopen donderdag in première gegaan bij Mattie en Marieke in de ochtendshow. En nu is een beetje het ding. Ja, we willen natuurlijk wel een doel stellen. En dat is in de top 40 terechtkomen.
1: Maakt niet uit, hè. 39 of 40. Ik vind het prima als we maar in die top 40 komen.
0: Ja, dus hebben we gevraagd. Hoe kan jij ons helpen om ervoor te zorgen dat Matjar zoveel mogelijk te horen is?
1: Ja, en dit is nog best wel lastig, hè. Dus we moeten het zoveel mogelijk gaan streamen met z'n allen. Nu hadden we al bijvoorbeeld luisteraar Rinke gisteravond. Die heeft een koffiebar. En die heeft gewoon gezegd, ik heb een playlist aanstaan. Elke derde track is Matjar. Ja, dan kom je wel aan je streams.
0: Ja, dat is inderdaad waar. We hebben het ook nog even aan onze collega Domien gevraagd. Natuurlijk, ja, de presentator van de top 40. Mr. Top 40. Als iemand weet hoe je erin komt, is hij het. Hij vertelde dit erover.
3: Jongens, ik ben het helemaal met jullie eens. Deze track moet natuurlijk de top 40 in. Alleen ga ik daar niet over. Nee, het heeft te maken met de formule. De top 40 wordt samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Op basis van Airplay. Dus dat betekent hoe vaak wordt een liedje gedraaid op de Nederlandse radio. En het zou wel meehelpen als andere radiozenders naast Q Music deze ook gaan draaien. Dan heb je nog de trends op social media. Dus ja, doet een liedje het goed op TikTok of op Instagram? Wordt die daar vaak gedeeld? En tot slot heb je dan streaming. Nou, dat is gewoon heel simpel. Hoe vaak wordt een liedje gestreamd op Spotify, Apple Music, Deezer, et cetera, et cetera. Dus die formule, die cocktail van die drie, die maakt dat een liedje de top 40 kan binnenkomen. Dus als je lekker streamt, dat is echt heel belangrijk. Maar het moet ook gedraaid worden op de radio. En het zou ook lekker zijn als mensen hier bijvoorbeeld TikToks mee maken. Succes, zet hem op. Dat wil lukken, toch?
0: We gaan vanavond dus even inzetten, als ik Domien zo hoor, op het streamen.
1: Ja, kijk, wij kunnen natuurlijk een paar keer op de radio draaien, dat is één. Maar het moet ook een beetje bij jullie liggen als je aan het luisteren bent.
0: Stuur nu een screenshot dat je Matjar aan het streamen bent op Spotify, Apple Music, Deezer, maakt niet uit. Overigens wel 30 seconden aan laten staan, anders telt de stream niet.
1: Nee, dat is zo, ja.
0: Als jij binnen nu en 5 minuten een screenshot stuurt in de Q-app, dan krijg je gegarandeerd een Matjar merchandise pakket. En dat is die enorme tanktop. Die ziet er waanzinnig uit. Petjes hebben we.
1: Limited edition.
0: Limited edition. Exclusive zijn dat.
1: Limited edition.
0: Je hebt 5 minuten de tijd. Stuur eens een screenshot in de Q-app dat je aan het streamen bent. De zomerhit van 2026. Matjar van Rolf Sanchez.

0: Talk to You op Q-Music. Hoeveel screenshots zijn er binnengekomen? 200.
1: Nou, plus.
0: Vind ik matig.
2: Tom en Joe's zomerhit.
0: Kom op jongens, dat kan beter. 200. Kom eens op. Ja, we gaan even gas opgeven. Ik bedoel, wij hebben hier dozen vol staan met die merchandise. We verlengen het. We verlengen de boel. Je kan nog steeds screenshots insturen van Matjar.
3: Maar Tom, we hebben dit niet overlegd. Ik weet niet of wij genoeg hebben.
0: Nou, dan bestellen we toch bij.
3: Ja, jij zegt dat. Ik weet daar niet of daar budget
0: voor is. Wil je er top 40 in of niet?
3: Ja, ik wil
0: top 40. Gestreamd worden, jongens.
3: Oké.
0: Streamen die app. Als je nu aan het streamen bent, de zomerplaat van Rolf Santjes en Tom en Joe. Je kan het zo vinden op Spotify. Matjar heet het. Ja, maak er even een screenshot van. Stuur het in de Q-app. En dan win je een fantastisch, exclusief, limited edition.
3: Gegarandeerd zeg jij er ook nog bij.
0: Merchandise, gegarandeerd. Dus al deze 200 mensen, die krijgen hem al.
3: Ja,
0: maak je niet druk.
3: Twee keer insturen heeft geen zin, jongens. Gewoon één keer is zat. En ja, 30 seconden luisteren, dat is ook nog de eis.
0: Ja, precies. Hoe lang heb je nog? Nou, ik ga nu Matjar even draaien. Dan hebben we op de radio ook weer afgevinkt.
3: Oh ja, dat helpt ook.
0: Zolang dat hij loopt, kan je nog insturen.
3: Leuk!
0: Nou, kom maar door, jongens.

0: Ja, dan hoor je toch op het einde ook weer eventjes die stemmetjes van ons, hè?
1: Loop en loop en loopzuiver, allemaal dankzij de computer.
0: Hey, morgenochtend doen wij de ochtendshow van Mattie en Marieke, die lekker op vakantie zijn. Dan gaan we ook met Rolf Santjes bellen.
1: Ja, even de laatste updates. Hoe zitten we erin? Want wat we nu allemaal aan het doen zijn, dat streamen. Heeft het nou een beetje zin? Hoe gaat het?
0: Wij krijgen heel veel vragen. Ik krijg ook heel veel appjes van vrienden en zo. Van hoe gaat het nou? Hoeveel streams heb je al te pakken?
1: En dat kunnen wij allemaal niet inzien.
0: Wij kunnen daar niet in. Wij hebben geen idee.
1: Alleen Rolf heeft dat wachtwoord. Hebben we al maar Charter 26 geprobeerd als wachtwoord.
0: dus morgen bellen we Rolf en dan gaan we het even aan hem vragen. En dan hoop ik dat we in de top 40 terechtkomen natuurlijk.

0: Warren en Jelly Roll op Q. Zometeen is het weer tijd om een kinderfeestje te vieren op een plek waar dat eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Bijvoorbeeld bij een bakker, een fietsenmaker, de supermarkt of een makelaar. We hebben al veel gehad, hè?
1: We hebben al echt al heel veel plekken gehad. Dus laat even weten in de Q-Music app. Wat is nou nog een goede random plek die we kunnen bellen om ze te overtuigen? Hey, doen jullie ook kinderfeestjes?
0: Dan gaan we die plek zo bellen.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: bol.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Eyewear. Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja, goed.
18: Dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
23: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
24: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
26: Odido. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
27: Goedenavond, Key Music Verkeer. Krijg je van Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A12 Arnhem richting de Oosterburen. Oberhausen, kwartiertje vertraging daar bij de grens vanwege de grenscontrole.
0: We vroegen net, wat is een bijzondere plek om een kinderfeestje te organiseren? We belden iedere week namelijk met een random, naar een random plek met de vraag... Doen jullie ook kinderfeestjes? Komt heel veel binnen. De leukste vind ik eigenlijk die van Casper. Die zegt een opticien.
27: Een opticien? Oh, dat is leuk. Ja. Oh, dat vind ik ook wel geestig, ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan reageren. Die gaan we zo even bellen.
27: Ja, goeie.
1: Tom en Joe.
0: Morgan Wallen, Tate McRae hoor je zo naar de bouwstaat.

0: Goed kijken hoor. Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. Ja, ik kan het goed lezen, want ik ga ook vaak naar de opticien.
1: Tom en Joe's kinderfeestje.
0: Ga even na, wat was je favoriete kinderfeestje vroeger? Misschien wel naar de bowlingbaan, gewoon naar een indoor speeltuin of het zwembad. Ook altijd leuk, hè?
2: Ja, neem je zwemspullen mee.
0: Wij vinden dat een beetje saai. Want je kan ook gewoon naar de opticien. Tenminste, daar kwam luisteraar Casper net mee. We bellen iedere week een random plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes?
2: Verrassend genoeg zijn we op veel plekken al welkom. Dus ook bij de fietsenmaker, de carwash, de sportschool, een shawarmazaak. Vergeet niet Paleis Soestdijk. Die hebben we gebeld met: doen jullie ook kinderfeestjes? Het gesprek begon vaak met een nee. Wisten we dan toch zover te krijgen dat we een ja hadden. Er waren ook plekken waarbij dat gewoon totaal niet lukte. Een tuincentrum, een autoshowroom, gek genoeg een tattoo shop, een witgoedzaak. Ja, die bleven erbij. Wij doen geen kinderfeestjes.
0: Vandaag bellen we dus met een opticien. En de vraag is: denk jij dat het Joe gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren bij een opticien? Joe, wat ga je gebruiken?
2: Ja, wat kan je doen, hè? Misschien leuk om sowieso met al die kids even een oogtestje te doen.
0: Ja.
2: Misschien is het leuk als de opticien een montuur omhoog houdt. En dan doen we het quizje: hoe duur is het montuur? En dan moeten alle kinderen raden hoe duur die is.
0: Creatief.
2: Nou ja, en zo heb je toch echt wel een half uurtje vol met spelletjes.
0: Ik kan je alvast de eerste 10 seconden van het gesprek met de opticien laten horen.
3: Goedemiddag, TNC
2: Opticiens,
3: met Naomi.
2: Hey Naomi, je spreekt met Joe. Ik heb een beetje een gekke vraag. Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Nee.
2: Oh.
0: De eerste nee was vrij snel al daar.
2: Ik ben heel benieuwd. Je mag nu inzetten in de Q-Music app. Denk je dat het mij gaat lukken om een kinderfeest te regelen bij de opticien? Laat even weten vooral waarom wel of waarom niet.
0: Ik ben benieuwd. Ik heb gekkere gesprekken gehoord hoor. Het kan nog alle kanten op. Dit is Ultimate Chaos, Casanova op Q.

0: Dit is Q Music. Alex Warren. En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.
0: En dit is nieuw.
2: Je zou het kunnen kennen van TikTok. Dit is Temper City, Self-Aware.

0: stel je even voor, je hebt een nieuwe bril nodig. Dan loop je de opticien binnen. En dan zie je ineens een hele groep kinderen met feesthoedjes staan. En dan wrijf je wel even in je ogen.
1: En Joost's kinderfeestje.
0: Goed, het zou zomaar kunnen gebeuren, want we gaan zo op de jam bellen met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Want ja, de meeste kinderfeestjes kennen we nu wel. We zijn allebei vader.
2: Ja, klopt.
0: We willen creatieve papa's zijn, dus bellen wij iedere week een plek. Een random plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Vandaag bellen we een opticien.
2: Je kon het inzetten. Of je denkt dat het mij gaat lukken? Nou, kwamen veel appjes binnen. Roxanne appte meteen: ja, ik denk dus wel dat het lukt. Ook omdat het heel leerzaam kan zijn voor de kids. Aan de andere kant heb je Edmee die zegt: nou, nee hoor, ik denk het niet. Anders moeten ze al die brillen gaan poetsen. Want die kinderen gaan met al die vette vingertjes eraan zitten.
0: Oh, ja.
2: Er is wat voor te zeggen. Er is wat voor te zeggen. Nou, of het mij gaat lukken, ja, laten we gaan luisteren.
3: Goedemiddag, Tinsie, het is Jens met Naomi.
2: Hey Naomi, je spreekt met Joe. Ik heb
3: Hi.
2: Een beetje een gekke vraag. Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Nee.
2: Oh.
3: Nee.
2: Ja, mijn zoontje die is binnenkort 7. En weet je, we gaan altijd al zwemmen en bowlen. Maar we waren laatst bij de opticien. En
3: Ja.
2: dat vond hij zo interessant. Toen dacht ik, is het niet leuk om een keer, gewoon hoeft niet lang te duren, even een kinderfeestje te vieren bij de opticien. Misschien dat ze dan even, ja, ik zat al een beetje te denken, een quizje. Hoe duur is het montuur? Of ja, wat doe je nog meer? Misschien even een oogmeting doen. En degene met de slechtste meting krijgt een witte stok. Of allemaal verkleed als een bekende Nederlander met een bril. Weet je wel, Edgar Davids of Prins Bernhard, Carrie Slee.
3: Nee, dat doen we helaas niet.
2: Maar Naomi, sta je voor open? Ik bedoel, ik snap best dat je het nog nooit gedaan hebt.
3: Nou ja, goed, ik ga daar niet over.
2: Wie gaat er wel over? Wie is de afdeling kinderfeestjes?
3: We hebben geen afdeling kinderfeestjes.
2: Oh nee? Maar wie dan wel, Naomi?
3: Maar ik kan wel even mijn baas kijkt me aan en zegt nee.
2: Oh, de baas zegt nee. Ik heb het idee, Naomi, dat jij er hartstikke voor open staat.
3: Nou ja, het kan hier gewoon niet.
2: Ach, wat jammer.
3: Nee, helaas. Nee,
2: je houdt de deur dicht.
3: Ja, sorry.
2: Nee, dat is oké. Okay. Doei, Naomi.
3: Fijne dag. Hoi. Doei.
0: Ik lag echt aan die baas, hoor.
2: Ja, Naomi had het leuk gevonden.
0: Naomi was in principe akkoord.
2: Helaas, maar Edmee, jij wint het Q-Music prijzenpakket.
0: Gefeliciteerd. De nieuwste van Taylor Swift is voor je onderweg naar Becky Hill, David Guetta. Q sounds better.

0: Taylor Swift op Q Music. Zondagavondshow met Tom en Joe, waar we zo meteen 100 euro ticket te goed gaan weggeven.
1: Kan je winnen in de ticket battle? Meespelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk.
0: Oh! Hoe dat in zijn werk gaat, hoor je zo. Ook Teddy Swims komt eraan. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
8: Mama.
7: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: 1 voor 7, het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
7: Goedenavond. Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. En in de Tour de France heeft gele truidrager Tadej Pogacar een concurrent minder. De Deen Jonas Vingegaard is gevallen, heeft zijn sleutelbeen gebroken en is uit de koers gestapt. Hij was de nummer 2 in het klassement. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag en is de nieuwe nummer 2 op 5 minuten achterstand van Pogacar. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Tom en Joe. Even tellen. Ja, het is 100 euro om uit te geven aan een artiest of festival naar keuze. Je hoort het zo.

0: speelden voorafgaand aan de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Ik lees net dat er 2 miljard kijkers worden verwacht.
1: Zo, echt veel, hè?
0: Je zou maar dat veld op moeten stappen. En je weet het, kijken 2 miljard mensen.
1: Ja, maar ben je daar dan mee bezig? Of
0: 100%.
1: Denk je gewoon... Ja?
0: Ja, dat kan je niet uitzetten.
1: Ja, maar, en hoeveel man, maar het is ook een van de grootste stadions ter wereld ook nog, hè? Ja. Volgens mij voelen die ogen nog veel heftiger. Dat je dat geluid hoort van, nou, ik weet niet hoeveel mensen, 70.000 man of zo?
0: Ja, ja, je weet gewoon, als ik een blunder of een slippertje maak, dan ziet de hele wereld het. En dan ga ik gewoon viral voor de hele fucking wereld.
1: Ja, voor de komende 4 jaar.
0: Over foutjes gesproken, ja, ik weet niet wat het is de afgelopen weken, maar de kandidaten van de Ticket Battle, die komen maar niet verder dan de tweede opgave. Soms zelfs de eerste opgave zelfs.
1: Ja, het hangt er een vloek op of zo? Ik weet niet wat het is.
0: Ik weet het niet. Ja, het spel is heel simpel.
1: Ja, ja, het spel spelen is makkelijk, winnen is moeilijk.
0: Ja, je hoort een liedje, dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Gisteren speelde Sabrina. Ja, en ook zij was heel snel klaar. Luister mee.
1: Ja, Sabrina, is dit eerder of later uitgekomen dan 1993?
2: Ik vermoed eerder.
1: Ja, dat vermoed je verkeerd. Ja,
0: dat vermoed je helemaal verkeerd.
1: Dit was dus opgave 1. Opgave 1, meteen fout. Ja, dat is heel lullig voor Sabrina. Helene Fischer, Ademloos durf die nacht, kwam uit 2013. Ja, echt veel later dan 1993 dus. Maar je hoort dus wel wat de truc is, hè. Je hebt een jaartal, dan hoor je een liedje... en dan moet je gokken, is die eerder of later uitgekomen... dan het jaartal daarvoor. Ja,

0: One Direction op Q-Music.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Het is een zondagavondshow met Tom en Joe. Er ligt hier 100 euro ticketengoed in de studio. Mag je uitgeven aan een artiest of festival naar keuze. Maar de vraag is, wie gaat ermee vandoor? We hebben Mark aan de lijn. Mark, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Mark, denk jij dat jij de vloek van de Ticket Battle kan opheven? Want tot dusver, de laatste drie edities, komen mensen niet verder dan de tweede ronde.
3: Nee, het was niet ver. Nee, ik hoorde het inderdaad. Nou ja, ik ga zeker een poging doen. Maar ja, als je toch op de radio bent, is het altijd wel anders dan dat je het gaat horen bij de radio. Hè? Dus, maar ik ga zeker mijn best doen, absoluut.
4: Je klinkt als een politicus. Je gaat je natuurlijk niks beloven. Dat is fantastisch, Mark.
3: Ja, mooi, hè? Mooi.
0: Je doet het niet alleen. Je neemt het op tegen Lisanne, want er kan maar één iemand winnen. Lisanne, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Heb jij een beetje FOMO van de Zwarte Cross?
5: Ja, zoiets.
0: Ja, want het is natuurlijk in volle gang. En jij bent er niet bij, maar je hebt wel zoiets van... Nee. Volgend jaar wil ik erheen.
5: Ja, het liefst wel natuurlijk.
0: Ja, ja, nou ja, goed. De vraag is of dat lukt. Daarvoor moet je de Ticket Battle natuurlijk wel winnen, Joe.
4: Ja, ja, ja. Wie gaat het winnen, de Ticket Battle? Ik zal nog even uitleggen hoe het werkt, jongens. Jullie horen zo meteen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Mark, Lisanne, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ja, die ligt er meteen uit. Wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste... Lisanne, geboren 1997. Mark, geboren 1981. Daarmee de oudste. En Mark, jouw geboortejaar, 1981. Dat is je startjaar.
3: Goed.
0: Ben je er klaar voor?
3: Jazeker.
0: Dan gaan we beginnen.
4: Ja, Mark, zeg het maar. Is dit eerder of later uitgekomen dan 1981?
3: Ik denk het ook wel later.
4: En dat denk je hartstikke goed. Kensington, Do I Ever, uit 2016.
0: Lisanne, nu is het jouw beurt.
4: Ja, Lisanne, zeg het maar. Is dit eerder of later uitgekomen dan 2016?
5: Eerder
4: is hartstikke goed. André Hazes, Kleine Jongen, uit 1990.
0: Hey, de vloek is in ieder geval al doorbroken.
4: Lekker.
0: Mark, de beurt is weer aan jou.
4: Ja, Mark, eerder of later dan 1990?
3: Later.
4: En dat is goed. Mahambi, Bumpy Ride uit 2010.
0: Daar gaat Lisanne weer.
4: Ja, Lisanne, eerder of later dan 2010?
5: Oh, lastig. Ik denk later.
4: En dat denk je goed, hoor. Harry Styles, Adore You uit 2019. Mark, deze is voor jou. Eerder of later dan 2019?
3: Lastig. Ik denk toch later.
4: Jij denkt later, dan denk je fout.
3: Ja, nee, dank je wel.
4: Sia, Cheap Thrills uit 2015.
0: Ach, helaas.
3: Ja.
0: Lisanne, jij hebt gewonnen.
5: Ja!
0: 100 euro ticketengoed gaat jouw kant op. En ga je het ook uitgeven aan de Zwarte Cross volgend jaar? Of denk je dat je het al eerder uit gaat geven?
5: Nou, ja, dat is nog afhankelijk. Zwarte Cross staat wel bovenaan mijn lijstje, maar misschien wordt het ook nog wel boerenrok dit jaar.
0: Boerenrok!
4: Oh, dat klinkt prachtig, hoor.
5: Ja, dat is wel mooi.
0: Wat het ook wordt, we wensen je heel veel plezier. Dankjewel voor het meespelen, Lisanne.
5: Ja, dankjewel.

0: Time for Jack op Q-Music. Het is een zondagavondshow met Tom en Joe. Ja, ik weet niet of jij het hebt meegemaakt. Ik in ieder geval wel. Toen je vanmiddag Instagram of Facebook wilde openen, hoorde je dit. Error. Het was een enorme storing. Wereldwijd. Ja.
1: Ik zit even op allestoringen.nl te kijken. Ze hadden een gigantische piek rond 11 uur. Toen kwamen er alleen maar meldingen binnen van... Ja, ik kan geen likejes meer uitdelen. Maar dat is ook, ja.
0: Die mensen dan zijn, dat je dat dan gaat melden via storingen.nl. Dat is een aparte tak.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk een grote groep. Dat zodra het licht in je badkamer niet aangaat... Die lopen niet naar de meterkast. Die gaan naar allestoringen.nl. is er een stroomstoring? Komt er water uit mijn kraan? Is er een waterstoring?
0: Ja.
1: Ja, kan ik liken op Instagram? Is er een Instagram-storing?
0: En wat doen die mensen als allestoringen.nl een storing heeft?
1: Dat is gek, dus dan kan je de storing niet melden van allestoringen.nl.
0: Nee, dan hebben ze zelf een meltdown.
1: Ga ze op het marktplein staan. Ik heb een storing bij allestoringen.nl.
0: Goed, gelukkig was de storing vrij snel verholpen.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we een nieuwe editie van het Scrolljournaal kunnen doen.
1: Ah, dat is fijn, hè? Want het liep bijna in de soep. Maar gelukkig was het snel opgelost.
0: Ja, er zijn heel veel dingen viral gegaan. Wat er allemaal viral aan het gaan is en gegaan is afgelopen weekend, dat hoor je zo meteen.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet.

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Tom en Joe.
14: Jason Mraz hoor je zo naar Offenbach. Miles away.

0: Jason Rest en I'm Yours op Q Music.
1: Tom en Joe's Swipejournaal.
0: Zondagavond show met Tom en Joe. Zometeen is het tijd voor het Swipejournaal, waarin we eigenlijk kijken wat er dit weekend allemaal viral is gegaan. Dat kan zijn op Instagram, dat kan zijn op TikTok, dat kan zelfs zijn op Snapchat.
2: YouTube, you name it, als het maar viral gaat.
0: YouTube!
2: Dit heeft op YouTube gedaan! Wat heb jij gezien?
0: Ja, ik heb het optreden van Zoë Liva in de Kuip gezien. Heb je dat meegekregen?
2: Dat heb ik meegekregen, ja.
0: Die trad op bij de open dag en spelerspresentatie van Feyenoord. Ze stond er in een Feyenoord shirt op te treden. En ze mocht ook natuurlijk hand in hand kameraden zingen.
2: Zoë Liva is echt een van de beste zangeressen van Nederland. Dat klinkt altijd echt om door een ringetje te halen.
0: Het probleem was alleen, het ging niet helemaal goed. Zij zei achteraf dat de muziek uitviel op de oortjes die ze inhoudt. Ze kon niks meer horen. Maar het was wel pijnlijk, luister mee.

0: Nee, dat was niet goed.
1: Nee, was niet best, hè?
0: Nee, nou ja, ach. Weet je, dat doet ze toch gewoon haar eigen hits. Dat werkt altijd.
2: Ja, maar dit viel niet heel goed bij het fijne publiek natuurlijk. Want ja, die komen niet voor Zoë Liefa.
0: Nee, die wilde wel natuurlijk even dat ze hand in hand helemaal vlekkeloos deed.
2: Ja, dat gebeurt niet. Dat is een van de dingen die viral zijn gegaan. Dat is niet het enige wat optreden wat een beetje misging. The Weeknd stond gisteren in Amsterdam. En ook daar werd een beetje vals gezongen.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.

0: Robba en Clooney, Free Your Mind op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Eens even kijken wat er allemaal viral aan het gaan is.
1: Tom en Joe's Swipejournaal.
0: Ja, laten we eerlijk zijn. De hele dag, vooral in het weekend, zijn we alleen maar op de telefoon aan het swipen, aan het scrollen, aan het liken, noem het maar op.
2: En ik heb helemaal een lamme duim.
0: Ja, je hebt op een gegeven moment zelfs een code op je telefoon gezet, toch? Dat je niet meer zo lang kon tiktokken en zo.
2: Ja, dat als ik een half uur had getiktokt, dan blokkeerde de app. En dan moest ik mijn vriendin vragen om die code.
0: Nou, dat doen ze alleen bij crackjunks normaal, hoor. Dat je dan echt geen toegang kan krijgen tot je kluisje, laat ik het ook zeggen.
2: Nee, maar ik ben gewoon verslaafd. Dat zijn we toch met z'n allen, laten we eerlijk zijn.
0: Dus hebben we ook het Swipejournaal bedacht. Ja, voor Joe is het minder slecht, of minder goed. Want jij moet vakmatig nu toch eventjes kijken wat er viral gaat.
2: Ja, dat klopt. Wat ik voorbij zag komen, wat echt hartstikke viral gaat, is nu een trend dat je iemand filmt en dan de vraag stelt: hey, wat zou jij doen als er nu een zombie op je afkomt? Nou, dan krijg je snel een uitleg met: ik ram zijn kop in. En
0: met een honkbalknuppel.
2: Met een honkbalknuppel. Nou, dan krijg je een goede uitleg ervan. Maar vervolgens film je het intro opnieuw en zeg je: nou, ik heb mijn vriend net gevraagd wat hij zou doen als er een huilend kindje naar hem toe komt. Nou, als je dat al samenvoegt, luister even mee, krijg je dit.
3: Ik heb net aan mijn babs gevraagd wat hij zou doen als een huilend kindje tijdens de ceremonie.
4: Ah, easy. Vastpakken, arm om de nek, ogoshi, bam! Klaar, is die dood.
5: Ah, dit is zo lullig. Dit is zo niet waar.
0: Ja, dit soort trends heb je vaker, toch?
2: Ja, dit heb je wel vaker. Ik heb het ook nog wel eens bij jou gedaan. Wat was dat toen? Welke vraag stelde ik je toen ook alweer?
0: Ja, uiteindelijk was het: wat zou je in je kont willen stoppen? Het was heel plat.
2: Oh ja, volgens mij vroeg ik: wat zit er allemaal in je gereedschapskist? Nou, toen ging jij het allemaal opnoemen. Maar toen had ik een nieuwe intro met: wat heb je allemaal wel eens in je reet gestopt?
0: Ja, ja. Nou, gelukkig is dat niet viral gegaan. Andere dingen die viral gaan. Ja, de nieuwe documentaire van Lil Kleine op Prime Video. Ja, daar komen veel snippets uit naar voren. En ja, je staat er toch met verbazing naar te kijken. Nu ging het weer over verkeersboetes.
6: We hebben fanmail. Eens even kijken. Nou, 41 tot 45 kilometer per uur te hard rijden. Geef aan of u de bestuurder was. Dat is hij niet.
0: Dat was hij niet.
2: Ja, het is. Ja, je blijft er toch naar kijken. Ja,
0: het is,
2: ik weet het niet.
0: Fascinerend, de man hoe hij leeft.
2: En die quotes van hem, jongen, ik moet er ook om gieren de hele tijd.
0: Verder was er de Weeknd in Amsterdam. En die liep langs zijn concert, langs de eerste rij. Dat zie je natuurlijk vaker. Hè. Bij Beyoncé hebben we dat ook gezien. Dat ze dan op een gegeven moment zeggen tegen een fan op de eerste rij: hey, kan jij dit stukje meezingen?
2: Ja.
0: Want als dat zo is, dan mag je nu de shine pakken.
2: Ja, dan sta je opeens voor al die duizenden mensen, mag je even laten horen wat jij kan.
0: Nou, dat deed de Weeknd ook in Amsterdam. En die fan, die, ja, deed haar best. Zo.
2: Toch een vak, hè?
0: Wat heftig. God. Hey, vanavond ook de finale van Spanje-Argentinië. Halftime show.
2: Ja, grote artiesten. Justin Bieber, Shakira, die gaan er allemaal staan.
0: Zal ook wel viral gaan, hè?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat gaat hartstikke viral.
0: Als het zo is, houden we het voor je in de gaten in het Swipejournaal. When the

0: Sienna Spyro, Material Lover op Q-Music. Zondagavond show met Tom en Joe.
1: Ja, zometeen natuurlijk weer Tom en Joe's hulptroepen. Heb je probleem, staan wij altijd voor je klaar. Je kan ons 24/7 bellen. Op 06. Nee, dat is een grapje. Maar zometeen gaan we Marit hebben bellen. Die helpen. Die heeft ons een bericht gestuurd. Die is helemaal in paniek. Die heeft een probleem rondom hagelslag.
0: Hagelslag?
1: Hagelslag. Ik weet niet of het puur of melk is. Maar er is een probleem rondom hagelslag. Wat het exacte probleem is, vertellen we je zo.
0: Ook Baby Rexha hoor je zometeen op Q.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: Quickfit en weer verder.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ja? Echt serieus?
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
8: Nu bij Dirk, kipsnacks. €2,49. Lekker.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel. De perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Exact 8 uur. Q-Music News krijg je van Mario Kwaithaal.
8: Goedenavond. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. En de finale van het WK voetbal straks om 9 uur wordt met mooi weer gespeeld onder een blauwe hemel. Dat was nog even spannend, omdat het vanmorgen noodweer was in New York. Metrostations liepen onder en er waren veel blikseminslagen. De dikke rook die er vrijdag nog hing door de bosbranden in Canada is ook helemaal verdwenen. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
9: Mario, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. A12, korte vertraging. Liggen voorwerpen op de weg tussen Arnhem en Utrecht. Tussen Driebergen en Houten-Oost. Daardoor 10 minuutjes vertraging. En ook een flinke vertraging als je wegrijdt vanuit Spa. Daar is natuurlijk de Grand Prix geweest, Formule 1. En Annemarie de Jager die appt al. Ja, we staan helemaal vast. We hebben net in 2,5 uur 3 meter afgelegd. Sterkte daar, kan niet anders zeggen.
10: Heel veel sterkte.
9: Ja, nou dat was hem. Tom en Joe, wens je veel veilige kilometers.
11: Q-Music.
7: De relatie van Marit die staat op knappen en dat komt allemaal door hagelslag.
9: Hagelslag?
7: Ja. Hoe dat zit hoor je zo naar Bibi Rexha.

0: Onze concurrent, hè? Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Ja, ik vind het ook jammer dat we draaien. Waarom draaien we niet onze track?
0: Ja, dit stond ingepland.
1: Ingepland door wie? Boeien. Hij is niet degene die muziek bent, is hier nu niet.
0: Nee, maar dit is toch ook gewoon een prima zomertrack?
1: Nee, maar onze zomerrit is al 10 keer beter.
0: Matcha, overal te streamen, overigens.
1: Samengemaakt met Rolf Sanchez. We willen nog even benadrukken dat we heel graag willen dat hij in de top 40 terechtkomt. En dat kunnen wij proberen te creëren door hem heel vaak op de radio te draaien. Maar ook jij, die nu luistert, moet hem heel vaak streamen op Spotify, Deezer, Apple Music. Nou, doe dat.
0: Waarvan akte...

0: luistert, zit in de hulptroepen. Dus luister goed mee en probeer te helpen. Want vandaag helpen, wie helpt eigenlijk vandaag?
1: Helpen Marit. Luister even mee naar Marit.
2: Hey Tom en Joe, Marit hier. Ik ga volgende week met mijn vriend op vakantie en we nemen alleen handbagage mee. En nou wil hij dus kostbare ruimte opofferen om hagelslag mee te nemen. Ik verklaar hem echt voor gek, want ik heb nog nooit gehoord dat iemand zijn hagelslag meeneemt op vakantie. Maar mag ik hier mijn veto voor inzetten?
1: Oeh, ja, kijk, handbagage heb je niet veel ruimte.
0: Dan ben je echt dol op hagelslag.
1: Ben jij het type dat een Nederlands beleg meeneemt op vakantie?
0: Nee. Ik dompel me echt in de cultuur waar ik ben.
1: Ja, dus in Italië doe je mozzarella brood. In Frankrijk een stuk camembert.
0: Ja, dan ga ik echt aan het kazantje en ga ik naar de bakker toe. Jij niet dan?
1: Nee, ik ook niet echt. Nee. Maar ja, laat even weten in de Q-Music app. Wat vind je? Vind je hagelslag moet mee op vakantie? Daar mag je best wat ruimte voor opofferen. Of sta je in het kamp van, nee joh, waar je ook heen gaat, koop lokaal beleg.
0: Laat het weten in de Q-app. Ik ben heel benieuwd. Dit is Summer.

0: zitten midden in het probleem van Marit. Marit's relatie staat een beetje onder druk, omdat de partner van Marit nogal iets bijzonders wil meenemen in de handbagage. Luister mee.
1: Ik ga volgende week met mijn vriend op vakantie en we nemen alleen handbagage mee. En nou wil hij dus kostbare ruimte opofferen om hagelslag mee te nemen. Nou, ik verklaar hem echt voor gek. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zijn hagelslag meeneemt op vakantie. Maar mag ik hier mijn veto voor inzetten?
0: Ja, Marit wil weten of ze haar veto mag inzetten. Oftewel zeggen, de hagelslag gaat absoluut niet mee in de handbagage. Als je nu zit te luisteren, jij behoort tot de hulptroepen. Jij mag reageren om Marit te helpen. Er is massaal gereageerd.
2: Ja, en jongens, wat nemen we veel producten mee? Eetproducten op vakantie. Natasja zegt, ja hoor, kan prima. Wij namen op vakantie koffie en nasi-kruiden mee.
0: Nasi-kruiden, specifiek?
2: Dat is heel specifiek. Linda zegt, ja, wij doen alleen pindakaas. De rest kopen we lokaal. Vigo van Elf zegt, ja, ik moet altijd chocopasta mee op vakantie. Nou, dat is weer wat anders dan zonnebrandcreme. En Laticia stuurt ook nog een audio-appje.
3: Ik zou zeggen, als die jongen lekker zijn hagelslag mee wil, laat hem lekker zijn hagelslag meenemen. Het is zijn handbagage, hij offert ruimte op. In principe heb je er zelf geen last van.
0: Nou, zoals ik het hoor, zijn de meeste mensen toch zo van, ja, neem die hagelslag maar mee, of niet?
2: Ja, maar het kan gekker dan hagelslag. Maurice, goedenavond.
4: Hele goede avond.
2: Maurice, vertel even, waar ging de reis naartoe?
0: Nee, hij is onderweg.
2: Oh, je bent nu onderweg?
0: Ja.
4: Ik zit in de auto, ja, onderweg naar Polen.
2: In de auto, onderweg naar Polen. Oké, dat is een flinke rit. En je komt veel supermarkten tegen, maar toch heb je besloten om iets mee te nemen vanuit huis.
4: Ja, 6 blokken kaas.
2: 6 blokken kaas.
0: 6 blokken kaas. Ja.
5: Kaas.
0: Jij bent enorm liefhebber van kaas.
4: Ja, zeker. Zeker met s'avonds met een borrelplankje erbij. Ja, daar moet kaas bij. Hè?
0: Zijn het allemaal dezelfde blokken kaas of heb je nog wel verschillende soorten?
4: Nee, het is allemaal hetzelfde.
0: Allemaal hetzelfde? Wat heb je jong belegen?
4: Ja, zeker. Ja, dat is best, hè.
2: Maar maar met 6 blokken kaas, 2 weken naar Polen, dan moet je dus 's ochtends op je brood een plak kaas doen. Je moet 's middags bij je reuze plak kaas doen. 's avonds inderdaad een borrelplankje. Bij je pasta moet je kaas gaan raspen. Anders kom je toch niet door die 6 blokken heen?
4: Ja, waarschijnlijk heb je gelijk.
0: Ja, maar ben je alleen?
4: Nee, we zijn met z'n 5 totaal.
0: Oh, met z'n 5.
2: Met z'n 5? Joh, dat is een blok kaas per persoon.
0: Ja, je bent echt dol op kaas. Maar hoe vervoer je dit? Want ik bedoel, dat ligt ook een beetje te bakken zo, je auto.
4: Nee, het ligt in de koelbox, dus het is goed doel.
0: Jezus, je hebt helemaal een koelbox meegenomen voor de blokken kaas.
4: Wij rijden de nacht. Het is een rit van 12 uur. Dus er ligt ook een paar plekjes Monster Energy Drank achterin.
0: Ja, precies.
2: Maar ze zijn voor minder opgepakt, Maurice. 6 blokken kaas mee, 2 weken in Polen. Nou, joh, weet je, lekker doen, ieder zijn ding. Ja. Eet smakelijk, zou ik zeggen, ja.
4: Ja, dankjewel. De komende dagen eten wij al in elkaar, zeg. Ja.
0: Maurice, fijne vakantie.
4: Dankjewel.
0: God. Nou, we kunnen wel concluderen dat Marit de veto niet mag inzetten, denk ik.
2: Nee, joh, Nederlanders nemen massaal hun beleg mee. Nou, lekker doen, jongens. Eet smakelijk.
0: Je staande wordt gehouden bij de grens. Met die kaas.

0: Reason op Q Music, zondagavond show met Tom en Joe. En dan hoorde je Maurice, 33 jaar, uit Dongen. Lekker in de auto met 5 vrienden naar Polen. Gaat hij 2 weken naar op vakantie en 6 blokken kaas mee. Een blok kaas per persoon en het was gewoon jong belegen.
1: Ik zat te klapperen met mijn oren. Maar ja, joh, lekker ieder zijn ding. Weet je, lekker die blok kaas meenemen.
0: En,
1: nou,
0: eerlijk is eerlijk, in het buitenland probeer maar eens goede kaas in de supermarkt te vinden. Dan staat de Gouda of Edam op, maar dat is niet te vreten.
1: Nee, maar ja, dan kies je toch iets lokaals. Dan pak je toch in Frankrijk pak je toch een brietje.
0: Ja, maar wat pak je in Polen? Stuk.
1: Nee, plak stuk op je brood.
0: Ja.
1: Nou ja. Ja, nee, dan snap ik die blokken kaas.
0: Nee, we snappen Maurice wel. Ja. Het is grappig, want er komen meerdere appjes binnen. Nog steeds over mensen die... ook Bettine bijvoorbeeld. Die zegt, ik neem kaas mee, zelfs naar Mallorca. Is dat gek zin?
1: Ja, weet je. Nee, joh, lekker doen, Bettine.
0: Hey, we moeten het zo meteen even hebben over morgenochtend. Want vanaf 6 uur morgenochtend vervangen wij Mattie en Marieke. Die zijn lekker met vakantie. En wij doen de ochtendshow deze hele zomer.
1: Klopt, wekkertje gaat vroeg.
0: Nu hebben we iets bedacht. Maar ik weet niet of Mattie en Marieke dat leuk gaan vinden.
1: We gaan er geen vrienden mee maken.
0: We gaan er geen vrienden mee maken. Daar moeten we het zo echt even over hebben. Make it so easy. Ook Olivia Dean hoor je zo meteen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen app of op libellen.nl/club.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
23: Kees-Mee tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
21: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
25: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Show. Little Talks of Monsters and Men, Q Music. Het is de zondagavondshow met Tom en Joe. Nu hoef ik geen klop op de schouder. Of
1: een lintje.
0: Te horen te krijgen, een lintje. Of goed gedaan, jongen. Of werknemer van de maand, plakkaat.
1: Nee.
0: Maar laten we eerlijk zijn. Over een paar uur worden wij hier alweer verwacht in het Q Music studio.
1: Ach, het is nu 9:15. Dus even kijken. 10:10, 11:12. 1, 2, 3, 4. Ja, over 8 uur gaan we wekker.
0: Ja, en ik moet nog een uur naar huis rijden. We moeten nog een uur deze kant op. We willen natuurlijk voor de show zijn. Voor de duidelijkheid, we vervangen Mattie en Marieke. Wij doen de zomerochtendshow. Super veel zin in.
1: Nee, ja, want het lijkt nu een beetje alsof het een strafkamp is. Dat is het absoluut niet. Nee. Nee, ontzettend veel zin
0: in. Super veel zin in. Maar het is wel alsof je de marathon moet lopen en een daarvoor de avond gezopen hebt. Want het is een kort nachtje.
1: Nee, het is een heel kort nachtje. Nee, ja, dat is zeker. En jij woont inderdaad ook nog ver. Je moet helemaal naar Breda en terug.
0: Ja, dus, Merwedebrug. Nou,
1: ik zit er misschien morgen alleen. Want ja, die Merwedebrug kan elk moment instorten.
0: Ja, het is een soort Mikado-brug. Dat kan zo doorkrakken.
1: Ja, nee, dat wordt nog wat. Maar ja, oké. Wel leuk. Wat gaan we morgenochtend doen dan? 6 uur, dan zitten we er.
0: Ja,
1: we hebben de krant open.
0: Nee, dat weet jij heel goed. We hebben iets hartstikke leuks bedacht. Namelijk, we hebben een dobbelsteen in elkaar geknutseld.
1: Ja, we gaan niet mensen erg hier niet op de radio. Als je denkt, nou, een dobbelsteen, oké, saai.
0: Het is een enorme dobbelsteen. Met daarop de gezichten van Mattie, Marieke en Annemarie.
1: Ja, die staan er dus 2 keer op.
0: Ja.
1: 6 zijdes.
0: 6 kanten op een dobbelsteen.
1: Hè? Exact.
0: Je kan niet altijd 6 gooien, maar je kan wel altijd Mattie Valk gooien. Dat zal me leuk lijken. Het is namelijk zo, om 6 uur gaan we dobbelen. En op wie die landt, die bellen we wakker.
1: Ja, ik hoop dat ze dit nu niet horen. Want ik vind het leuker om ze morgen...
0: Nee, maar die horen die niet. Als je op vakantie is, dan zijn ze op vakantie, hoor.
1: Ja, dat is wel zo. Hè. Die gaan dan, die rijden vrijdagochtend weg van hun laatste show. Die zetten de radio uit en die gaan dan 4 weken niet aan. Dat is precies hoe het gaat.
0: Ja, dat is precies hoe het gaat. We hebben het zelf meegemaakt.
1: Ja, klopt. Dan doe je het ook.
0: Hoe denk je dat ze reageren? Want stel, hij valt op een van die types morgen.
1: Nou, kijk, even een beetje bedenken dat Marieke en Annemarie hebben allebei kinderen. Die zijn vroeg wakker. 6 uur verwacht ik nog niet, maar
0: nee.
1: Ja, dan ben je niet blij als je wakker wordt gemaakt voordat je kind wakker is. Dus die kunnen nog wel eens een beetje geprikkeld zijn.
0: En Mattie, voordat hij koffie op heeft, dat is ook niet best, hoor.
1: Nee, dat is ook niet gezellig. Nee, dat wordt... Ja, dan ben ik wel heel benieuwd.
0: Nou goed, morgenochtend 6 uur, dan ga je het horen.

0: Wat is er met jouw neus aan de hand?
1: Ja, ik ben gewoon heel erg een beetje aan het snifferen. Aan het snotteren.
0: Ja, nee, niet aan het snotteren. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Ik hoor de hele dag dit.
1: Ja, ik ben ontzettend allergisch voor stof. Ik heb een keer bloed laten prikken bij de huisarts. En toen zeiden ze, je bent allergisch voor huisstof, meid. In de hoogste gradatie. Dus als ik een stoffige winkel inkom, ik heb gelijk zo'n niche-aanval van een paar minuten.
0: Ach, ik zie het aan je, jongen toch. Het is maar goed dat we de paling in gaan pakken.
1: Ja, we pakken de paling in. Ik ga lekker op bed liggen. En over een paar uur zitten we hier weer.
0: Ja, dat zeker. Maar eerst de man die ook een lintje verdient. Dubbele diensten draait hij.
1: Ja, hij was net al in de middag te horen. En nu gewoon weer. Het is fantastisch.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is naar voordeel.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je

0: Natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: 9 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Mario Kwartaal.
14: Goedenavond. Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal tegen Argentinië vanavond met een ongewijzigd basiselftal. Het zijn dezelfde 11 spelers als in de 2 laatste gewonnen wedstrijden tegen België en Frankrijk. Argentinië begint met 3 andere spelers dan in het duel met Engeland, maar uiteraard doet aanvoerder Lionel Messi gewoon mee. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
13: Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een aantal controles op de A16 richting Dordrecht. Daar staan ze bij Rotterdam. Hectometerpaal 7.8. A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.5. En de A50 richting Zwolle. Let op bij Beemte-Broekland. Hectometerpaal 213.3.
15: Is het 10 cent?
16: Nee.
15: Is het 20 cent? Nee, het is 10 cent!
17: Music. Vincent Pronk.
13: Ja, 9 uur geweest. Dan weet je het wel.

op een toch wel spannende, misschien wel een historische zondagavond. Ik hoop zo dat Spanje dik gaat winnen van Argentinië vanavond. En dat is puur van mijn pool met alle collega's hoor. Voor de rest kan het me gestolen worden. Maar ik heb Spanje als winnaar, dus laten we daar alsjeblieft voor gaan. Grote WK-finale is net begonnen. Ik ga trouwens ook een WK-liedje draaien. Aan jou de taak om één woord daarin te tellen.

Vincent's telspel houdt eigenlijk in: zorg dat je de tel niet kwijtraakt. Dus daarvoor kan je alles gebruiken: pen en papier, je telefoon. Doe het lekker uit je hoofd. We gaan in ieder geval even terug naar het WK van 2010. Waar wij inderdaad ten onder gingen tegenover Spanje. Ik gooi nog even wat zout in de wonden. Maar gelukkig hebben we wel leuke muziek overgehouden aan het WK van 2010. Want je gaat Kenaan horen met Waving Flag. En de vraag is: hoe vaak tel jij het woord flag?

Oké, dus dat liedje ga ik nu instarten. Aan jou de taak om mee te tellen. En als je slim bent, gebruik je dus even pen en papier. Maar je kan het ook uit je hoofd doen. Hoe vaak tel jij het woord flag? Stuur het daarna in de Q-app. En dan maak je kans op het Q-zomerpakket. Iedereen klaar? Tellen maar!

0: You en Fever Dream. Daarvoor dat liedje waarin dat ene woord heel vaak terugkwam. Ja, hoe vaak telde jij het woord flag? Mag ik even een groot applaus nu alvast voor Sophie? Sophie, je krijgt een extra hard applaus, want jij luistert lekker naar de radio en je kijkt dus niet naar het WK voetbal.
1: Nee, klopt. We zijn nog onderweg naar huis.
0: Kijk, dan wordt het een beetje moeilijk kijken ook. Ga je thuis dan wel kijken?
1: Misschien. Okay. We zijn niet echt voetbalfans.
0: Oké, dus lekker de radio aan en zit je in de auto dan met z'n allen lekker mee te tellen?
1: Jazeker.
0: Wat leuk. Wie zijn er allemaal bij jou daar? Laat ze even horen.
1: Laat je even horen.
0: Hey! Jullie hebben heel lekker meegeteld. Allemaal uit de koppie of heb je hulpmiddelen gebruikt?
1: Nee, we hebben op de vingers meegeteld.
0: Wat goed.
1: Ja,
0: oké,
1: ja,
0: hoe vaak hebben jullie het woord flag gehoord in Waving Flag?
1: 23 keer.
0: Sophie, 23 keer zeg je?
1: Jazeker.
0: Je mag nu nog van antwoord veranderen?
1: Nee, 23.
0: Wij vullen in 23. Dat is goed! Yes! Je wint het Q-zomerpakket.
1: Oh, tof.
0: En je bent met z'n vieren, zei je?
1: Jazeker.
0: Dan doen we hem extra vol. Voor ieder wat leuks.
1: Nou, wat leuk.
0: Leuk toch?

0: Terwijl er een berichtje binnenkomt van Wouter, die zegt: hey Vincent, lekker onderweg naar huis na een weekendje met de vrouw samen in Beekbergen. En ik zie dat er ook veel naar het WK wordt gekeken met ondertussen de radio aan. Dat is lekker multitasken. Onder andere Michael stuurt een berichtje: WK lekker op de tv en ondertussen Q aan. Tussenstand, ik zeg het nog even, 0-0. Maar hopelijk gaat Spanje snel een goal maken, want dan kan ik in mijn pool nog een klein beetje stijgen. Hoor je zometeen Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Q-Music The Party.
0: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stulpkeer Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en FN Orlanden.
12: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
11: Q-Music.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: Quickfit en weer verder.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Vincent Pronk.
0: Yes. Q-Music. Hey, leuk. Avicii hoor je zo. Hey, brother. Binnen 3 minuutjes.

could ever say. Olivia Rodrigo bij Q Music en Stupid Song. Ondertussen heb ik in de app van Q al heel de dag een poll lopen. Die loopt echt al sinds 3 uur vanmiddag. En je kan even meestemmen als je wil. Er zijn al heel veel stemmen binnengekomen. Wie denk jij dat het WK gaat winnen nu? Is dat Spanje of Argentinië? 83% die gaat ervan uit dat Spanje gaat winnen. Nou, dat is voorlopig nog steeds 0-0. En morgen krijgen natuurlijk heel veel mensen geld gestort op hun rekening. Want er zijn natuurlijk allemaal poeltjes die lopen tussen alle collega's. Hier bij Q Music ook. Er zijn heel veel mensen die hebben ingelegd. 15 euro per persoon moesten we inleggen. Uiteindelijk komt er dus best wel een pot uit. Hoeveel gaat er morgen dan verdeeld worden? Nou, ik ga er even induiken. Er is dus iemand hier bij Q die krijgt morgen 600 euro gestort namens alle collega's. Maar dat is niet helemaal eerlijk gegaan. Hoe dat zit, vertel ik je zo naar Miley Cyrus. Dit is End of the World.

Let's pretend it's not the end of the world. Oké, dat is het niet. Maar ik baal toch wel ontzettend dat ik de WK-pool gewoon heb verkloot. Wat een slechte score. Ja, we hebben hier bij Q-Music een pooltje lopen met alle collega's. Heb je misschien ook wel op het werk dat mensen zeggen... hey, wil je meedoen met de WK-pool? Leg wat geld in. En als je de pot wint, dan win je een leuk geldbedrag. Wij spelen hier allemaal voor 15 euro per persoon. En uiteindelijk hebben er 100 mensen meegedaan. Nou, even snel rekenen. 100 keer 15. Ja, toch wel 1500 euro. Wat hier te verdelen valt onder de winnaars van de WK-pool... Even kijken, waar sta ik nu in de Scorito? Dat gaat niet goed, Plek nummer 16 sta ik nu, van de 100 mensen. Plek 16. We hebben dus hier een collega die de WK-pool gaat winnen. Dat zie ik nu al gebeuren. Die staat al de hele tijd op 1. Dat is Jesse. En Jesse die heeft toegegeven dat hij de hele pool met AI heeft ingevuld. Met ChatGPT. Hij heeft gewoon gevraagd, hey, voorspel even de uitslagen... En wat denk je dat hij staat? Hij staat dus inderdaad op plek 1 in de pool. En hij staat op het punt om 600 euro te verdienen... als zometeen de uitslag bekend is, dankzij ChatGPT. Ja, er kan nog een hoop gebeuren. Ik bedoel, de laatste puntjes moeten nog verdeeld worden. De WK-finale is in volle gang. We zijn 40 minuten onderweg, Spanje, Argentinië. En het staat nog steeds 0-0. Dit is het Anthem, het WK-Anthem van 2014.

0: je wel eens van die momenten dat je gewoon even YouTube aanslingert om gewoon even wat oude tv-fragmenten terug te kijken? Ik heb wel eens op zo'n dag, zoals vandaag, zo'n zondag, dan gooi ik gewoon even YouTube open en dan ga ik weer even op zoek naar de oude fragmenten van Paul de Leeuw. Mooi weer de Leeuw, wat was dat een goed programma, hè? Het was echt in de zero's gigantisch groot op tv en Paul de Leeuw had als eerste in Nederland te gast Adele. Niemand kende Adele nog en ze zongen samen haar eerste hit Make You Feel My Love. Maar dan half door Paul de Leeuw, half door Adele. Zullen we nog even nagenieten?
1: Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert.

mooi. Dikke tip als je je een keer verveelt op zo'n zondag. Of gewoon door de week als je vakantie hebt. Even YouTube aan en even weer wat mooi te leren kijken. Word je de mens gelukkig van. Adele hoor je nu bij Q. Make you feel my love.

0: Adele, Back Your Music. Make You Feel My Love. Het is bijna 10 uur. We moeten er even uit voor de halftime show natuurlijk. Gaat zo beginnen. Bommetje voor de show. Turn the lights off, hoor je zo. En zometeen hier Back Your Music. Alleen hier, Taylor Swift.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: 10 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Mario Kwartaal.
7: Goedenavond. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse drone-aanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de finale van het WK voetbal begon 6 minuten later. De aftrap liep uit door een optreden van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Ook sprak acteur Tom Cruise. Spanje of Argentinië krijgt de wereldbeker straks uitgereikt door president Trump, die er de hele wedstrijd in het stadion vlakbij New York bij is. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
6: Op de weg is het vrij rustig. 1 vertraging wel op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Eurmond en Born, daar is de weg dicht. Afrit afgesloten, de vertraging is daar een kwartiertje. En controles op de A7 richting Heerenveen. Daar staan ze bij Marum bij 169,9. A8 richting Beverwijk bij Oostzaan 3,4. A12 richting Ede bij Maarsbergen wordt gecontroleerd 83,1. A16 richting Dordrecht bij Rotterdam bij hectometerpaal 7,8. En de laatste bij de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20,5.
8: Music. Vincent Pronk.
6: Buenas noches, como estás? Yeah, bien. Ik heb hier zometeen de nieuwe Spaanstalige zomerhit.
9: Hey, Vincent Pronk. We gaan er weer een mooie avond van maken.

0: Just Stay, Jack Stel en Jan en Turn the Lights Off. Nou ja, als je morgen het lampje weer aandoet, dan word je niet wakker met Mattie en Marieke, maar met Tom en Joe. Het zijn de infokrachten deze zomervakantie. Ze gaan 4 weken lang de ochtendshow doen. Daarna zijn Mattie en Marieke gewoon weer terug voor hun laatste weken. Je kan wel raden welk liedje Tom en Joe morgen sowieso gaan draaien.
1: Tom en Joe's zomerhit.
0: Hun eigen zomerhitje. Ja, ze hebben een liedje gemaakt, hè, die twee, Tom en Joe. Gelukkig wel met wat hulp. Laten we eerlijk zijn, ik denk als we hadden gezegd Tom en Joe, jullie gaan het alleen doen, dan was ik heel benieuwd hoe het was gaan klinken. Maar professionele hulp hebben ze gekregen van niemand minder dan Rolf Sanchez. Die heeft echt het meeste werk op zich genomen. Nou, hebben Tom en Joe natuurlijk wel allemaal in werking gezet, hè, want ze dachten dus, waarom zijn er de laatste tijd geen Spaanstalige zomerhits meer? Dat is al even geleden, want een paar zomers geleden hadden we deze nog. Yeah.

0: Maar nu is daar dus eindelijk ook in 2026 weer een Spaanstalige zomerhit. Door Rolf Sanchez. En als je heel goed luistert, dan hoor je die Knalboor en Babbel ook op de achtergrond meezingen.
1: Hey, Rolf Sanchez hier.
2: En wij dus, Tom en Joe.
1: En dit is hem hoor. Onze

De Red Hot Chili Peppers bij Q-Music. Daarvoor hoorde je Rolf Sanchez. Ik moet gelijk denken aan een goede vriend van mij. Die kan de R niet uitspreken. Dat is dan niet zijn blokje geweest, dit. De Red Hot Chili Peppers, Rolf Sanchez. Dat is kut, hè? Als je de R niet kan uitspreken, wat krijg je dan? Rolf Sanchez. En weet je wat zo grappig is? Die maat van me, die heet Robert. Heb je ook nog een R in je naam? Ik zou hem eigenlijk even willen bellen nu. Om deze artiest uit te spreken die ik nu ga draaien. Maar ik weet dat hij ergens in een kroeg zit het WK te kijken. Dus ik ga hem niet kunnen bereiken. Maar dit is Uben Hillen. Oh nee, Ruben Hillen. Sorry Rob, love you.

0: Somber by Cube en Undressed op de zondagavond. Tussenstand tussen Spanje-Argentinië nog steeds 0-0. 48 minuten onderweg. Ja, mocht je niet kunnen meekijken in de auto. Hopelijk heb je wat aan die update. Voor de rest, lekker Q aan. Ik zit even terug te denken. Ik ben vandaag... vandaag heb ik weekboodschappen gedaan. En dat is lekker toch? Eerlijk is eerlijk. De weekboodschappen doen dat je een goed gevulde car hebt. Je gaat naar huis, je koelkast zit weer nokkie vol. Je kan weer een week lang uit die koelkast putten. Ik ben benieuwd, hoe ziet jouw koelkast er een beetje uit? En is die een beetje vol? Dat zou namelijk heel goed van pas kunnen komen zometeen. Want we spelen zometeen de Wat zit er in de koelkast quiz! Ja, dat is een geheugenspelletje. Daarvoor ben ik nu op zoek naar twee Q-luisteraars... die om en om een product kunnen opnoemen uit hun koelkast. Maar dan moet je ook zometeen onthouden wat de ander heeft gezegd. En degene met het beste geheugen die wint zometeen het Q-zomerpakket... met de one and only knalrode koelkastmagneet daarin. Durf je het aan en heb je een goed geheugen? Dan zou ik zeggen, kom maar op, meld je even aan in de app van Q-Music... voor de Wat zit er in de koelkast quiz. Hoef je maar één woord te sturen, stuur nu even koelkast! Hoor je zometeen deze Talk to You.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam... jouw Veneta.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Vincent Pronk.
0: Zometeen hoor je Louis Fonsi.
12: Hi.

0: Fonsi bij Q. Hi. En ik hoop dat het ze een steuntje in de rug gaat geven, die Spanjaarden. Wat een tergend lange wedstrijd is dit, joh. Het zit op 58 minuten de WK-finale tussen Spanje-Argentinië. En het staat nog steeds 0-0.
1: Een doosje eieren.
2: Een blokje kaas.
1: Een verse vis. Wat zit er in de koelkast-quiz?
0: Yes, we spelen de Wat zit er in de koelkast-quiz. Lerenne, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ik zei het net al even, er is toch niks lekkerders dan de weekboodschappen doen en gewoon een gevulde koelkast hebben voor de rest van de week.
3: Nou, meestal op de paar dagen.
0: Maar ik ben toch wel benieuwd, kan je ons een klein inkijkje geven? Wat ligt er allemaal aan jouw koelkast nu?
3: Kaas, ham, boter, melk, sausen.
0: Kijk, wat flessen mayo en ketchup, lekker.
3: Ja, het belangrijkste is toch.
0: En Roelof, hoe is dat bij jou dan? Hoe is jouw koelkast?
4: Op dit moment een beetje leeg, maar meestal proberen we wel de weekboodschappen te doen.
0: Oké, dus jij moet het echt uit je hoofd gaan doen. Je kan niet gaan spieken in je koelkast om dit spel door te komen.
4: Nee, dat zeker helaas niet. Okay.
0: We gaan een geheugenspel doen. Jullie gaan om en om een product opnoemen dat je in de koelkast kan bewaren. Maar als je aan de beurt bent, dan moet je eerst nog even de hele opsomming opnoemen die al is geweest. In de goede volgorde van begin tot eind. En dan voeg je er één nieuw product aan toe. En de winnaar die het beste geheugen heeft, die ontvangt zometeen mijn koelkastmagneet en het Q zomerpakket.
3: Ja, dat is ook zo leuk.
4: Kijk, dat klinkt goed.
0: We gaan de strijd beginnen. Zijn jullie er klaar voor?
3: Zeker.
4: Vooruit.
0: Dan mag Lerenne beginnen.
3: Ik heb in mijn koelkast kaas.
4: Kaas. Champignons.
0: Champignons.
3: Ik heb in mijn koelkast kaas, champignons en ham.
4: Ik heb in mijn koelkast kaas, champignons, ham en melk.
3: Ik heb in mijn koelkast kaas, champignons, ham, melk en eieren.
4: Ik heb in mijn koelkast kaas, champignons, ham, melk, eieren en tomaten.
3: Ik heb in mijn koelkast kaas, ham, melk...
0: Oei!
3: Champignons
0: moeten
3: tussen.
0: Ja. Ah, die verdomde champignons, die was je vergeten. Kaas, champignons, ham, melk, eieren en tomaten.
3: Ja, ik ging te snel.
0: Roelof, heb je het gehoord? Je bent gewonnen!
4: Yay.
0: Het Q zomerpakket komt je kant op!
4: Toppie!
3: Gefeliciteerd!
4: Dankjewel!
0: Sympathiek! Trouwens, Roelof, je wint ook nog de exclusieve koelkastmagneet. Leuk voor op je koelkast.
4: Oh, kijk. Geweldig. Dankjewel!

0: Lola Young en...
1: Messi!
0: Nou, Messi die bakt er nog weinig van. Hè? Het staat nog steeds 0-0 Spanje. Ik wou zeggen Frankrijk. Spanje tegen Argentinië is nog steeds 0-0. En we hebben nog iets meer dan een kwartiertje te gaan. Nou gaat Messi wel helemaal viral. Hè? Heb je dat gezien? Er gaat nu een foto viral van Lionel Messi. Dat is echt heel grappig. Het is een oude foto van Messi en Yamal als baby in zijn armen, in een teltje. Het is een oude foto van 2007. Dat is gemaakt tijdens een campagne van UNICEF en FC Barcelona. Toen waren ze dus met elkaar op de foto gegaan. En nu 19 jaar later staan ze tegenover elkaar in de finale. Maar die foto is goud, want dan zie je dus Messi met Yamal als een klein babytje. En onze vrienden van de online afdeling van Q-Music zitten gelukkig ook niet stil. Want je moet even kijken naar de Instagram van Q-Music NL. Daar zie je Matty, onze Matty Valk, met in het kleine kinderbadje Lionel Messi als baby. Ja. Dat die foto ook al bestaat, is ongelooflijk. Check het even, Instagram, Q-Music NL.

0: Lazy Song bij Q Music. Terwijl ik net nog zeg dat er een hele leuke foto op Instagram staat van Q Music NL. Die eigenlijk viral gaat van Messi. Maar dan zie je bij ons dus Mattie met in een kinderbadje. Bram Krikke natuurlijk, niet Messi. Ja, ik zie die foto nu ook op de Insta. Het is, je moet het even checken, anders heb je geen idee waar ik het over heb. Maar het is at QMusicNL. Het is Bram in een klein kinderbadje. Is natuurlijk niet te missen, want ja, zo'n snor, daar kan je niet omheen. De zondagavond van QMusic. Elok, Eva Max zo meteen. En dit is Snelle, Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Eva Max en car keys, die raken we trouwens best wel vaak kwijt, hè? Autosleutels raakt iedereen bijna wel een keer kwijt. Sterker nog, sleutels in het algemeen is echt het meest voorkomende voorwerp wat we kwijtraken. Ook telefoons raken we vaak kwijt, staat op 2. Bankpasjes, wie ID-kaart of een paraplu ben ik ook heel vaak kwijt. En wel grappig, mensen raken vaak hun zonnebril kwijt. Serieus waar. Ook leesbrillen, die laten we vaak slingeren op allerlei plekken. En ik heb altijd wel dat ik soms denk, hey, waar is mijn zonnebril? Zit die gewoon op je hoofd. Altijd even voelen op het koppie. Kan zomaar in je zonnebril zitten. You're the car keys, back your music. En dit is Ed Sheeran.

Sapphire bij Q-Music. Het kan wel eens een laat avondje worden voor veel mensen die nu naar voetbal zitten te kijken. Zondagavond, hè, morgen wordt de mensen natuurlijk lekker aan het werk. Maar nog 10 minuten op de klok voor de WK-finale. En dan zitten we op de 90 minuten. Dan zit de wedstrijd erop. Maar het staat nog steeds 0-0. En we hebben toch echt een winnaar nodig vanavond. Dus dit wordt verlengen waarschijnlijk. Dit wordt strafschoppen. Misschien nog een derde halftime show, weet jij het. Ja, ze zijn gek in Amerika. Het kan zomaar. Net trouwens, in de rust heeft Shakira opgetreden bij de halftime show. Ik heb zitten meekijken, zitten meetapen. Kan je even laten horen hoe dat klonk? Is het live op het WK?

0: WK-anthem van dit jaar. Je hoort er zometeen helemaal. Shakira, Shakira, komt eraan.
1: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op Goossens.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Daar heb je Huub. Van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
12: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44.99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
0: Goedenavond, het is 11 uur. Het laatste nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
15: Goedenavond. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-popband BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. En we komen nog even terug op het WK voetbal. President Trump noemt het een groot succes en wil het snel weer naar Amerika halen. Hij zei tegen FIFA-baas Infantino dat het moet gebeuren zolang hij nog leeft. Trump is nu 80 en de volgende 2 WK's zijn al toegewezen. Dus het kan op zijn vroegst pas gebeuren over 12 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden.
0: Op de weg is het lekker rustig, geen vertragingen gemeld. Wel een aantal controles via Flitsmeister. Let even op de A7 richting Heerenveen. Daar staan ze bij Marum, hectometerpaal 169,9. A12 richting Ede bij Maarsbergen 83,1. A12 richting Utrecht, daar staan ze bij 58,0. En de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20,5.
2: Vincent Pronk.
0: Hou je vast, zometeen dus het WK-anthem van Shakira. Linkin Park ga je horen met Breaking Down.

Ja, daar is hij weer. Vincent Vroeg, goedenavond. Gaan we een beetje gas geven vanavond. Kerel. Q Music.

Lekker dit, Linkin Park bij Q en Breaking the Habit. Op de zondagavond gaat het gebeuren. Nee, oei. Argentinië scoorde bijna. Het is echt op het randje. Het staat nog steeds 0-0 het WK. WK voetbalfinale. Nu gaat Spanje weer aan de bal. Het is ongelooflijk spannend. Maar ook weer niet eigenlijk, want er gebeurt geen bal letterlijk. Hey, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan lekker zometeen de foute minuut spelen. En dat is wel leuk. Ik bedoel, in elke quiz, op tv, op de radio, overal moet je natuurlijk als kandidaat het goede antwoord geven. Maar in de foute minuut is het natuurlijk de taak om juist het foute antwoord te geven. Zometeen ga ik namelijk allemaal vragen op je afvuren. En die vragen die gaan echt alle kanten op. Maar aan jou om 5 keer het foute antwoord te geven. En als dat lukt, dan win je echt een bomvol Q-prijzenpakket. Ik moet zeggen Q-zomerpakket, want we doen er allemaal zomerse dingen in. Kan er niet te veel over verklappen verder, maar mocht je mee willen spelen met de foute minuut, dan zou ik zeggen, meld jezelf nu aan in de app van Q en stuur even het foute antwoord op deze kwalificatievraag. Ja, dat WK is dus in volle gang, hè? 0-0 nog. Het kan een latertje worden met de verlenging zometeen, strafschoppen. Kom op Spanje, kom op! Welk land heeft het vorige WK gewonnen? Want één van deze twee landen stond vorig WK ook in de finale. Was dat Spanje of Argentinië? Welk land heeft het vorige WK gewonnen? Spanje of Argentinië? Let op, stuur dus het foute antwoord deze kant op.

0: Bijna scoorde Spanje zojuist en ging het toch naar Spanje toe. De winst op het WK, de finale. Maar de keeper heeft hem tegengehouden. De wedstrijd zit erop. Het staat nog steeds 0-0. Dus dit wordt verlengen. Hey Gerben, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zit jij ook te kijken of niet?
1: Ik zit in de auto.
0: Oh, dat is lastig.
1: Ik ben klaar met werken. Ja, ik had graag willen kijken.
0: Ja, nou, het staat 0-0. Misschien als je thuis komt is het nog bezig. Want ik denk dat het nog maar een latertje kan worden zometeen.
1: Dat zou goed kunnen, ja.
0: Jij hebt iets met Spanje, toch? Of niet?
1: Ik ben net naar Spanje op vakantie geweest.
0: Ah, dan weet ik wel voor wie jij bent nu.
1: Dat klopt, voor de Spanjaarden.
0: Ja, precies. We gaan de foute minuut spelen. Ik ben benieuwd naar het foute antwoord op deze vraag. Welk land heeft het vorige WK gewonnen? Spanje of Argentinië?
1: Ja, dat is natuurlijk Spanje.
2: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Exact, het foute antwoord. En daarmee zeg ik welkom in de foute minuut. Jij bent onderweg naar huis. Heb je een lekkere zondag gehad?
1: Ik kon vanmorgen lekker uitslapen, net gewerkt. Ik werk als verpleegkundige, dus een rustig dienstje gaat gelukkig.
0: Lekker. En moet je dan morgen ook weer werken? Of is het morgen jouw weekend?
1: Nee, morgen ben ik een dagje vrij. Ik mag dinsdag weer aan de
0: slag. Zo, dat is lekker op maandag, hè, vrij zijn.
1: Ja, dat is zeker lekker.
0: En ga je dan nog wat leuks op je vrije maandag?
1: Nou, mijn dochter gaat naar de kinderopvang, mijn vrouw is werken, dus ik ga denk ik mijn auto poetsen.
0: Wat heb jij het goed voor elkaar? Dit zijn de ideale maandagen. Je autootje
1: zeker,
0: poetsen.
1: Zeker.
0: Lekker zeg. Nou, we gaan de foute minuut spelen. Misschien win je zo meteen het Q zomerpakket. Beantwoord 5 vragen niet goed, maar fout. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
2: De foute minuut.
0: Vraag 1. Welk fastfoodrestaurant verkoopt de Whopper? Is dat de Burger King of de McDonald's?
1: Dat is de McDonald's.
0: Hoeveel dagen duurt het wandelevenement dat dinsdag start in Nijmegen? 4 of 5?
1: 5.
0: Welk merk bronwater is ook de naam van een Formule 1-circuit? Spa of Bar-le-Duc?
1: Bar-le-Duc.
0: Welk festival vond dit weekend plaats in Lichtenvoorde? Tomorrowland of de Zwarte Cross?
1: Tomorrowland.
0: En vraag 5 alweer. Van welke artiest is het nummer I Kissed a Girl? Katy Perry of Lady Gaga?
1: Lady Gaga.
0: Ongelooflijk! 5 op een rij! Nou, je bent nog scherp zo laat op de zondagavond.
1: Ja, als verpleegkundige moet je scherp zijn laat op de avond.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat is waar. Je wint het AQ zomerpakket, doen we allemaal leuke dingen in. Gaan we je opsturen en geniet van die vrije maandag.
1: Hartstikke goed. Hey, dankjewel.
0: Oké, hoi hoi.
1: Hoi hoi.

0: Katy Perry, Back Your Music. I Kissed the Girl. Ik heb nieuwe muziek voor je. Waanzinnige track. De nieuwste van Criss Cross Amsterdam. En die gasten staan erom bekend dat ze best wel wat samenwerking kunnen regelen. Dat doen ze goed, want ze hebben best wel grote namen gehad. Nationaal en internationaal, waarmee ze al hebben gewerkt. Connor Maynard hebben ze al mee samengewerkt. Ze hebben met Shaggy liedjes gemaakt. Met Cheat Codes. En nu hebben ze een samenwerking met Willy William. Dat is toch vet. En dat is wel grappig. Dat is best wel makkelijk gegaan. Want hoe kom je nou terecht bij Willy William, die aan de andere kant van de wereld zit? Gewoon via een DM'tje.
1: Fire. We stuurden hem en nou, gewoon binnen een week, boom.
2: Hij zei, alles zei is, summer smash. Hij voelde hem gewoon.
1: Hij voelde hem meteen. En, ja. Okay. Gewoon via een DM'tje, want ik had niet zijn nummer, maar wel een toe. Van, hey, joh, wip, wip.
0: Ja.
1: Nou, bam.
0: Ja, en daar gingen ze. Dus mocht je nog een keer een wereldhit willen scoren, gewoon even DM'en naar al die sterren. Wie weet reageerden ze en heb je dan een hit te pakken. De nieuwste van Criss Cross Amsterdam. Lekker zomers met Willy William. Dit is My Oh My bij

0: Crisscross Amsterdam, nieuwe muziek, My Oh My. Terwijl Spanje heeft gescoord op het WK, eindelijk een goal. Wat denk je? Afgekeurd. Overtreding. Het staat nog steeds 0-0. We zitten in de verlenging en er komen waarschijnlijk zo meteen strafschoppen aan tussen Spanje en Argentinië. Ondertussen zo meteen op Q. Jonas Blue. Edge of Desire, hoor je zo.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Vincent Pronk.
0: Yes.
14: Q Music.
0: Teddy Swims komt eraan en dit is Jonas Blue.

Jonas Blue, Back Your Music en Edge of Desire. Druk weekendje. Sowieso qua festivals natuurlijk. We hebben Tomorrowland in België. We hebben de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En ik zat even naar de line-up van de Zwarte Cross te kijken. Toen dacht ik, waarom ga ik niet gewoon voort naar de Zwarte Cross? Ik ben daar nooit geweest. Maar wat een fantastisch festival, joh. Op het podium daar onder andere. Dat is ook leuk. Mooi Wark. Vind ik echt gezellig, hè. In de blote kont. Charlie Lonois, Mental Tio waren er. The Opposites, Rowan Heze. En natuurlijk, even serieus. Die hebben daar toch nog Baila de Gasolina gespeeld. Mocht eigenlijk niet van de organisatie. Allemaal gedoe rondom dat liedje. Ze hebben hem toch gespeeld. Nou dacht ik, zullen we even zo meteen wat draaien van de Zwarte Cross. Gewoon even iets uit de line-up. Nou, ik zou zeggen, mocht jij iets weten, wat wil je horen? Laat het even weten via de app van Q-Music. Dus ga je voor inderdaad Rowan Heze, The Opposites, Charlie Lonois, Mental Tio, Mooi Wark. Of wil je inderdaad Baila de Gasolina horen? Gooi even in de Q-app als je er eentje van de line-up wil horen zometeen.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw. De Q Music. Alarmschijf.
1: Teddy Swims. Break up in reverse.

nieuwe muziek bij Q. Het is Teddy Swims. De alarmschijf van komende week ga je extra vaak horen. Break up in reverse. Terwijl de WK-wedstrijd nog altijd bezig is. Spanje tegen Argentinië. De grote finale 0 tegen 0. En wij gaan even een andere battle doen. Even een goede hap adem. Daar gaan we.

0: tijd voor een battle tussen twee liedjes. En in de linkerhoek, Rob. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Rob, hoe is het leven?
1: Ja, prachtig. Een beetje naar de kloten, maar...
0: Hoezo dan?
1: We hebben er weer een goed weekend achter de rug zitten.
0: Een beetje naar de kloten?
1: Ja, ja.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, we zijn naar Zwarte Cross gegaan.
0: Geweldig, kom je net vandaan?
1: Ja.
0: Hoe was het?
1: Ja, dat was genieten, is prachtig.
0: Wat heerlijk zeg, onderweg naar huis.
1: Ja, we hebben een huisje gehuurd, dus we zijn lekker bij het huisje.
0: Wat goed. Ondertussen heeft Spanje trouwens gescoord, jongens. Staat 1-0, Spanje is wereldkampioen aan het worden. Zijn ze het al?
1: Dat is altijd mooi.
0: Dat is altijd mooi, ja, beter toch? Dat is toch mooi.
1: Ja, beter als Argentinië. Ja,
0: helemaal met je eens. Wat wil je horen zo meteen van de Zwarte Cross line-up?
1: Ja, dan moet in de blote kont natuurlijk.
0: Ja, toch!

0: Dat is de eerste keuze. Maar er is nog een andere, want in de rechterhoek, Sophie, goedenavond.
1: Hallo, hallo.
0: Kijk, heb je nog een stem?
1: Ja, af en toe valt hij een beetje weg, maar we doen ons best.
0: Jij komt ook van een zwarte cross.
1: Zeker, we zijn onderweg naar huis.
0: Nou, zo te horen, heb je een leuk weekend gehad.
1: Oh, fantastisch.
0: Wat zou je willen horen?
1: Baila de Gasolina natuurlijk.
0: Heb je ze live gezien?
1: Zeker.
0: Wat leuk. Baila, baila, baila, baila. De eerste keuze is dus mooi waar. En de tweede keuze is even serieus. En Baila de Gasolina. Laat weten wat je wil horen. Stem mee in de app van Q-Music op jouw favoriet. Ondertussen is Spanje wereldkampioen. Lekker, lekker, lekker. Oké, Spanje is kampioen. En wat wil je horen? Stem in de Q-app.

Ik heb iets te vroeg gejuicht. Ik riep net dat Spanje wereldkampioen is geworden. Want ze hebben wel 1-0 gemaakt in de WK-finale tegen Argentinië. Maar de wedstrijd is nog bezig. De verlenging gaat nog even door. Dus het is nog even spannend of Spanje uiteindelijk wereldkampioen gaat worden. Hopelijk weten we het nog voor 12 uur. Zijn we 3 uur bezig met die wedstrijd. Maar vooralsnog staat Spanje voor met 1-0 op het WK. Ondertussen een andere WK-battle in de Q-app. Nou ja, vooral een zwarte cross-battle moet ik eigenlijk zeggen. Rob tegenover Sophie. Rob die komt net van de zwarte cross. En die wilde heel graag mooi wark horen met In de Blote Kont. En Sophie komt ook van de zwarte cross. En zij wilde horen Even Serieus met Baila de Gasolina. Je raadt nooit wat heeft gewonnen. Hoor eens even. Ja, Baila de Gasolina.

0: Over een paar minuten hoor je Samber. Homewrecker. En zometeen Exo en Ingrosso. Sun is shining, komt eraan.
1: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op Goossens.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Voor jij kunt besparen.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: It's play.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Het Q-Music nieuws. Middernacht.
9: Goedenacht. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. En wat een tegenvaller voor bezoekers van de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Ze stonden te wachten op de traditionele vuurwerkshow, maar die werd op het laatste moment afgelast. Dat komt volgens de site van de Gelderlander door een technisch probleem. Misschien dat de vuurwerkshow komende week nog wordt ingehaald. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. President Trump was ook in het stadion. Hij bekeek de finale achter kogelwerend glas, maar had ook een belangrijke taak. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De Argentijnen zijn zwaar teleurgesteld. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi. Ander nieuws dan. Het is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer in het zuiden van Frankrijk en op het Franse eiland Corsica. Er zijn door de hitte en droogte nieuwe bosbranden uitgebroken of groter geworden. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. De voetballers van Spanje hebben een wereldbeker in de lucht gehouden. Ze kregen die uitgereikt door de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Spanje won de WK-finale dik verdiend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuws dan: in Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en drone-aanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een schaaklegende als nieuwe president, Judit Polgár. Premier Magyar heeft haar voorgedragen, maar ze heeft nog niet gereageerd. Magyar zegt dat zijn land een staatshoofd nodig heeft waar elke Hongaar trots op kan zijn. De vorige president was vriendjes met oud-premier Orbán en is onder zware druk opgestapt. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.